0: Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. In Lelystad heeft de politie herkenbare beelden gedeeld van een man in het onderzoek naar de dood van een vrouw. Zaterdagavond werd het lichaam van de vrouw gevonden in haar woning in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden. Dat is een locatie voor mensen met dementie. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt nog meerdere scenario's. De gezochte man zou hebben gefietst op een witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische gevolgen voor landen die Iran steunen. Hij zegt dat elk land dat toestaat dat zijn financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties op welke manier dan ook een reddingsboei toewerpt aan Iran, zelf te maken krijgt met enorme economische consequenties. Trump schrijft dit op Truth Social. Hij noemt niet welke consequenties het zijn en welke landen het betreft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen en raakten 6 anderen gewond. In de hoofdstad waren zeker een dozijn explosies te horen, met inslagen in minstens 3 wijken. Woongebouwen werden geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er ook nog mensen vastzitten in een schuilkelder. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1 nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië

0: noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanese die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro. Zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor $12,2 miljard aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. China roept internetbedrijf JD.com op om niet mee te werken aan een Europees onderzoek naar de overname van Mediamarkt en Saturn. JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronica-winkelketens overnemen voor €2,2 miljard. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die niet nodig zou zijn. De commissie zegt dat de informatieverzoeken een normale stap zijn bij mededingingsonderzoeken en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter,
3: verdubbelde de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakte 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en noordoosten kans op nevel en mist. Vanuit het westen trekken enkele buien over, met name aan de westkust kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust later mogelijk af en toe vrij krachtig. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt, met een steeds grotere kans op regen of onweersbuien. Vooral in de kustprovincies. De wind is matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenmiddag af en toe zon, maar ook geregeld buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond opklaringen en enkele buien, mogelijk met onweer. De wind zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de zuidwestkust af en toe krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kamerzetel van FVD-leider Lodewijde Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
10: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
11: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. In Lelystad heeft de politie herkenbare beelden gedeeld van een man in het onderzoek naar de dood van een vrouw.
0: Zaterdagavond werd het lichaam van de vrouw gevonden in haar woning in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden. Dat is een locatie voor mensen met dementie. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt nog meerdere scenario's. De gezochte man zou hebben gefietst op een witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen en raakten 6 anderen gewond. In de hoofdstad waren zeker een dozijn explosies te horen, met inslagen in minstens 3 wijken. Woongebouwen werden geraakt. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er ook nog mensen vastzitten in een schuilkelder. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken. Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanese die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro. Zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen.
0: maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. China roept internetbedrijf JD.com op om niet mee te werken aan een Europees onderzoek naar de overname van Mediamarkt en Saturn. JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronica-winkelketens overnemen voor 2,2 miljard euro. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die niet nodig zou zijn. De commissie zegt dat de informatieverzoeken een normale stap zijn bij mededingingsonderzoeken en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faverus, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad-Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
15: Vannacht kan het in het oosten en noordoosten nevelig worden. Vanuit het westen trekken enkele buien over met aan de westkust kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust later mogelijk vrij krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. De kans op een bui of onweersbui neemt toe, vooral in de kustprovincies. Vanmiddag is er af en toe zon, maar ook geregeld buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen blijft het wisselvallig met buien, een enkele met onweer. De temperatuur blijft rond de 19 graden.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld.
19: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
20: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie twee keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
21: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
22: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en raakten 20 anderen gewond. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er minstens een dozijn explosies te horen waren in de stad. In minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt en staan meerdere gebouwen in brand. Ook werden de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. Volgens Klitschko zitten er ook nog mensen vast in een schuilkelder en onder het puin.
23: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
24: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.
25: Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
26: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming.
27: In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanezen die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
1: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
7: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro. Zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
8: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen.
10: De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
11: China roept internetbedrijf JD.com op om niet mee te werken aan een Europees onderzoek naar de overname van Mediamarkt en Saturn. JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronica-winkelketens overnemen voor 2,2 miljard euro. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die niet nodig zou zijn.
0: De commissie zegt dat de informatieverzoeken een normale stap zijn bij mededingingsonderzoeken en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø/Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø/Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø/Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het in het oosten en noordoosten nevelig worden. Vanuit het westen trekken enkele buien over met aan de westkust kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust later mogelijk vrij krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. De kans op een bui of onweersbui neemt toe, vooral in de kustprovincies. Vanmiddag is er af en toe zon, maar ook geregeld buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen blijft het wisselvallig met buien, een enkele met onweer. De temperatuur blijft rond de 19 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
16: De kamerzetel van FVD-leider Lidewijde Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
17: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
18: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
19: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen.
20: Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en raakten 20 anderen gewond.
1: Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er minstens een dozijn explosies te horen waren in de stad. In minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt en staan meerdere gebouwen in brand. Ook werden de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. Volgens Klitschko zitten er ook nog mensen vast in een schuilkelder en onder het puin.
2: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt

0: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft erop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
1: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanezen die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro. Zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
4: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten

0: is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. China roept internetbedrijf JD.com op om niet mee te werken aan een Europees onderzoek naar de overname van Mediamarkt en Saturn. JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronica-winkelketens overnemen voor 2,2 miljard euro. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die niet nodig zou zijn. De commissie zegt dat de informatieverzoeken een normale stap zijn bij mededingingsonderzoeken en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij één keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en noordoosten kans op nevel en mist. Vanuit het westen trekken enkele buien over, aan de westkust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust later af en toe vrij krachtig. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met steeds meer kans op een regen- of onweersbui. Vooral in de kustprovincies. Matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenmiddag af en toe zon, maar ook geregeld buien, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond opklaringen met enkele buien, mogelijk met onweer. Zwak tot matige wind, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en raakten 20 anderen gewond. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er minstens 12 explosies te horen waren in de stad. In minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt en staan meerdere gebouwen in brand. Ook werden de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. Volgens Klitschko zitten er ook nog mensen vast in een schuilkelder en onder het puin. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1 nederzettingsproject. Miliband heeft erop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
6: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanese die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
9: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro. Zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
10: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor $12,2 miljard aan aandelen van Marvel te kopen.
12: De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
13: China roept internetbedrijf JD.com op om niet mee te werken aan een Europees onderzoek naar de overname van Mediamarkt en Saturn. JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronica-winkelketens overnemen voor €2,2 miljard. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die niet nodig zou zijn. De commissie zegt dat de informatieverzoeken een normale stap zijn bij mededingingsonderzoeken en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen.
16: De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League.
17: De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en noordoosten kans op nevel en mist. Vanuit het westen trekken enkele buien over, aan de westkust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust later af en toe vrij krachtig. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met steeds meer kans op een regen- of onweersbui. Vooral in de kustprovincies. Matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenmiddag af en toe zon, maar ook geregeld buien, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond opklaringen met enkele buien, mogelijk met onweer. Zwak tot matige wind, aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
21: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
22: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
23: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor.
0: Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
1: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en raakten 20 anderen gewond. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat er minstens een dozijn explosies te horen waren in de stad. In minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt en staan meerdere gebouwen in brand. Ook werden de ruiten van een kinderziekenhuis vernield. Volgens Klitschko zitten er ook nog mensen vast in een schuilkelder en onder het puin.
24: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
25: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.
26: Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
27: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanezen die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro. Zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden,
7: nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvell won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor $12,2 miljard aan aandelen van Marvell te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. China roept internetbedrijf JD.com op om niet mee te werken aan een Europees onderzoek naar de overname van Mediamarkt en Saturn. JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronica-winkelketens overnemen voor €2,2 miljard. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die niet nodig zou zijn. De commissie zegt dat de informatieverzoeken een normale stap zijn bij mededingingsonderzoeken en dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 1/4 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht.
10: De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en noordoosten kans op nevel en mist. Vanuit het westen trekken enkele buien over met aan de westkust kans op onweer. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust later mogelijk af en toe vrij krachtig. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met steeds meer kans op buien, vooral aan de kust. In de middag af en toe zon, maar ook geregeld buien met soms onweer. De temperatuur komt niet hoger dan 20 graden. Matige zuidwestenwind, aan de kust krachtiger. Morgenavond enkele opklaringen en nog wat buien, mogelijk met onweer. Donderdag blijft het wisselvallig met buien en temperaturen rond de 19 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld.
17: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
28: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie twee keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
29: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
30: Dagelijks bestuurder Marien Weststraete van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraete noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De Omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
0: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen.
1: Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanese die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
2: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
3: In een wereld vol meningen

0: Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor twee havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van C.K. Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvell won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvell te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs.

0: de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er vooral in het oosten en noordoosten nevel en plaatselijk mist voor. Vanuit het westen trekken enkele buien over. Het wordt rond de 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en neemt de kans op een bui toe, vooral aan de kust. Vanmiddag komt af en toe de zon door, maar er trekken geregeld buien over, soms met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust af en toe krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en vallen er nog enkele buien. Morgen opnieuw half tot zwaar bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig. Het wordt zo'n 19 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft erop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken. Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanezen die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemie sector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijtja Faverus, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge.
0: AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad-Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er vooral in het oosten en noordoosten nevel en plaatselijk mist voor. Vanuit het westen trekken enkele buien over. Het wordt rond de 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en neemt de kans op een bui toe, vooral aan de kust. Vanmiddag komt af en toe de zon door, maar er trekken geregeld buien over, soms met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust af en toe krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en vallen er nog enkele buien. Morgen opnieuw half tot zwaar bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig. Het wordt zo'n 19 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lidewijde Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle,
7: de partner van de vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
12: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
7: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
13: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne.
15: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
7: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten,
16: de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.
17: Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
18: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming.
19: In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanese die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997.
23: De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
24: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
0: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 1/4 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is 2e reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg 1e reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen.
1: NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten en noordoosten nevelig met plaatselijk mist. Vanuit het westen trekken enkele buien over. Het wordt ongeveer 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de zuidwestkust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een bui toe, vooral in de kustprovincies. Later op de dag is er af en toe zon, maar ook geregeld buien, soms met onweer. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond opklaringen en nog enkele buien, mogelijk met onweer. De wind neemt iets af. Morgen opnieuw half tot zwaar bewolkt met buien en enkele met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld.
28: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongerentak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
29: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
5: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
6: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne.
13: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
14: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1 nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.
15: Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
16: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australier.
0: Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanezen die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
17: Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997.
18: De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
19: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
20: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De
1: De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co.

0: De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er vooral in het oosten en noordoosten nevel en plaatselijk mist voor. Van het westen uit trekken enkele buien over. Het wordt rond de 14 graden. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de zuidwestkust en op het IJsselmeer mogelijk af en toe vrij krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een regen

0: of onweersbui toe, vooral in de kustprovincies. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien, maar er trekken geregeld buien over, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en komen er nog wat buien voor, mogelijk met onweer. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, soms met onweer. Het wordt zo'n 19 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie twee keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
4: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken. Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanezen die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor twee havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van C.K. Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse Ligue heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijtja Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad-Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt er vooral in het oosten en noordoosten nevel en plaatselijk mist voor. Van het westen uit trekken enkele buien over. Het wordt rond de 14 graden. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de zuidwestkust en op het IJsselmeer mogelijk af en toe vrij krachtig. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral in de kustprovincies. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien, maar er trekken geregeld buien over, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en komen er nog wat buien voor, mogelijk met onweer. Morgen half tot zwaar bewolkt met buien, soms met onweer. Het wordt zo'n 19 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een coalitie van logistieke organisaties werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Bestuurders van trekkers die op de snelweg rijden zouden strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Dat geldt ook voor het afplakken van kentekens, zegt het Openbaar Ministerie. Na een dodelijk ongeluk vrijdag ontstond onduidelijkheid over hoe de overheid moet handelen. Landbouwvoertuigen mogen niet de snelweg op, tenzij een burgemeester dat goedkeurt voor een aangemelde demonstratie. Het OM wil dat er landelijk meer eenheid komt in hoe wordt opgetreden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
10: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. In Kosovo zijn de stoffelijke resten van meer dan 20 mensen gevonden in 3 mogelijke massagraven. Vermoedelijk gaat het om slachtoffers van etnische conflicten in de jaren 90. Forensische teams troffen resten aan die waarschijnlijk toebehoren aan tenminste 23 personen. Demissionair premier Albin Kurti verklaarde dat de resten zeer waarschijnlijk toebehoren aan 23 Albanese die in het voorjaar van 1999 in de stad Mitrovica met geweld zijn ontvoerd en geëxecuteerd. 2 weken geleden begonnen autoriteiten met graafwerkzaamheden in de omgeving van Zubin Potok. Bij de oorlog tussen Albanese strijders en Servische strijdkrachten kwamen tussen 1998 en 1999 zo'n 13.000 mensen om het leven en raakten 4.000 anderen vermist, van wie er nog steeds 1.600 niet zijn teruggevonden.
5: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8.
6: De negende plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grünberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij één keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten en noordoosten mistig. Vanuit het westen trekken enkele buien over. Het wordt rond de 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met kans op een regen- of onweersbui, vooral aan de kust. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar er komen geregeld buien over, soms met onweer. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust soms krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en enkele buien mogelijk. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 19 graden met matige wind uit het noordwesten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen.
17: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf.
10: Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
18: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
19: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
20: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
21: Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zij 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.
25: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne.
0: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
1: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.
3: Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
4: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van $1,5 miljard, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997.
28: De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
29: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro. Ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim €517.000, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar.
2: Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
5: De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen.
7: De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen.
13: De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijtja Faverus, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij één keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø/Glimt.
10: De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad-Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø/Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar

0: Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het vooral in het oosten en noordoosten mistig. Vanuit het westen trekken enkele buien over. Het wordt rond de 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met kans op een regen- of onweersbui, vooral aan de kust. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar er komen geregeld buien over, soms met onweer. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust soms krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en enkele buien mogelijk. Morgen blijft het wisselvallig met buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 19 graden met matige wind uit het noordwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn.

0: De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zeer 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1 nederzettingsproject. Miliband heeft erop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken. Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australier. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van $1,5 miljard, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor twee havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $40 biljoen uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen $20 biljoen. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor $12,2 miljard aan aandelen van Marvel te kopen. De Verenigde Staten zijn bereid om bij een handelsdeal met Canada de importheffingen op bepaalde aluminium- en staalexporten te halveren tot 25%. Dat meldt persbureau Bloomberg. Onderhandelaars moeten de precieze details van de nieuwe metaalheffingen nog uitwerken. President Trump dreigde eerder met heffingen van 50% op miljarden dollars aan Canadese exportgoederen, maar schoof die op het laatste moment op tot vrijdag. Trump erkende tegenover journalisten dat de VS concessies hebben gedaan aan Canada. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral aan de kust. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanmiddag af en toe zon, maar ook geregeld buien, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig, aan de zuidwestkust mogelijk krachtig. Vanavond opklaringen en enkele buien, mogelijk met onweer. De wind neemt af tot zwak of matig. Vannacht enkele buien, vooral aan de kust. Het koelt af naar 13 graden. Morgen opnieuw half tot zwaar bewolkt met buien en zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
5: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zij 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft erop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen. Harry en Meghan verhuizen deze maand met hun kinderen Archie, 7, en Lilibet, 5, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de BBC na berichtgeving van Britse kranten. Het gezin gaat in een privéwoning buiten Londen wonen en de kinderen beginnen vanaf september op een Britse school. Koning Charles werd zondag op de hoogte gebracht van de plannen. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.
7: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer,
7: want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens.
8: Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor twee havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997.
7: De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten gesloten. De Dow Jones-index klom 0,2% tot 53.463 punten. De S&P 500 steeg ook 0,2% tot 7.708 punten. En techbeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,2% hoger op 26.331 punten. Farmaceut Moderna maakte een historische koerssprong van 178% na positieve onderzoeksresultaten rondom een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker, ontwikkeld samen met Merck & Co. De rentes op langlopende staatsobligaties daalden, nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde het inkoopprogramma voor langerlopende staatsobligaties minstens in omvang te verdubbelen. Chipmaker Marvel won bijna 10% na de aankondiging van een grote deal met Google, waarbij het techbedrijf het recht krijgt om voor 12,2 miljard dollar aan aandelen van Marvel te kopen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld.
2: De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijtja Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad-Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar er trekken ook regelmatig buien over, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig uit het zuidwesten, aan de zuidwestkust mogelijk krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en komen er nog enkele buien voor. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien, vooral aan de kust. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen blijft het fris met buien en temperaturen rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is
7: en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen.
8: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat-kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 s'nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zeer 314 mensen om,
17: raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.
18: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne.
19: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
20: De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1-nederzettingsproject. Miliband heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.
21: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800, terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder.
26: De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens.
27: Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van C.K. Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar. Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
5: Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als 9e. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is 2e reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg 1e reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist.
2: Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Pischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar er trekken ook regelmatig buien over, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig uit het zuidwesten, aan de zuidwestkust mogelijk krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en komen er nog enkele buien voor. Vannacht blijft het wisselvallig met enkele buien, vooral aan de kust. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen blijft het fris met buien en temperaturen rond de 19 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen.
13: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
28: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat-kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle,
27: de partner van de vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
28: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1.

0: botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 s'nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zeer 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, heeft scherpe kritiek geuit op de Israëlische beslissing van deze week om te starten met de aanbesteding voor het E1 nederzettingsproject. Miliband heeft erop de Israëlische ambassadeur ontboden. Het E1-project is een fel bekritiseerd Israëlisch plan voor een nederzetting die dwars door het gebied zou lopen dat Palestijnen beogen voor een eigen staat. Miliband heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, glashelder gemaakt dat de Israëlische regering de E1-plannen onmiddellijk moet stopzetten, de aanbesteding moet intrekken en een einde moet maken aan alle uitbreiding van nederzettingen.

0: Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zegt geen verder onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder de slachtoffers was een Australiër. Israël concludeerde woensdag dat er geen aanwijzingen voor strafbaar wangedrag zijn gevonden. Australië noemt die conclusie een ernstige tekortkoming en zegt diep verontwaardigd te zijn. Eerder bleek al dat de aanvallen het gevolg waren van ernstige schendingen van procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800. Terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 7700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder.
2: De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens.
0: Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019. De totale overheidsschuld van de Verenigde Staten is voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schuld is daarmee ruim verdubbeld in de jaren dat Donald Trump en Joe Biden president waren. Sinds Trumps inauguratie voor zijn eerste termijn als president bedroeg de schuld net geen 20 biljoen dollar.
2: Ongeveer een derde van de stijging komt door de leningen tijdens de coronapandemie. Ook voerde Trump in zijn eerste jaar als president belastingverlagingen door. Deze week stegen de rentes op langlopende Amerikaanse staatsobligaties naar het hoogste niveau in bijna 20 jaar, mede door zorgen over de begroting.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij één keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø/Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø/Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø/Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met in de loop van de ochtend meer kans op regen of onweersbuien, vooral aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag komt af en toe de zon door, maar er trekken ook regelmatig buien over, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen en nog enkele buien mogelijk. Vannacht volgen nog wat buien, vooral aan de kust, bij een graad of 13. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dagelijks bestuurder Marien Weststraten van Waterschap Scheldestromen heeft excuses aangeboden voor dreigende taal richting een journalist van Omroep Zeeland. Weststraten noemde zijn uitspraak oerdom en beloofde beterschap. De verslaggever had hem gevraagd naar zijn verschillende politieke functies. De omroep deed melding bij de politie en persveilig. Een motie van treurnis tegen Weststraten werd door een grote meerderheid van de vergadering afgewezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
2: Hui Kayan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector. Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Thüringen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 's nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zij 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. Bij vrouwen daalde de werkloosheid juist. Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800, terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 7100 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als een jaar eerder.
12: De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens.
13: Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor twee havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997.
14: De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
15: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn bijna 217.000 nieuwe hypotheken afgesloten. 4,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale waarde van alle hypotheken kwam uit op 84,8 miljard euro, ongeveer 8% hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde hypotheeksom voor een woning was ruim 517.000 euro, zo'n 5% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Steeds meer starters sluiten een aansluitende starterslening af. Ruim 8% deed dat dit jaar, tegenover ruim 6% een jaar eerder. Koopwoningen worden voor een steeds groter deel met eigen geld betaald. Dit jaar werd 87% met een hypotheek gefinancierd, tegen 92% in 2019.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 1/4 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is 2e reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg 1e reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031.
4: Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij één keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Gedurende de ochtend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag af en toe zon, maar er trekken geregeld buien over, sommige met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig, aan de zuidwestkust mogelijk krachtig. Vanavond opklaringen en enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht komen er vooral langs de kust nog wat buien voor, bij een graad of 13. Morgen half tot zwaar bewolkt met opnieuw buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf.
1: Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
21: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
22: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
23: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Turingen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard.
27: De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector.
28: Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 s'nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne.
0: Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zij 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen, 5 in Kiev zelf en 1 in het district Brovary ten oosten van de stad. Ruim 20 anderen raakten gewond. Er waren minstens een dozijn explosies te horen en in minstens 3 wijken werden onder meer woongebouwen geraakt. Het Poolse leger heeft preventief militaire luchtvaartoperaties uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het ziekteverzuim onder werknemers is in juli licht gedaald naar 4,7%, melden Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Dat is iets lager dan de 4,8% in juni, maar nog altijd het hoogste niveau voor een julimaand in jaren. Vergeleken met vorig jaar juli is het verzuim gestegen, vooral door een toename van langdurig verzuim. Stressgerelateerd verzuim speelt daarbij een belangrijke rol. In juli werden 38 ziekmeldingen per 1000 werknemers geregistreerd, tegen 49 per 1000 in juni. De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. In juli waren er 404.000 werklozen, een toename van gemiddeld 2.000 per maand in de afgelopen 3 maanden. Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800, terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder. De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama.
27: Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor twee havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van C.K. Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector kromp sinds begin 2022 al met een kwart. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral aan de kust komen er geleidelijk buien opzetten, soms met onweer. Vanmiddag blijft het wisselvallig met geregeld buien, waarvan enkele flink kunnen zijn. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond nog enkele buien met mogelijk onweer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw buien, soms met onweer, en ongeveer 19 graden. De wind draait later naar het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht.
12: Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen.
13: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
14: De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongerentak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat-kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst.
15: Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
16: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak.
1: Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galatië.
17: De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kayan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector.
18: Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Turingen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard.
19: Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 's nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne.
20: Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zeer 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.
21: De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Het ziekteverzuim onder werknemers is in juli licht gedaald naar 4,7%, melden Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Dat is iets lager dan de 4,8% in juni, maar nog altijd het hoogste niveau voor een juli maand.

0: gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. In juli waren er 404.000 werklozen, een toename van gemiddeld 2.000 per maand in de afgelopen 3 maanden. Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800, terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 7100 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder. De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar, 1,285 miljard euro, van Panama. Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van CK Hutchison exploiteerde die sinds 1997. De Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen, waarschuwt Rabobank volgens het Financiële Dagblad. Nederland importeert sinds 2022 al meer goederen voor eigen gebruik dan het zelf exporteert. Economen van Rabo Research berekenden dat de Nederlandse basischemie in enkele jaren tijd nog eens 7% aan productievolume zou verliezen als Chinese chemische stoffen en producten 10% goedkoper worden. De sector krompt sinds begin 2022 al met 1/4. Ook toeleveranciers van aardolieproducten, vervoerders en energieproducenten lopen volgens de bank schade op. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als 9e. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is 2e reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg 1e reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK.

0: NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clement Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook buien op gang, vooral aan de kust. In de middag blijft het wisselvallig met geregeld buien, soms zwaar met mogelijk onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond nog enkele buien en opklaringen. Vannacht koelt het af naar rond de 13 graden met nog een enkele bui. Morgen blijft het onbestendig met opnieuw buien en mogelijk onweer, bij een graad of 19. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie twee keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galați. De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector. Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Turingen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 's nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen ze 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt voor economische consequenties voor elk land dat Iran steunt. Trump zegt dat landen die hun financiële instellingen, bedrijven, luchthavens of overheidsinstanties gebruiken om Iran te helpen, zelf te maken krijgen met enorme economische gevolgen. Hij noemt niet om welke consequenties het gaat en welke landen dat zou kunnen treffen. Ook kondigt Trump aan dat de Verenigde Staten beginnen met de meest vernietigende operatie ooit, gericht tegen enig land. Trump zegt dat niemand Iran een betere kans heeft gegeven om een deal te sluiten dan hij, maar dat die kans tragisch genoeg niet is benut.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Aegon heeft overeenstemming bereikt met financieel directeur Duncan Russell over zijn vertrek in april 2027. Zijn aftreden houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. De verzekeraar is al begonnen met de zoektocht naar een opvolger. Aegon kondigde eind vorig jaar aan uiterlijk op 1 januari 2028 naar de VS te verhuizen en verder te gaan onder de naam Transamerica. Het aandeel blijft daarna wel genoteerd in Amsterdam. Het ziekteverzuim van werknemers is in juli licht gedaald naar 4,7%, maar blijft op een historisch hoog niveau. Dat melden Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. In juni lag het verzuim nog op 4,8%. Vergeleken met vorig jaar is het verzuim wel gestegen, vooral door een toename van langdurig verzuim. Stressgerelateerd verzuim speelt daarbij een belangrijke rol. De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. In juli waren er 404.000 werklozen, een toename van gemiddeld 2.000 per maand in de afgelopen 3 maanden. Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800. Terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder. De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens. Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison eist een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar... 1,285 miljard euro van Panama.
6: Het bedrijf is een rechtszaak gestart omdat Panama de concessies voor 2 havens bij het Panamakanaal heeft ingetrokken. De hoogste rechtbank van Panama vernietigde de havencontracten in januari, omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet. Panama nam in februari de controle over de haven en haveninstallaties aan de uiteinden van het Panamakanaal over. Een dochterbedrijf van C.K. Hutchison exploiteerde die sinds 1997. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munck kwam tot 238.928 punten en eindigde als 9e. De ploeg kwam 4/10 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munck is 2e reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg 1e reserve aan Brugge. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de 3e Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het 3e doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar later komen er vooral in de kustprovincies buien op, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon en geregeld buien, waarvan sommige zwaar kunnen zijn. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond nog enkele buien mogelijk met opklaringen. Vannacht blijft het rustig met incidenteel een bui, vooral aan de kust, en een minimum van zo'n 13 graden.
7: Morgen opnieuw een dag met zon, wolken en buien, soms pittig met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: 4 spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De 4 waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De 4de bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft.
11: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galatië.
12: Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Thüringen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard.
13: De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector.
14: Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 's nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne.
15: Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de Lais Priella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zeer 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan vorig jaar. De Belgische bioscoopketen sloot 2 bioscopen, in Utrecht Centrum en in Huizen. In totaal kwamen 1,3 miljoen mensen naar de 18 Nederlandse bioscopen, een daling van 0,5%. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen. Verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. Volgens topman Eddie Duquesne komt de groei door een sterk internationaal filmaanbod, met successen als The Super Mario Galaxy Movie,
9: Avatar, Fire and Ash en Toy Story 5.
20: Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben overeenstemming bereikt over zijn vertrek in april 2027. Zijn aftreden houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. De verzekeraar kondigde eind vorig jaar aan uiterlijk op 1 januari 2028 naar de VS te verhuizen en verder te gaan onder de naam Transamerica. Topman Lard Friese meldt dat New York City is gekozen als locatie voor het nieuwe hoofdkantoor. Aegon behaalde in de eerste jaarhelft een netto-winst van 608 miljoen euro, vrijwel gelijk aan vorig jaar.
21: Het ziekteverzuim van werknemers is in juli licht gedaald naar 4,7%, maar blijft op een historisch hoog niveau. Dat melden Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. In juni lag het verzuim nog op 4,8%. Vergeleken met vorig jaar is het verzuim wel gestegen, vooral door een toename van langdurig verzuim. Stressgerelateerd verzuim speelt daarbij een belangrijke rol.
22: De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. In juli waren er 404.000 werklozen, een toename van gemiddeld 2.000 per maand in de afgelopen 3 maanden.
23: Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800. Terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder.
24: De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Paris Saint-Germain speelt de eerste competitiewedstrijd niet thuis, maar uit bij Stade Rennes. De Franse League heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat in Parijs. Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet worden gegarandeerd, meldt de LFP. PSG zegt dat de uitzonderlijke weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld hebben versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijah Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als 9e. De ploeg kwam 14e tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is 2e reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg 1e reserve aan Brug. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral aan de kust komen er geleidelijk buien op gang, soms met onweer. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met regelmatig buien die zwaar kunnen uitpakken. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond nog enkele buien en opklaringen. Vannacht wordt het rustiger met zo nu en dan een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met buien, soms pittig. Het wordt ongeveer 19 graden met een matige noordwestenwind.
4: Dit was het weer.
6: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen.
27: Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat. net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie twee keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt.
8: De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Vier spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De vier waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. Drie van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De vierde bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft.
8: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galatië.
27: Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Turingen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard.
8: De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China.
27: maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector. Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde twee Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 's nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne. Colombia heeft een economische noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de gevolgen van de aardbeving aan te pakken. President Abelardo de la Espriella kan daardoor tijdelijk economische en fiscale regels invoeren zonder goedkeuring van het parlement. De aardbeving trof het westen van Colombia op 10 augustus en had een kracht van 7,4. Daarbij kwamen zij 314 mensen om, raakten 4430 anderen gewond en worden nog steeds 262 personen vermist. De noodtoestand stelt de regering in staat om snel begrotings- en kredietbewerkingen uit te voeren die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Bioscoopketen Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers daalde met 0,5% tot 1,3 miljoen, doordat twee bioscopen zijn gesloten in Utrecht en Huizen. In alle andere landen waar Kinepolis actief is, groeide het bezoekersaantal juist. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen. Verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. De omzet van de bioscoopketen steeg met ruim 32% tot bijna 342 miljoen euro. Vooral door de verkoop van meer tickets en snacks. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing. Het ziekteverzuim van werknemers is in juli licht gedaald naar 4,7%, maar blijft op een historisch hoog niveau. Dat melden Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. In juni lag het verzuim nog op 4,8%. Vergeleken met vorig jaar is het verzuim wel gestegen, vooral door een toename van langdurig verzuim. Stressgerelateerd verzuim speelt daarbij een belangrijke rol. De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. In juli waren er 404.000 werklozen, een toename van gemiddeld 2.000 per maand in de afgelopen 3 maanden. Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800. Terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro. Bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder. De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet. Ze kijken terug op een lange zomer met veel mooie dagen en een hogere omzet. Het was gunstig dat het een lange periode achter elkaar goed weer was. Want daardoor waren strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. De sector hoopt op een mooie nazomer, want de tweede helft van augustus en september zijn ook belangrijk. In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turners zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de teamfinale bij de EK in Zagreb. Het team van Elijtja Faveres, Jordi Hagenaar, Amin Abaidi, Jermaine Grunberg en Loran de Munk kwam tot 238.928 punten en eindigde als negende. De ploeg kwam 1/4 tekort voor een plek bij de beste 8. De 9e plek levert Nederland wel een teamticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Ook individueel haalden de Nederlandse turners geen toestelfinales. Loran de Munk is tweede reserve voor de voltigefinale en Jermaine Grunberg eerste reserve aan Brug. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad-Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de 4e ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook wolken voor. Eerst is het nog grotendeels droog, maar vooral aan de kust ontstaan later enkele buien, soms met onweer. Vanmiddag trekt er geregeld een bui over. Sommige kunnen pittig zijn met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond zijn er wat opklaringen en valt er nog een enkele bui. Vannacht blijft het overwegend droog met zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ongeveer 19 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn tweede

0: Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden, in Brovary viel 1 dode en raakten ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev en ook in Odessa en Chernihiv. 4 spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De 4 waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder.

0: de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De vierde bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galați. De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector. Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Turingen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Een drone is donderdagochtend neergestort in de Roemeense provincie Tulcea tijdens een Russische aanval op Oekraïne. De drone kwam terecht in een onbewoond gebied. Bij de inslag ontstond een brand die vanzelf doofde. Er vielen geen gewonden en er is geen materiële schade. Roemenië stuurde 2 Spaanse F-18 gevechtsvliegtuigen en een Roemeense gevechtshelikopter de lucht in nadat rond 2:30 's nachts luchtdoelen waren gedetecteerd bij de grens met Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Canadese bedrijf VSP Global blijft vasthouden aan zijn plannen om advies- en ingenieursbureau Arcadis over te nemen. BSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging met de Nederlandse onderneming de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd overnamebod van de Canadezen tot 2 keer toe af. BSP moet volgens Nederlandse regels voor openbare biedingen elke 4 weken een update geven. Bij het voorstel werd een prijs van ongeveer 4,7 miljard euro op Arcadis geplakt. Bioscoopketen Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers daalde met 0,5% tot 1,3 miljoen, doordat 2 bioscopen zijn gesloten in Utrecht en Huizen. In alle andere landen waar Kinepolis actief is, groeide het bezoekersaantal juist. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen. Verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. De omzet van de bioscoopketen steeg met ruim 32% tot bijna 342 miljoen euro. Vooral door de verkoop van meer tickets en snacks. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing. Het ziekteverzuim van werknemers is in juli licht gedaald naar 4,7%, maar blijft op een historisch hoog niveau. Dat melden Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. In juni lag het verzuim nog op 4,8%. Vergeleken met vorig jaar is het verzuim wel gestegen, vooral door een toename van langdurig verzuim. Stressgerelateerd verzuim speelt daarbij een belangrijke rol. De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni zat nog 3,8% van de beroepsbevolking zonder betaald werk. De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. In juli waren er 404.000 werklozen, een toename van gemiddeld 2.000 per maand in de afgelopen 3 maanden. Het aantal bouwvergunningen voor woningen lag in het tweede kwartaal van dit jaar ongebruikelijk hoog. Het CBS denkt dat gemeenten versneld hebben vergund vanwege nieuwe regels rond netcongestie die op 1 juli zijn ingegaan. Sinds die datum kunnen netbeheerders nieuwe woningen op een wachtlijst zetten als het elektriciteitsnet te weinig capaciteit heeft. In april werden vergunningen afgegeven voor 8100 woningen en in mei voor 10.800, terwijl dat er sinds januari 2022 gemiddeld 700 per maand waren. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen kwamen daardoor uit op 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AC Milan heeft de 22-jarige Belgische buitenspeler Diego Moreira overgenomen van het Franse Strasbourg. Moreira tekent een contract tot de zomer van 2031. Hij speelde sinds 2024 voor Strasbourg en stond eerder onder contract bij Benfica en Chelsea en speelde als huurling voor Olympique Lyon. Moreira was jeugdinternational voor Portugal en maakte in 2025 zijn debuut voor België, waarvoor hij 1 keer in actie kwam tijdens het afgelopen WK. NEC heeft in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League met 3-1 verloren van FK Bodø Glimt. De wedstrijd in een uitverkochte Goffert was al in de eerste helft grotendeels beslist. Sondre Brunstad Vet opende de score uit een counter, waarna Andreas Helmersen vlak voor rust raakschoot uit een strafschop. Haitham Alesami kopte kort na rust de derde Noorse treffer binnen. Clement Bischoff maakte in de 86e minuut de eretreffer voor NEC. De return is dinsdag in Noorwegen. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de 4e ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan.
2: De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook wolken voorbij. Het is eerst meestal droog, maar vooral aan de kust ontstaan geleidelijk wat onweersbuien. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Sommige buien kunnen flink zijn met onweer erbij. Het wordt zo'n 20 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust staat een vrij krachtige wind. Vanavond klaart het soms op, maar er zijn ook nog enkele buien met mogelijk onweer. Vannacht een enkele bui, vooral aan de kust, met een graad of 13. Morgen opnieuw zon en wolken met pittige buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lidewijde Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1 race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovary viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. 4 spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De 4 waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De 4e bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galați. De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector. Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Thüringen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al twee keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van dit jaar bijna drie keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van bijna 5 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca begin februari. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro een jaar eerder. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen en verminderde koopkracht. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Topman Lard Friese sprak van solide cijfers en verhoogde het aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen naar 350 miljoen euro. Beleggers lijken echter op meer te hebben gehoopt. Het aandeel zakte ruim 3%. Financieel directeur Duncan Russell kondigde aan in april 2027 te vertrekken, in verband met de geplande verhuizing van Aegon naar de Verenigde Staten. De AEX-index noteerde kort na opening vrijwel onveranderd op 1102,58 punten. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar minder omzet en winst behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde van 2,35 miljard naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte van 426 naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren met het gunnen van nieuwe projecten. Ook was de eerste helft van vorig jaar uitzonderlijk sterk. Het orderboek daalde licht naar 6,8 miljard euro. Bioscoopketen Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers daalde met 0,5% tot 1,3 miljoen, doordat twee bioscopen zijn gesloten in Utrecht en Huizen. In alle andere landen waar Kinepolis actief is, groeide het bezoekersaantal juist. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen. Verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. De omzet van de bioscoopketen steeg met ruim 32% tot bijna 342 miljoen euro. Vooral door de verkoop van meer tickets en snacks. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Noren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø/Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Aryna Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sarah Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen verlengt zijn contract bij Red Bull tot en met 2030. Dat meldt de Formule 1-renstal op de mediadag bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen staat sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won in 2016 als jongste coureur ooit een Grand Prix en is inmiddels 4-voudig wereldkampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook buien opzetten, vooral langs de kust. Plaatselijk kan het daarbij onweren. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust vrij krachtig. Vanmiddag is er tussen de buien ook zon. Sommige buien kunnen zwaar zijn met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond blijft het wisselvallig met af en toe een bui. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen weinig verandering. Buien met opklaringen en zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Omwonenden en natuurliefhebbers van Middenduin zijn boos over de geplande vliegshow boven het circuit van Zandvoort. Zondag vliegen een Chinook-helikopter, meerdere F-35 gevechtsvliegtuigen en een Hercules-transportvliegtuig laag over het circuit, vlak voor de laatste Formule 1-race. Stichting Vrienden van Middenduin vroeg Defensie 2 keer om de actie af te blazen, maar kreeg geen reactie. Voorzitter Ed Prins vindt het onbehoorlijk dat de luchtmacht opnieuw een vertoning houdt zonder rekening te houden met de geluidsoverlast. Hij noemt het ook achterbaks dat de plannen zo kort van tevoren bekend werden gemaakt. De politie heeft vorige week maandag botresten gevonden in het Roggebotse bos in Dronten, meldt de Stentor. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het om menselijke botten gaat en of ze van de vermiste Mark Jaskulski zijn. De politie zoekt regelmatig in het bos naar aanwijzingen in de vermissingszaak. Jaskulski uit Dronten wordt sinds 15 april 2024 vermist en is toen voor het laatst gezien in de Langstraat. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovarie viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. Vier spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De vier waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. Drie van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De vierde bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galați. De oprichter van het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hui Kaiyan moet ook al zijn persoonlijke bezittingen inleveren. De rechtbank veroordeelde hem voor 8 feiten, waaronder verduistering, frauduleuze fondsenwerving en illegaal gebruik van publiek geld. De ooit rijkste man van Azië bekende in april al schuld. Evergrande was een van de grootste projectontwikkelaars van China, maar raakte in 2021 in de problemen toen het zijn schulden niet kon terugbetalen, wat leidde tot een crisis in de Chinese vastgoedsector. Een vrouw is om het leven gekomen toen een boom op haar viel tijdens een zware storm in Duitsland. De 58-jarige vrouw en een 47-jarige vrouw zochten beschutting bij een overdekte zitplek in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. De boom viel op de overkapping en raakte beide vrouwen. De 47-jarige werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De storm trok in de nacht van woensdag op donderdag over delen van Duitsland en ontwortelde bomen die op wegen en auto's terechtkwamen, vooral in Beieren, Turingen en Hessen. Zo'n 60 woningen raakten beschadigd. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van dit jaar bijna 3 keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van bijna 5 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca begin februari. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro een jaar eerder. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen en verminderde koopkracht. Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al 2 keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is.
0: Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Topman Lard Friese sprak van solide cijfers en verhoogde het aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen naar 350 miljoen euro. Beleggers lijken echter op meer te hebben gehoopt. Het aandeel zakte ruim 3%. Financieel directeur Duncan Russell kondigde aan in april 2027 te vertrekken, in verband met de geplande verhuizing van Aegon naar de Verenigde Staten. De AEX-index noteerde kort na opening vrijwel onveranderd op 1102,58 punten. Bioscoopketen Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers daalde met 0,5% tot 1,3 miljoen, doordat twee bioscopen zijn gesloten in Utrecht en Huizen. In alle andere landen waar Kinepolis actief is, groeide het bezoekersaantal juist. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen, verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. De omzet van de bioscoopketen steeg met ruim 32% tot bijna 342 miljoen euro, vooral door de verkoop van meer tickets en snacks. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zegen kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull en won 71 Grand Prix. Er waren de afgelopen maanden volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat Red Bull als een tweede familie voor hem is. Hij wil samen met het team weer aan de top komen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vooral aan de kust komen er geleidelijk buien opzetten, soms met onweer. Vanmiddag blijft het wisselvallig met geregeld buien, waarvan sommige flink kunnen zijn. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond nog enkele buien mogelijk, met af en toe opklaringen. Vannacht koelt het af naar rond de 13 graden. Morgen opnieuw buien, sommige pittig, met geleidelijk meer zon in het westen. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen tijdens het vliegen en temperatuurverschillen bleken geen invloed van betekenis te hebben op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De ANWB, die de drones levert en de vluchten uitvoert, gebruikt de opgedane kennis om het project verder te ontwikkelen. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaalaantal op 21. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Volgens het OM zette het bedrijf in 5 jaar tijd 42 miljoen euro om. Jort van W. en Stefan P. werden in april in hoge beroep al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat,
0: net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovarie viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. 4 spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De 4 waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De 4e bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen twee Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galatië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op

0: overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Baccarat Boscalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boscalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille. Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al twee keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is. Bioscoopketen Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers daalde met 0,5% tot 1,3 miljoen, doordat twee bioscopen zijn gesloten in Utrecht en Huizen. In alle andere landen waar Kinepolis actief is, groeide het bezoekersaantal juist. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen. Verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. De omzet van de bioscoopketen steeg met ruim 32% tot bijna 342 miljoen euro. Vooral door de verkoop van meer tickets en snacks. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Nooren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen.

0: Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sarah Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in drie sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd twee keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook wolken voorbij. In de kustprovincies ontstaan geleidelijk buien, soms met onweer. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar er trekken geregeld buien over. Sommige kunnen zwaar zijn met mogelijk onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en enkele buien. Vannacht blijft het grotendeels droog met af en toe een bui in de kustgebieden en het koelt af naar een graad of 13. Morgen opnieuw een wisselvallige dag met zon, wolken en buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen tijdens het vliegen en temperatuurverschillen bleken geen invloed van betekenis te hebben op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De ANWB, die de drones levert en de vluchten uitvoert, gebruikt de opgedane kennis om het project verder te ontwikkelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lideweide Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongerentak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat-kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovary viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. 4 spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De 4 waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De 4de bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galatië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Baggeraar Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille. Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al 2 keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is. Bioscoopketen Kinepolis had in de eerste helft van 2026 minder bezoekers in Nederland dan een jaar eerder. Het aantal bezoekers daalde met 0,5% tot 1,3 miljoen, doordat twee bioscopen zijn gesloten in Utrecht en Huizen. In alle andere landen waar Kinepolis actief is, groeide het bezoekersaantal juist. Wereldwijd steeg het aantal bezoekers met bijna 34% tot 19,1 miljoen. Verspreid over 121 bioscopen in 8 landen. De omzet van de bioscoopketen steeg met ruim 32% tot bijna 342 miljoen euro. Vooral door de verkoop van meer tickets en snacks. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. NEC is er woensdagavond niet in geslaagd te verrassen in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren verloren thuis met 3-1 van het Noorse FK Bodø Glimt, waardoor de return in Noorwegen een vrijwel onmogelijke opdracht wordt. NEC hield de eerste 25 minuten goed stand, maar liep daarna alleen nog achter de veel ervarener tegenstander aan. De Noren kwamen op voorsprong uit een counter, verdubbelden de marge vlak voor rust vanaf de strafschopstip en maakten 5 minuten na de pauze het derde doelpunt. Clément Bischoff redde in de 86e minuut de eer voor NEC. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League play-offs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Aryna Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe.
6: Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zegen kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar later krijgen we te maken met buien, vooral aan de kust. Sommige kunnen onweer bevatten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselvallig met geregeld buien, soms zwaar met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond blijft het onbestendig met nog enkele buien en opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 13 bij een enkele bui. Morgen wordt het opnieuw wisselvallig met pittige buien en onweer. Maar in het noordwesten klaart het later wat op. Het blijft vrij koel met rond de 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld. De kamerzetel van FVD-leider Lidewijde Vos wordt tijdens haar zwangerschapsverlof ingenomen door I.M. Albiati, de voormalige voorzitter van de jongere tak JFVD. Dat meldde partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de partij. De kiesraad wees Baudet woensdag aan als kandidaat Kamerlid op basis van de lijstvolgorde, maar hij neemt die benoeming niet aan. Daarna moeten ook voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van de Vos, de zetel nog weigeren voordat Albiati aan de beurt is. Zij staat op de 11e plek van de kandidatenlijst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovarie viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. 4 spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De 4 waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De 4e bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galaţi. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is veruit de grootste afnemer met meer dan 457.000 voertuigen, vooral vrachtwagens. Vorig jaar was bijna 30% van de zware vrachtwagens die in China werd verkocht volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. De rest van de verkoop, circa 63.000 stuks, vond vooral plaats in de Verenigde Staten, de Europese Unie en India. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Vliessen solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille. Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al 2 keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is. Verzekeraar Aegon en financieel directeur Duncan Russell hebben afgesproken dat hij in april 2027 vertrekt. Zijn vertrek houdt verband met de geplande verhuizing van het hoofdkantoor naar de Verenigde Staten. Aegon kondigde eind vorig jaar aan naar de VS te verhuizen, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. De verzekeraar gaat dan verder onder de naam Transamerica, met New York City als locatie van het hoofdkantoor. Aandeelhouders stemmen in oktober 2026 over de verhuizing. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø/Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen.
7: Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sarah Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe.
6: Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na een seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens verschillende media maximaal 5 miljoen euro. Itakura speelde geen hoofdrol in de plannen van de nieuwe trainer Michel Sanchez. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie nog versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar in de kustprovincies ontstaan geleidelijk ook buien, soms met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met af en toe zon en geregeld buien, waarvan sommige zwaar kunnen zijn. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond blijven er nog enkele buien mogelijk. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Vooral aan de kust kan er nog een bui vallen. Morgen ook veel buien en blijft het met 19 graden vrij fris.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De mug kan ziektes overdragen en komt van nature niet in ons land voor, maar komt regelmatig ons land binnen via geïmporteerde producten of reizigers. Onderzoekers brachten in kaart of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Dat helpt bij het overzicht en de bestrijding. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum Monitoring Vectoren van de NVWA, samen met internationale partners. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website FunCaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met FunCaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijnen dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij Defensie is geregeld.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal
5: sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovarie viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. Vier spoorarbeiders zijn omgekomen bij een treinongeluk bij het station Shinkanuma ten noorden van Tokio. De vier waren bezig met het verwijderen van onkruid rond het spoor toen ze werden aangereden. 3 van hen lagen nog onder de trein toen de hulpdiensten arriveerden. De vierde bevond zich op het perron. Ze waren allemaal buiten kennis toen ze in het ziekenhuis aankwamen. Dodelijke ongelukken op het spoor komen zelden voor in Japan, dat een van de veiligste spoorsystemen ter wereld heeft. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en raakten 33 anderen gewond. In de stad waren een dozijn explosies te horen, waarbij onder meer woongebouwen werden geraakt en meerdere gebouwen in brand vlogen. Het Poolse leger voerde preventief militaire luchtvaartoperaties uit vanwege de Russische aanvallen. In Roemenië stegen 2 Spaanse straaljagers en een Roemeense helikopter op nadat een drone het luchtruim was binnengedrongen bij de grensstad Galatië.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. China verzet zich fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffing van 100% op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde het tarief vorige week aan omdat de Verenigde Staten volgens hem te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. De heffing gaat naar verwachting op 3 september in. Beijing eist dat Washington de maatregel onmiddellijk intrekt en noemt het discriminatie tegen Chinese producten. De Chinese export van drones naar de VS daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder. De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is veruit de grootste afnemer met meer dan 457.000 voertuigen, vooral vrachtwagens. Vorig jaar was bijna 30% van de zware vrachtwagens die in China werd verkocht volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. De rest van de verkoop, circa 63.000 stuks, vond vooral plaats in de Verenigde Staten, de Europese Unie en India. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar.
5: De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille.
10: Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al twee keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø/Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Aryna Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in drie sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe.
13: Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd twee keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zegen kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met twee vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach.
7: Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met twee snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.

0: In het oosten blijft het voorlopig nog grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag trekt er geregeld een bui over. Sommige buien kunnen zwaar zijn met onweer. De temperatuur komt niet hoger dan een graad of 20. De wind blijft matig uit het zuidwesten, aan de kust iets krachtiger. Vanavond en vannacht af en toe wat opklaringen, met nog een enkele bui. Morgen vergelijkbaar weer met buien, temperatuur rond de 19 graden en een draaiende wind naar het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland. Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al een jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug, die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Een nieuwe school oprichten is geen garantie voor succes. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van nu.nl. In een kwart eeuw openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze 100 leerlingen en sloten ze na ongeveer 5 jaar. Hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen noemt dat aantal erg, omdat het geen efficiënte inzet van belastinggeld is en kinderen mogelijk een leerachterstand oplopen. Een coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs eist in een brandbrief aan premier Jette en minister Heijne dat het kabinet meer geld uittrekt voor infrastructuur, schrijft de Telegraaf. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor- en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. De organisaties noemen het beleid kortzichtig en wijzen op risico's, zoals de mogelijke afsluiting van de Merwedebrug. Volgens de coalitie maakt infrastructuur woningbouw mogelijk, versterkt het de economie en draagt het bij aan veiligheid en welvaart. Nederland zou wettelijk moeten vastleggen dat 2% van het BBP naar infrastructuur gaat, net zoals bij defensie is geregeld.

0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Robert Koch Instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022. Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval, waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden, in Brovary viel 1 dode en raakten ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder. De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille. Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al 2 keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Trainer Dick Schreuder van NEC zegt dat FK Bodø/Glimt nog beter is dan verwacht. De Noorse ploeg kan goed verdedigen, counteren en durft te voetballen, zegt hij na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd van de Champions League playoffs. Schreuder vindt het jammer dat zijn ploeg de doelpunten zo makkelijk weggaf. Veel spelers hebben volgens hem niet eerder op dit niveau gespeeld, maar hij blijft hoopvol voor de return dinsdag in Noorwegen. Alexander Zverev en Aryna Sabalenka zijn uitgeschakeld in de 4e ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zegen kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook wolken voor. In het oosten is het eerst nog droog. Aan de kust ontstaan steeds meer buien met kans op onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag is er weer wat zon, maar ook geregeld buien. Soms flink met mogelijk onweer. Het wordt zo'n 20 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond nog enkele buien en opklaringen. Vannacht blijft het overwegend droog met zo'n 13 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond. In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Maten bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde wel een DNA-spoor op. Een cold case team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland. De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie woensdag in de rechtbank van Schiphol. Op 28 maart vorig jaar werden 3 mannen neergeschoten bij 2 schietpartijen kort achter elkaar. Ze overleden allemaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kraakte de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. en vond daarop afbeeldingen van wapens, stapels geld en veel chats. Er is goede hoop dat ook de Google Pixel-telefoons van de andere 2 verdachten kunnen worden gekraakt. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland. Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al een jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Robert Koch Instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022. Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Het dodental door Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot 13. President Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland investeert in ballistische raketten en escalatie en vraagt opnieuw om Patriot-luchtverdedigingsraketten. Volgens hem was het een gigantische aanval waarbij ballistische raketten, kruisraketten en drones zijn ingezet om zoveel mogelijk burgerinfrastructuur te beschadigen. In de hoofdstad Kiev vielen 12 doden. In Brovarie viel 1 dode en raakte ongeveer 40 mensen gewond. Er is schade aan woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school in Kiev, en ook in Odessa en Chernihiv.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder. De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Vriese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten.
0: inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille.
4: Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al twee keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in drie sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd twee keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in vijf verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met twee vingers in de lucht. Miami won al vier duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met twee jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na één seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met twee snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een vierjarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull mooi en logisch nieuws. Verstappen verlengde zijn contract met twee jaar tot en met 2030. Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, zegt dat Verstappen beseft dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. De 70-jarige Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, regelmatig bovenin meestrijdt. Verstappen staat dit seizoen zesde in de WK-stand.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar er komen ook wolken voor. In het oosten is het eerst nog grotendeels droog, terwijl aan de kust al enkele buien ontstaan, soms met onweer. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Er trekken geregeld buien over die zwaar kunnen zijn met onweer. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanavond af en toe opklaringen met nog enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht klaart het verder op met hier en daar nog een bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar 13 graden. Morgen opnieuw zon en wolken met van het noordwesten uit buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond. In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Maten bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde wel een DNA-spoor op. Een cold case team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland. De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie woensdag in de rechtbank van Schiphol. Op 28 maart vorig jaar werden drie mannen neergeschoten bij twee schietpartijen kort achter elkaar. Ze overleden allemaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kraakte de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. en vond daarop afbeeldingen van wapens, stapels geld en veel chats. Er is goede hoop dat ook de Google Pixel-telefoons van de andere twee verdachten kunnen worden gekraakt. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland. Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al een jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug, die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens drie personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog twee andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De drie verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht.
7: Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijde zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
11: Het Robert Koch Instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
12: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
13: Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend.
14: Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989.
15: In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder.
18: De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld, tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht, was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%.
19: Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar.
20: Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen.
21: Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille.
22: Het Canadese bedrijf WSP Global blijft vasthouden aan zijn overnameplannen voor het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis. WSP zegt ervan overtuigd te zijn dat een samenvoeging de juiste zet is voor beide partijen. Arcadis wees een ongevraagd bod van ongeveer 4,7 miljard euro al 2 keer af. Topvrouw Heather Polinsky noemde de overnamepoging opportunistisch en een beetje agressief. WSP blijft streven naar een constructieve dialoog om te bepalen of een onderling overeengekomen transactie mogelijk is.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev en Arina Sabalenka zijn uitgeschakeld in de 4e ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sarah Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, maar ook wolken. In het oosten is het eerst nog droog. Aan de kust ontstaan steeds meer buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag trekken er regelmatig buien over, sommige kunnen zwaar zijn met onweer. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook nog enkele buien mogelijk. In Friesland en Groningen geldt code geel vanwege onweersbuien met mogelijk hagel en windstoten. Vannacht een enkele bui, vooral aan de kust, met een graad of 13. Morgen opnieuw af en toe zon en wolken met pittige buien en mogelijk onweer. Het wordt rond de 19 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout werden op 28 maart vorig jaar 3 mannen neergeschoten bij 2 schietpartijen kort achter elkaar. Ze overleden allemaal aan hun verwondingen. 3 Zweedse verdachten, 2 mannen en een vrouw, staan terecht voor de 3 liquidaties. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. gekraakt. Daarop zijn heel veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen. En ook heel veel chats die nu gelezen kunnen worden.
26: Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond.
1: In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Mate bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde

0: wel een DNA-spoor op. Een cold case team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland.
1: Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland. Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al een jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug, die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners. Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website FunCaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met FunCaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Zwemmer Maarten van der Weijden is donderdagochtend weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. Woensdag moest hij die onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Hij is nog niet topfit, maar probeert de tocht te vervolgen. Van der Weijden zwemt 270 kilometer langs 22 steden om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. De route begon maandag in Vught en eindigt in Utrecht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens. Het Robert Koch-instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen.

Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne.

0: kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend. Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989. In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang topvrouw en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy. China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder. De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%. Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar. Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen.

0: toeristen. De netto-winst kwam uit op €627.000, tegenover €458.000. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen. Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar €1,9 miljard. De netto-winst zakte naar €275 miljoen. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev en Aryna Sabalenka zijn uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste tennissers verloren van Tommy Paul en Sara Bijlek. De Duitse Zverev ging onderuit tegen de Amerikaan Paul in 3 sets, 4-6, 7-6 en 6-4. Sabalenka verloor van de Tsjechische nummer 35 van de wereld met 7-6 en 6-4. Ook Felix Auger-Aliassime, de nummer 2 bij de mannen, werd uitgeschakeld door de Amerikaan Francis Tiafoe. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar €10 miljoen voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal €5 miljoen. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar in de kustprovincies komen steeds meer buien voor, mogelijk met onweer. In het oosten is het nog grotendeels droog. In Friesland en Groningen geldt code geel vanwege onweersbuien met kans op hagel, veel neerslag en windstoten. De middagtemperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, aan de Zeeuwse kust mogelijk krachtig. Vanmiddag en vanavond blijven er buien overtrekken, soms met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 13 met nog een enkele bui. Morgen opnieuw buien en later meer zon in het westen, met ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De internationale trein van Nederland naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Dat komt mede door langdurige werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn, meldt de NS. De ICE-trein doet er een uur langer over naar de Duitse hoofdstad en rijdt 4 in plaats van 5 keer per dag. Halverwege december wordt ook Bremen aan de route toegevoegd. De nieuwe dienstregeling wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie donderdag in de rechtbank van Schiphol. Op de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. zijn veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen. In Oosterhout werden op 28 maart vorig jaar 3 mannen neergeschoten bij 2 schietpartijen kort achter elkaar. 3 Zweedse verdachten staan terecht voor de 3 liquidaties.
5: Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond. In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Maten bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde wel een DNA-spoor op. Een cold case team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland.
6: Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland. Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al een jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug, die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners.
7: Tussen de ziekenhuislocaties Isala Meppel en Isala Zwolle zijn het afgelopen jaar ruim 800 medische dronevluchten uitgevoerd. De drones vervoerden onder meer paracetamol, gekoelde medicatie en bloedmonsters. Trillingen en temperatuurverschillen tijdens de vlucht hadden geen invloed van betekenis op de vervoerde geneesmiddelen. Alleen bij harde wind moest af en toe een vlucht worden uitgesteld. De pilot, waarbij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ziekenhuis Isala, KPN, LVNL en de ANWB zijn betrokken, gaat door tot medio volgend jaar. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21. Dat zei de officier van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens. Het Robert Koch-instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
10: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
11: Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend.
12: Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989.
13: In de Hoge Venen in België hebben slecht weer en storm de brandbestrijding vannacht bemoeilijkt. Omgevallen bomen en moeilijk begaanbare paden maakt het werk zwaar voor de ongeveer 200 mensen die bezig zijn met de brandbestrijding, waaronder Belgen, Duitsers en boeren. Het vuur laait vooral aan de oostkant steeds weer op. Vandaag willen de hulpdiensten met een drone de brand in kaart brengen om gericht vanuit de lucht te kunnen blussen. Ook Nederland helpt mee met de bestrijding.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op, na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer.
18: Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy.
19: China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder.
20: De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%.
21: Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Vriese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar.
22: Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen.
23: Baccarat Boskalis heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten behaald dan een jaar eerder. De omzet daalde naar 1,9 miljard euro. De netto-winst zakte naar 275 miljoen euro. Het bedrijf wijt dat aan geopolitieke onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor klanten terughoudend waren bij het gunnen van nieuwe projecten. De eerste helft van vorig jaar was nog uitzonderlijk sterk. Boskalis blijft, ondanks de economische onzekerheid, optimistisch over de rest van het jaar, vanwege lopende projecten en opdrachten in de orderportefeuille.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmet Can Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over. Sommige kunnen flink zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door breekt de zon soms door. Het wordt zo'n 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Op de Waddeneilanden en in het noorden geldt code geel vanwege de onweersbuien. Vanavond is er af en toe opklaring met nog enkele buien. Vannacht blijft het grotendeels rustig met hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint met zon en wolken, later meer buien, mogelijk met onweer. De temperatuur komt niet hoger dan 19 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde met een minderjarige vriend in de woning van verdachte Ostrik B. Daar zou hij haar onder de douche hebben verkracht en bedreigd met een mogelijk vuurwapen. De man ontkent dat hij een wapen gebruikte en bekent alleen vaginale seks in de douche. In zijn berging vond de politie een aansteker die op een wapen lijkt en 147 kogelpatronen. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaalaantal op 21, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online, zonder de juiste vergunningen, geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen.
0: Volgens het OM zette het bedrijf achter Funcaps in 5 jaar tijd 42 miljoen euro om.
7: De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie donderdag in de rechtbank van Schiphol. Op de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. zijn veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen. In Oosterhout werden op 28 maart vorig jaar 3 mannen neergeschoten, bij 2 schietpartijen kort achter elkaar. 3 Zweedse verdachten staan terecht voor de 3 liquidaties.
8: De internationale trein van Nederland naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Dat komt mede door langdurige werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn, meldt de NS. De ICE-trein doet er 1 uur langer over naar de Duitse hoofdstad en rijdt 4 in plaats van 5 keer per dag. Halverwege december wordt ook Bremen aan de route toegevoegd. De nieuwe dienstregeling wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt.
9: Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond. In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Maten bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde wel een DNA-spoor op. Een cold case-team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland.
10: Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland. Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al 1 jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug, die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren.
28: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
29: Het Robert Koch Instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
12: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
13: Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend.
14: Iran heeft een buitenlander geëxecuteerd in verband met de grote anti-overheidsprotesten van januari. Ghanem Hosseini is opgehangen voor betrokkenheid bij de dood van 4 politieagenten. De Iraanse justitie veroordeelde hem voor het trekken van een wapen, het veroorzaken van terreur en het ernstig verstoren van de openbare orde. In dezelfde zaak zijn al 4 anderen opgehangen. Volgens mensenrechtenorganisaties executeerde Iran vorig jaar 1639 mensen, het hoogste aantal sinds 1989.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren.
18: De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy.
19: China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder.
20: De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht.
1: waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%.
2: Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Friese solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar.
3: Aardewerkproducent Royal Delft heeft in de eerste helft van 2026 bijna 3 keer zoveel omzet behaald als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Vooral door de overname van kaasgereedschapsproducent Bosca, die op 6 februari werd afgerond. Zonder die overname was er sprake van een lichte groei tot 4,89 miljoen euro, met meer verkopen aan toeristen. De netto-winst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Voor de tweede helft van het jaar wijst Royal Delft op onzekerheden door geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, inflatie, verminderde koopkracht en gedaald consumentenvertrouwen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal.
0: De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
21: Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen zwaar zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Er geldt code geel voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen vanwege onweersbuien met mogelijk hagel, veel regen in korte tijd en windstoten. Vanavond enkele opklaringen en ook nog wat buien, mogelijk met onweer. Vannacht een enkele bui, vooral aan de kust, met een graad of 13. Morgen overdag buien, soms met onweer. Later in het noordwesten wat meer zon. De wind draait naar het noordwesten en het wordt iets koeler, rond de 19 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde met een eveneens minderjarige vriend in de woning van de verdachte, waar ze onder de douche zou zijn verkracht. De man zou haar mogelijk hebben bedreigd met een vuurwapen, maar ontkent dat en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De verdachte zei dat het hem spijt wat hij haar heeft aangedaan. Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Volgens het OM zette het bedrijf achter Funcaps in 5 jaar tijd 42 miljoen euro om.
25: De telefoon van een van de verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Dat vertelde de officier van justitie donderdag in de rechtbank van Schiphol. Op de Google Pixel-telefoon van de 29-jarige Veronica K. zijn veel afbeeldingen van wapens en stapels geld aangetroffen. In Oosterhout werden op 28 maart vorig jaar 3 mannen neergeschoten bij 2 schietpartijen kort achter elkaar. 3 Zweedse verdachten staan terecht voor de 3 liquidaties.
30: De internationale trein van Nederland naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Dat komt mede door langdurige werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn, meldt de NS. De ICE-trein doet er een uur langer over naar de Duitse hoofdstad en rijdt 4 in plaats van 5 keer per dag. Halverwege december wordt ook Bremen aan de route toegevoegd. De nieuwe dienstregeling wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt.
31: Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond. In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Mate bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde wel een DNA-spoor op. Een cold case team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland.
32: Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich via verwantschapslijnen verspreidt in Nederland.
10: Onderzoekers kunnen nu familiebanden tussen individuele muggen vaststellen en bepalen of een gevonden mug nieuw is of een nakomeling van een exemplaar dat hier al een jaar geleden vloog. Dat helpt bij het overzicht van de verspreiding en de bestrijding van de mug, die ziektes kan overdragen. Het onderzoek toonde ook aan dat overwintering mogelijk is. De methode is ontwikkeld door het Centrum Monitoring Vectoren van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve Planten en Plantgezondheid, onderdeel van de NVWA, samen met internationale onderzoekspartners. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Een tanker voor de kust van Jemen is geënterd door 6 gewapende personen en staat onder hun controle, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip vaart nu richting Somalië. Onder welke vlag de tanker vaart is niet bekend. In de regio worden vaker schepen gekaapt, bijvoorbeeld door Somalische piraten, al is dat aantal de afgelopen jaren flink afgenomen. De zeestraat Bab el-Mandeb bij Jemen is belangrijk voor de internationale scheepvaart. En de spanningen daar nemen toe door aanvallen van de aan Iran gelieerde Houthis.
12: Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren.
13: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
14: Het Robert Koch-instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
15: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
16: Australische aanklagers eisen in hoger beroep dat Aaron Patterson nooit meer vrijkomt. De 51-jarige vrouw werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op de ouders en een tante van haar ex-partner, die zij in 2023 giftige paddenstoelen voorzette tijdens een lunch. Patterson kreeg levenslang met de mogelijkheid om na 33 jaar vrij te komen. Maar het Openbaar Ministerie wil die mogelijkheid nu schrappen. Haar advocaten spreken van een rechterlijke dwaling en wijzen op onregelmatigheden tijdens het proces. Wanneer het Hoge Rechtshof uitspraak doet, is nog niet bekend.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar 17,3 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De Zweedse kampeerbrancheorganisatie verwacht dat de groei dit jaar doorzet.
4: BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren.
5: De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy.
17: China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder.
18: De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%.
19: Verzekeraar Aegon stond donderdag bij de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks wat topman Lard Vliessen solide cijfers noemde. Het aandeel zakte ruim 3%, omdat beleggers kennelijk op meer hadden gehoopt. Aegon verhoogde wel het aandeleninkoopprogramma met 150 miljoen euro tot 350 miljoen euro. Ook is er volgens de topman goede vooruitgang geboekt met de geplande verhuizing naar de Verenigde Staten. Financieel directeur Duncan Russell vertrekt in april 2027 bij de verzekeraar.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42ste seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest.
0: Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met twee vingers in de lucht. Miami won al vier duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop

0: Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met twee snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen zesde in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen flink zijn, met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig. Op de Waddeneilanden en in Friesland en Groningen is code geel van kracht vanwege onweersbuien. Vanavond wat opklaringen en ook nog enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht een enkele bui, vooral aan de kust, met zo'n 13 graden. Morgen eerst nog wat zon, later meer buien vanuit het noordwesten. Morgenmiddag pittige buien, soms met onweer, en een graad of 19. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De telefoon van een van de drie Zweedse verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de Google Pixel van de 29-jarige Veronica K. ontsleuteld. Daarop staan volgens het Openbaar Ministerie veel afbeeldingen van wapens en stapels geld en heel veel chats die nu gelezen kunnen worden. De drie verdachten staan terecht voor de liquidaties van 3 mannen die vorig jaar maart bij 2 schietpartijen in Oosterhout om het leven kwamen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting begin maart 2027. De 6 gewonden bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees zijn een dag na het ongeluk uit het ziekenhuis ontslagen. Bij de aanrijding afgelopen vrijdag kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven. Het ongeval gebeurde achterin een file die was ontstaan door trekkers op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. De 34-jarige bestuurder uit Nistelrode blijft verdachte van het veroorzaken van een ongeval met letsel of de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde met een eveneens minderjarige vriend in de woning van de verdachte, waar ze onder de douche zou zijn verkracht. De man zou haar mogelijk hebben bedreigd met een vuurwapen, maar ontkent dat en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De verdachte zei dat het hem spijt wat hij haar heeft aangedaan.

0: Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaalaantal op 21, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Volgens het OM zette het bedrijf achter Funcaps in 5 jaar tijd 42 miljoen euro om.
1: De internationale trein van Nederland naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Dat komt mede door langdurige werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn, meldt de NS. De ICE-trein doet er een uur langer over naar de Duitse hoofdstad en rijdt 4 in plaats van 5 keer per dag. Halverwege december wordt ook Bremen aan de route toegevoegd. De nieuwe dienstregeling wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt.
2: Een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn is dinsdag opgepakt voor een verkrachting die in 1993 plaatsvond. In augustus dat jaar werd een vrouw in haar woning in de wijk De Maten bedreigd met een mes en verkracht. Destijds leidde het onderzoek niet tot een aanhouding, maar forensisch onderzoek leverde wel een DNA-spoor op. Een cold case team deed verwantschapsonderzoek en kwam de man daardoor op het spoor. Het DNA van de verdachte komt overeen met het spoor uit 1993, meldt de politie Oost-Nederland.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
1: Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn 2 tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. 6 andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als 2 wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger van een wegmarkeerwagen, die vervolgens tegen een vrachtwagen knalde. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen.
4: Een tanker voor de kust van Jemen is geënterd door 6 gewapende personen en staat onder hun controle, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip vaart nu richting Somalië. Onder welke vlag de tanker vaart is niet bekend. In de regio worden vaker schepen gekaapt, bijvoorbeeld door Somalische piraten, al is dat aantal de afgelopen jaren flink afgenomen. De zeestraat Bab el-Mandeb bij Jemen is belangrijk voor de internationale scheepvaart. En de spanningen daar nemen toe door aanvallen van de aan Iran gelieerde Houthis.
5: Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren.
6: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig, omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
7: Het Robert Koch-instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.
4: Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
2: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur. BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren. De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy. China is fel tegen de nieuwe Amerikaanse importheffingen op drones en drone-onderdelen. President Trump kondigde vorige week een tarief van tot 100% aan, dat naar verwachting op 3 september ingaat. Beijing eist dat Washington de heffingen onmiddellijk intrekt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel noemt de maatregelen discriminatie tegen Chinese producten en zegt dat ze de wereldwijde toeleveringsketen verstoren. De Chinese export van drones naar de Verenigde Staten daalde in de eerste helft van dit jaar al tot de helft van het niveau van een jaar eerder. De wereldwijde verkoop van elektrische vrachtwagens en bussen is vorig jaar bijna verdubbeld tot ruim 520.000 stuks. Dat meldt de International Council on Clean Transportation. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van die groei, met meer dan 457.000 verkochte voertuigen. Bijna 30% van de zware vrachtwagens die daar werd verkocht was volledig elektrisch, mede door stimuleringsmaatregelen van de overheid. In de Europese Unie werden ruim 23.700 nieuwe elektrische trucks en bussen verkocht, waarbij het marktaandeel van elektrische vrachtwagens groeide naar 4,5%.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zege kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen zwaar zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. In het noorden en op de Wadden geldt code geel vanwege onweersbuien met mogelijk hagel en veel neerslag in korte tijd. Vanavond nog enkele buien. Vannacht meest droog met zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig met meer buien, mogelijk pittig met onweer. Het wordt koeler, ongeveer 19 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde in de woning van verdachte Ostrik B., waar ze volgens justitie onder bedreiging met een mogelijk vuurwapen werd verkracht. De man ontkent dat hij een wapen gebruikte en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De rechtbank doet op 3 september uitspraak.
16: Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Op de Waddeneilanden, in Friesland en in Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel.
17: De telefoon van een van de 3 Zweedse verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de Google Pixel van de 29-jarige Veronica K. ontsleuteld. Daarop staan volgens het Openbaar Ministerie veel afbeeldingen van wapens en stapels geld en heel veel chats die nu gelezen kunnen worden. De 3 verdachten staan terecht voor de liquidaties van 3 mannen die vorig jaar maart bij 2 schietpartijen in Oosterhout om het leven kwamen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting begin maart 2027.
18: De 6 gewonden bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees zijn een dag na het ongeluk uit het ziekenhuis ontslagen. Bij de aanrijding afgelopen vrijdag kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven. Het ongeval gebeurde achterin een file die was ontstaan door trekkers op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. De 34-jarige bestuurder uit Nistelrode blijft verdachte van het veroorzaken van een ongeval met letsel of de dood tot gevolg.
19: Het Openbaar Ministerie denkt bij nog eens 3 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die verkocht zijn via de website Funcaps. Daarmee komt het totaal aantal op 21, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle. Justitie onderzoekt daarnaast nog 2 andere sterfgevallen die mogelijk verband houden met Funcaps. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Volgens het OM zette het bedrijf achter Funcaps in 5 jaar tijd 42 miljoen euro om.
20: De internationale trein van Nederland naar Berlijn gaat vanaf oktober via Hamburg rijden. Dat komt mede door langdurige werkzaamheden tussen Hannover en Berlijn, meldt de NS. De ICE-trein doet er een uur langer over naar de Duitse hoofdstad en rijdt 4 in plaats van 5 keer per dag. Halverwege december wordt ook Bremen aan de route toegevoegd. De nieuwe dienstregeling wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn 2 tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. 6 andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als 2 wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger van een wegmarkeerwagen, die vervolgens tegen een vrachtwagen knalde. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen.
0: Een tanker voor de kust van Jemen is geënterd door 6 gewapende personen en staat onder hun controle, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip vaart nu richting Somalië. Onder welke vlag de tanker vaart is niet bekend. In de regio worden vaker schepen gekaapt, bijvoorbeeld door Somalische piraten, al is dat aantal de afgelopen jaren flink afgenomen. De zeestraat Bab el-Mandeb bij Jemen is belangrijk voor de internationale scheepvaart. En de spanningen daar nemen toe door aanvallen van de aan Iran gelieerde Houthis.
1: Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren.
5: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
6: Het Robert Koch-instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
24: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen. Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
28: De Nederlandse spoorwegen roepen reizigers op hun afval donderdag mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. De NS is zelf geen partij in het cao-conflict en huurt de schoonmakers in via schoonmaakbedrijf VBGO.
29: Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000.
2: Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur.
3: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veldhoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie.
4: BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI-gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren.
7: De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Kazuyoshi Miura heeft op 59-jarige leeftijd 2 keer gescoord voor Fukushima United in de beker van Japan. De aanvaller is daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in het Japanse bekertoernooi. Hij verbeterde het record van oud-Feyenoorder Shinji Ono, die 41 was toen hij voor het laatst scoorde in de Emperor's Cup. Miura is bezig aan zijn 42e seizoen als profvoetballer en speelde 89 interlands voor Japan. Hij is de enige voetballer ter wereld die als prof in 5 verschillende decennia actief is geweest. Lionel Messi heeft Inter Miami met zijn eerste doelpunt sinds het overlijden van zijn vader niet aan een zegen kunnen helpen. Het competitieduel met Philadelphia Union eindigde in 2-2. De 39-jarige Messi schoot Inter Miami op voorsprong en vierde zijn treffer met 2 vingers in de lucht. Miami won al 4 duels op rij niet. Messi uitte na het overlijden van zijn vader twijfels over zijn toekomst en schreef op Instagram dat hij niet weet wat hij zonder hem moet doen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws.
10: Verstappen staat dit seizoen zesde in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over. Sommige kunnen pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt ook de zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Vanavond zijn er opklaringen en nog enkele buien. Vannacht af en toe een bui, vooral aan de kust, met minimaal 13 graden. Morgen weer af en toe zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt kouder, ongeveer 19 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De Stichting Ontwikkeling Behoud Erfgoed Soest-Soesterberg en enkele bewoners hadden de voorzieningenrechter gevraagd dit werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden als het raster eenmaal is aangelegd. De voorzieningenrechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk in afwachting van een provinciaal besluit over een eerder ingediend handhavingsverzoek.
16: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting, maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken.
17: Een Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp een grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen te blussen, gaat daar donderdag weer mee verder. De transporthelikopter had een mankement, maar dat is donderdagmiddag verholpen, verwacht Defensie. België heeft opnieuw een steunverzoek gedaan, omdat de brand in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik nog niet is bedwongen. De afgelopen dagen zette Nederland 2 Chinooks in, maar op dit moment is alleen de gerepareerde helikopter beschikbaar. Ook een dozijn Nederlandse natuurbrandspecialisten van de Handcrew Overijssel zijn woensdag naar België afgereisd om te assisteren.
18: Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Op de Waddeneilanden, in Friesland en in Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel.
19: Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar.
0: Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde in de woning van verdachte Ostrik B., waar ze volgens justitie onder bedreiging met een mogelijk vuurwapen werd verkracht. De man ontkent dat hij een wapen gebruikte en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De rechtbank doet op 3 september uitspraak. De 6 gewonden bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees zijn een dag na het ongeluk uit het ziekenhuis ontslagen. Bij de aanrijding afgelopen vrijdag kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven. Het ongeval gebeurde achterin een file die was ontstaan door trekkers op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. De 34-jarige bestuurder uit Nistelrode blijft verdachte van het veroorzaken van een ongeval met letsel of de dood tot gevolg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn 2 tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. 6 andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als 2 wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger van een wegmarkeerwagen, die vervolgens tegen een vrachtwagen knalde. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen.
6: Een tanker voor de kust van Jemen is geënterd door 6 gewapende personen en staat onder hun controle, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip vaart nu richting Somalië. Onder welke vlag de tanker vaart is niet bekend. In de regio worden vaker schepen gekaapt, bijvoorbeeld door Somalische piraten, al is dat aantal de afgelopen jaren flink afgenomen. De zeestraat Bab el-Mandeb bij Jemen is belangrijk voor de internationale scheepvaart. En de spanningen daar nemen toe door aanvallen van de aan Iran gelieerde Houthis.
20: Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren.
21: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig, omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
22: Het Robert Koch-instituut schat dat de hitte in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger. Van de overledenen waren naar schatting zo'n 12.660 mensen ouder dan 65 jaar. Het leeuwendeel, 19.600 mensen, overleed tussen 22 en 28 juni, toen het in grote delen van Duitsland rond de 40 graden werd. Daarmee is 2026 nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd.
23: De enige externe stroomkabel naar de bezette kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne is opnieuw kapot. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt dat de noodgeneratoren automatisch zijn opgestart. De kerncentrale, de grootste van Europa, heeft elektriciteit nodig om de nucleaire brandstof te koelen.
2: Volgens een eerste beoordeling ligt de schade aan de kabel op de noordelijke oever van de rivier Dnieper. Russische troepen veroverden de centrale in de eerste weken van hun invasie in Oekraïne in februari 2022.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
24: De Nederlandse spoorwegen roepen reizigers op hun afval donderdag mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. De NS is zelf geen partij in het cao-conflict en huurt de schoonmakers in via schoonmaakbedrijf VBGO.
25: De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
26: Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur.
27: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veldhoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie.
28: BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren.
29: De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na één seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met twee snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen zesde in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbonden overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De drie federaties haalden eerder in een open brief hard uit naar Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Ze spraken toen van een breuk in het vertrouwen in de voorzitter en in de integriteit van de sport. Voor een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting van het FIFA-congres nodig, waarvoor de steun van 43 van de 211 bonden vereist is. Max Verstappen was dichter bij een afscheid uit de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat zei de viervoudig wereldkampioen donderdag tijdens een persconferentie op het circuit van Zandvoort, waar hij zijn contractverlenging bij Red Bull toelichtte. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en zag daarom geen reden om te veranderen. Hij erkent dat hij na de eerste races even twijfelde of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt dat er inmiddels verbeteringen komen in de motoren na openhartige gesprekken met de Formule 1 en Autosportfederatie FIA. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen flink zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt ook de zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind is matig, aan de kust iets krachtiger. Op de Waddeneilanden, in Friesland en Groningen geldt code geel vanwege onweersbuien. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen ook buien, soms pittig en zo'n 19 graden. In het noordwesten klaart het later wat meer op.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer, met lokaal veel regen of hagel.
0: Vooral mensen op het water moeten bedacht zijn op waterhozen die schade of letsel kunnen veroorzaken.
1: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting, maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken.
5: De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De Stichting Ontwikkeling Behoud Erfgoed Soest-Soesterberg en enkele bewoners hadden de voorzieningenrechten gevraagd dit werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden als het raster eenmaal is aangelegd. De voorzieningenrechten stelden dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk in afwachting van een provinciaal besluit over een eerder ingediend handhavingsverzoek.
6: Een Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp een grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen te blussen, gaat daar donderdag weer mee verder. De transporthelikopter had een mankement, maar dat is donderdagmiddag verholpen, verwacht Defensie. België heeft opnieuw een steunverzoek gedaan, omdat de brand in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik nog niet is bedwongen. De afgelopen dagen zette Nederland 2 Chinooks in, maar op dit moment is alleen de gerepareerde helikopter beschikbaar. Ook een dozijn Nederlandse natuurbrandspecialisten van de Handcrew Overijssel zijn woensdag naar België afgereisd om te assisteren.
14: Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde in de woning van verdachte Ostrik B., waar ze volgens justitie onder bedreiging met een mogelijk vuurwapen werd verkracht. De man ontkent dat hij een wapen gebruikte en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De rechtbank doet op 3 september uitspraak.
15: De 6 gewonden bij het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees zijn een dag na het ongeluk uit het ziekenhuis ontslagen. Bij de aanrijding afgelopen vrijdag kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven. Het ongeval gebeurde achterin een file die was ontstaan door trekkers op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. De 34-jarige bestuurder uit Nistelrode blijft verdachte van het veroorzaken van een ongeval met letsel of de dood tot gevolg.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone tot ontploffing gebracht bij gasboorplatform Neptune Deep. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform waar honderden mensen werken. Defensieminister Radu Mirutse zegt dat de drone in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nikushor Dan veroordeelt wat hij noemt de escalatie van onverantwoordelijke incidenten van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
19: Spanje heeft tussen 1 juni en 19 augustus van dit jaar bijna 4500 hittedoden geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2022. Het Carlos III Gezondheidsinstituut telde 4.458 overleden personen, terwijl er in dezelfde periode in 2022 4.520 aan hittegerelateerde sterfgevallen waren. Het instituut gebruikt een speciale meetmethode waarbij ook de weersomstandigheden worden meegenomen.
2: Juli was de heetste en droogste maand van Spanje sinds het begin van de metingen in 1961. Duitsland meldde donderdag ongeveer 14.000 hittedoden tussen 6 april en 9 augustus. Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn 2 tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. 6 andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als 2 wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger.

0: vaart nu richting Somalië. Onder welke vlag de tanker vaart is niet bekend. In de regio worden vaker schepen gekaapt, bijvoorbeeld door Somalische piraten, al is dat aantal de afgelopen jaren flink afgenomen. De zeestraat Bab el-Mandeb bij Jemen is belangrijk voor de internationale scheepvaart. En de spanningen daar nemen toe door aanvallen van de aan Iran gelieerde Houthis. Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren. Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn. Voor zover

0: software dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren. De topvrouw van de Britse budgethotelketen Travelodge stapt op na ophef over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast. In december 2022 kreeg een man door leugens een keycard van het personeel en viel een vrouw aan in een hotel in Maidenhead. Hij werd later tot een jarenlange celstraf veroordeeld. Travelodge kreeg felle kritiek op het veiligheidsbeleid, onder andere van premier Keir Starmer. Joanna Boydell was 4 jaar lang baas en wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Ray Reedy. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen staat sinds 2014 onder contract bij de Formule 1-renstal. Verstappen maakte de aankondiging op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De afgelopen maanden waren er volop speculaties over een mogelijke overstap naar Mercedes of McLaren. Verstappen zegt dat het team als een tweede familie voor hem is en dat hij zijn reis wil voortzetten bij de renstal waar hij zijn hele carrière heeft gereden. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmet Can Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. Max Verstappen was dichter bij een afscheid uit de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat zei de viervoudig wereldkampioen donderdag tijdens een persconferentie op het circuit van Zandvoort, waar hij zijn contractverlenging bij Red Bull toelichtte. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en zag daarom geen reden om te veranderen. Hij erkent dat hij na de eerste races even twijfelde of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt dat er inmiddels verbeteringen komen in de motoren na openhartige gesprekken met de Formule 1 en Autosportfederatie FIA. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika overwegen een motie van wantrouwen indienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De 3 federaties haalden eerder in een open brief hard uit naar Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Voor een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting van het FIFA-congres nodig, waarvoor de steun van 43 van de 211 bonden vereist is. In de 122-jarige geschiedenis van de FIFA is nog nooit een motie van wantrouwen tegen de voorzitter ingediend. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen flink uitpakken met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door breekt ook even de zon door. Het wordt zo'n 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust iets krachtiger. Let op, in het noorden en op de Wadden is code geel van kracht vanwege de onweersbuien. Vanavond af en toe opklaringen met nog enkele buien, mogelijk met onweer. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan de zuidwestkust krachtiger. Vannacht is het rustiger met nog een enkele bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar vanuit het noordwesten komen er later opnieuw buien, mogelijk pittig met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk, in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel. Vooral mensen op het water moeten bedacht zijn op waterhozen die schade of letsel kunnen veroorzaken. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting, maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken.
9: Een Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp een grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen te blussen, gaat daar donderdag weer mee verder. De transporthelikopter had een mankement, maar dat is donderdagmiddag verholpen, verwacht Defensie. België heeft opnieuw een steunverzoek gedaan, omdat de brand in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik nog niet is bedwongen. De afgelopen dagen zette Nederland 2 Chinooks in, maar op dit moment is alleen de gerepareerde helikopter beschikbaar. Ook een dozijn Nederlandse natuurbrandspecialisten van de Handcrew Overijssel zijn woensdag naar België afgereisd om te assisteren. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde in de woning van verdachte Ostrik B., waar ze volgens justitie onder bedreiging met een mogelijk vuurwapen werd verkracht. De man ontkent dat hij een wapen gebruikte en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De rechtbank doet op 3 september uitspraak. De telefoon van een van de 3 Zweedse verdachten in de drievoudige moordzaak in Oosterhout is gekraakt. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de Google Pixel van de 29-jarige Veronica K. ontsleuteld. Daarop staan volgens het Openbaar Ministerie veel afbeeldingen van wapens en stapels geld en heel veel chats die nu gelezen kunnen worden. De 3 verdachten staan terecht voor de liquidaties van 3 mannen die vorig jaar maart bij 2 schietpartijen in Oosterhout om het leven kwamen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is naar verwachting begin maart 2027.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft tussen 1 juni en 19 augustus van dit jaar bijna 4500 hittedoden geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2022. Het Carlos III Gezondheidsinstituut telde 4.458 overleden personen, terwijl er in dezelfde periode in 2022 4.520 aan hittegerelateerde sterfgevallen waren. Het instituut gebruikt een speciale meetmethode waarbij ook de weersomstandigheden worden meegenomen. Juli was de heetste en droogste maand van Spanje sinds het begin van de metingen in 1961. Duitsland meldde donderdag ongeveer 14.000 hittedoden tussen 6 april en 9 augustus.
12: Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone tot ontploffing gebracht bij gasboorplatform Neptune Deep. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform waar honderden mensen werken. Defensieminister Radu Mirutse zegt dat de drone in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nikusjor Dan veroordeelt wat hij noemt de escalatie van onverantwoordelijke incidenten van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn twee tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. Zes andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als twee wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger van een wegmarkeerwagen, die vervolgens tegen een vrachtwagen knalde. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen. Een tanker voor de kust van Jemen is geënterd door 6 gewapende personen en staat onder hun controle, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het schip vaart nu richting Somalië. Onder welke vlag de tanker vaart is niet bekend. In de regio worden vaker schepen gekaapt, bijvoorbeeld door Somalische piraten, al is dat aantal de afgelopen jaren flink afgenomen. De zeestraat Bab el-Mandeb bij Jemen is belangrijk voor de internationale scheepvaart. En de spanningen daar nemen toe door aanvallen van de aan Iran gelieerde Houthis. Turkije blijft Syrië helpen bij de opbouw van de krijgsmacht, ondanks waarschuwingen uit Israël. Het Turkse ministerie van Defensie zegt vastberaden te zijn om die steun voor te zetten. Israël viel dinsdag een basis aan in het noorden van Syrië. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië probeert te versterken. Turkije zegt dat er voorafgaand aan of gedurende de Israëlische aanval geen Turkse militairen op de basis Abu al-Duhur aanwezig waren.
13: Noord-Korea heeft ongeveer 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat melden de Zuid-Koreaanse krijgsmacht en Japan. De lancering komt terwijl Zuid-Korea en de Verenigde Staten gezamenlijke militaire oefeningen uitvoeren. Die eindigen vrijdag vroegtijdig, omdat president Trump de Amerikaanse deelname heeft teruggeschaald. Resoluties van de VN-veiligheidsraad verbieden Noord-Korea om ballistische raketten af te vuren. Maar het land voert al jaren tests uit met dit soort wapens.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de komende winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, terwijl dat vorig jaar op dit moment nog 74% was. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen tot 65 euro per megawattuur.
17: het hoogste niveau sinds maart. Bedrijven zijn daardoor terughoudender met het kopen van gas. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor 41,3% gevuld, tegen 64% een jaar geleden.
18: De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht.
19: De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
20: Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur.
21: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie.
22: BNR Nieuwsradio meldt dat onzichtbare watermerken uit AI-foto's verdwijnen wanneer die via WhatsApp worden doorgestuurd. Detectietools zoals SynthID van Google kunnen daardoor niet meer vaststellen of een foto met AI is gemaakt. Sinds 2 augustus zijn AI-ontwikkelaars in de Europese Unie verplicht om door AI gemaakte content te voorzien van zo'n onzichtbaar watermerk. Europese techwetgeving eist dat die technische oplossingen effectief en betrouwbaar zijn, voor zover dat technisch haalbaar is. Grote AI-ontwikkelaars zoals Google, OpenAI en Nvidia gebruiken SynthID om hun gegenereerde afbeeldingen te markeren.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft het vertrek van verdediger Ko Itakura bevestigd. De 29-jarige Japanner keert na 1 seizoen terug naar Borussia Mönchengladbach. Ajax betaalde vorig jaar 10 miljoen euro voor hem en ontvangt nu volgens media maximaal 5 miljoen euro. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie versterken met 2 snelle buitenspelers, een verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger. Maar moet van de Raad van Commissarissen eerst spelers verkopen. Daarom vertrekt ook Ahmetjan Kaplan naar NEC, waar de Turkse verdediger een 4-jarig contract tekent. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika overwegen een motie van wantrouwen indienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De drie federaties haalden eerder in een open brief hard uit naar Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Voor een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting van het FIFA-congres nodig, waarvoor de steun van 43 van de 211 bonden vereist is. In de 122-jarige geschiedenis van de FIFA is nog nooit een motie van wantrouwen tegen de voorzitter ingediend. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten op de tegenvallende prestaties van vorig seizoen recht te zetten. De club eindigde teleurstellend als 5e en won geen enkele prijs, waarna trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach. Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Van Dijk zegt enorm uit te kijken naar dit seizoen en benadrukt dat de selectie op alle 4 fronten moet kunnen strijden om succesvol te zijn. Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen zwaar zijn met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komt ook de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Let op de Waddeneilanden en in het noorden is code geel van kracht vanwege onweersbuien met mogelijk veel regen in korte tijd. Vanavond blijft het wisselvallig met opklaringen en enkele buien. Ook kans op onweer. De wind neemt iets af. Vannacht blijft het vrij rustig met zo nu en dan een bui, vooral aan de kust. De minimumtemperatuur is rond de 13 graden. Morgen weer een wisselvallende dag met zon, wolken en buien. Vooral in de middag kunnen die flink zijn, opnieuw met kans op onweer. Het wordt zo'n 20 graden met een matige wind uit het noordwesten.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. De rechtbank legde hem 165 dagen jeugddetentie op, waarvan 122 dagen voorwaardelijk. Die tijd heeft hij al uitgezeten in voorarrest. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en meerdere flessen brandbare vloeistof. De jongen moet daarnaast meewerken aan hulpverlening, krijgt een avondklok en moet naar school en stage.
4: De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de DAS buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk,
5: in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer, met lokaal veel regen of hagel. Vooral mensen op het water moeten bedacht zijn op waterhozen die schade of letsel kunnen veroorzaken.
7: Een Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp een grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen te blussen, gaat daar donderdag weer mee verder. De transporthelikopter had een mankement, maar dat is donderdagmiddag verholpen, verwacht Defensie. België heeft opnieuw een steunverzoek gedaan, omdat de brand in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik nog niet is bedwongen. De afgelopen dagen zette Nederland 2 Chinooks in, maar op dit moment is alleen de gerepareerde helikopter beschikbaar. Ook een dozijn Nederlandse natuurbrandspecialisten van de Handcrew Overijssel zijn woensdag naar België afgereisd om te assisteren.
8: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting, maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken.
9: Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een 40-jarige man uit Vlissingen voor de verkrachting van een 15-jarig kwetsbaar meisje in juni vorig jaar. Het slachtoffer was weggelopen van huis en belandde in de woning van verdachte Ostrik B., waar ze volgens justitie onder bedreiging met een mogelijk vuurwapen werd verkracht. De man ontkent dat hij een wapen gebruikte en bekent alleen vaginale seks in de douche. Het slachtoffer vertelde in de rechtbank in Middelburg dat ze door PTSS moeite heeft met school en dagelijkse dingen en nachtmerries heeft. De rechtbank doet op 3 september uitspraak.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië.
27: De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen bij de grote toeloop naar de stad. 3 slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere 3 via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd.
28: De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste-lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert.
11: Spanje heeft tussen 1 juni en 19 augustus van dit jaar bijna 4500 hittedoden geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2022. Het Carlos III Gezondheidsinstituut telde 4.458 overleden personen, terwijl er in dezelfde periode in 2022 4.520 aan hittegerelateerde sterfgevallen waren. Het instituut gebruikt een speciale meetmethode waarbij ook de weersomstandigheden worden meegenomen. Juli was de heetste en droogste maand van Spanje sinds het begin van de metingen in 1961. Duitsland meldde donderdag ongeveer 14.000 hittedoden tussen 6 april en 9 augustus.
12: Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone tot ontploffing gebracht bij gasboorplatform Neptune Deep. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform waar honderden mensen werken. Defensieminister Radu Mirutse zegt dat de drone in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nikusor Dan veroordeelt wat hij noemt de escalatie van onverantwoordelijke incidenten van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn twee tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. Zes andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als twee wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger van een wegmarkeerwagen, die vervolgens tegen een vrachtwagen knalde. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf, dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. OCI zelf vindt een onderzoek niet nodig en stelt dat de samensmelting het enige realistische scenario is.
17: De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn.
18: De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht.
19: De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen.
0: De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie.
2: Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor.
21: Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika overwegen een motie van wantrouwen indienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De 3 federaties haalden eerder in een open brief hard uit naar Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Voor een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting van het FIFA-congres nodig, waarvoor de steun van 43 van de 211 bonden vereist is. In de 122-jarige geschiedenis van de FIFA is nog nooit een motie van wantrouwen tegen de voorzitter ingediend.
22: Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten op de tegenvallende prestaties van vorig seizoen recht te zetten. De club eindigde teleurstellend als 5e en won geen enkele prijs, waarna trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach. Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Van Dijk zegt enorm uit te kijken naar dit seizoen en benadrukt dat de selectie op alle 4 fronten moet kunnen strijden om succesvol te zijn.
23: Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top.
24: 6 clubs in het vrouwenvoetbal hebben de eerste gezamenlijke CAO afgesloten. Het gaat om PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer had iedere club een eigen arbeidsovereenkomst. De CAO regelt onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbonden en clubs hopen dat andere clubs zich ook aansluiten.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. Sommige kunnen zwaar zijn, met onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind is matig, aan de kust iets krachtiger. Let op, in het noorden geldt code geel vanwege onweersbuien met mogelijk veel neerslag in korte tijd. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien en opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen ook zon en wolken, maar vooral veel buien, soms met onweer. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 3 mensen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar een dode man die woensdagmiddag werd gevonden in een flat in het centrum van de stad. Het gaat om 2 vrouwen van 27 en 40 jaar en een man van 33 jaar. Het slachtoffer is een 38-jarige Rotterdammer die in de woning woonde. Een naaste belde de politie nadat hij geen contact meer kreeg met de man. De politie gaat uit van een misdrijf en vraagt getuigen die maandagavond of in de nacht naar dinsdag in de buurt waren zich te melden.
10: Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een kantoorgebouw aan de Zuidas in Amsterdam. De rechtbank legde hem 165 dagen jeugddetentie op, waarvan 122 dagen voorwaardelijk. Die tijd heeft hij al uitgezeten. De explosie vond plaats in de nacht van 15 op 16 maart en werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof. De rechtbank houdt de jongen verantwoordelijk omdat hij snel geld wilde verdienen en een verkeerde keuze maakte. Hij kreeg ook bijzondere voorwaarden opgelegd, zoals hulpverlening, een avondklok en de verplichting naar school en stage te gaan.
25: De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk, in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer, met lokaal veel regen of hagel. Vooral mensen op het water moeten bedacht zijn op waterhozen die schade of letsel kunnen veroorzaken.
26: Een Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp een grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen te blussen, gaat daar donderdag weer mee verder. De transporthelikopter had een mankement, maar dat is donderdagmiddag verholpen, verwacht Defensie. België heeft opnieuw een steunverzoek gedaan, omdat de brand in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik nog niet is bedwongen. De afgelopen dagen zette Nederland 2 Chinooks in, maar op dit moment is alleen de gerepareerde helikopter beschikbaar. Ook een dozijn Nederlandse natuurbrandspecialisten van de Handcrew Overijssel zijn woensdag naar België afgereisd om te assisteren.
29: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting,
25: maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieve geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken.
14: De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië.
15: De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen bij de grote toeloop naar de stad. 3 slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere 3 via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd.
16: De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste-lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert.
17: Spanje heeft tussen 1 juni en 19 augustus van dit jaar bijna 4500 hittedoden geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2022. Het Carlos III Gezondheidsinstituut telde 4.458 overleden personen, terwijl er in dezelfde periode in 2022 4.520 aan hitte-gerelateerde sterfgevallen waren. Het instituut gebruikt een speciale meetmethode waarbij ook de weersomstandigheden worden meegenomen. Juli was de heetste en droogste maand van Spanje sinds het begin van de metingen in 1961. Duitsland meldde donderdag ongeveer 14.000 hittedoden tussen 6 april en 9 augustus.
18: Bij een ernstig verkeersongeluk woensdag in het Duitse Oberlais zijn 2 tieners om het leven gekomen. Het gaat om de 15-jarige bestuurder en een 14-jarige passagier. 6 andere tieners van 14 en 15 jaar raakten gewond, net als 2 wegwerkers. De auto belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een aanhanger van een wegmarkeerwagen, die vervolgens tegen een vrachtwagen knalde. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren en hoe de jongeren aan de auto zijn gekomen.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
1: De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment.

0: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf, dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. OCI zelf vindt een onderzoek niet nodig en stelt dat de samensmelting het enige realistische scenario is. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen 6e in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok.

0: De 22-jarige geschiedenis van de FIFA is nog nooit een motie van wantrouwen tegen de voorzitter ingediend. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten op de tegenvallende prestaties van vorig seizoen recht te zetten. De club eindigde teleurstellend als vijfde en won geen enkele prijs, waarna trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach. Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Van Dijk zegt enorm uit te kijken naar dit seizoen en benadrukt dat de selectie op alle vier fronten moet kunnen strijden om succesvol te zijn. Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top. Zes clubs in het vrouwenvoetbal hebben de eerste gezamenlijke CAO afgesloten. Het gaat om PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer had iedere club een eigen arbeidsovereenkomst. De CAO regelt onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbonden en clubs hopen dat andere clubs zich ook aansluiten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over het land. En die kunnen stevig zijn, met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door breekt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Let op, in het noorden is code geel van kracht vanwege onweersbuien met mogelijk hagel en veel regen in korte tijd. Vanavond en vannacht wat opklaringen en nog enkele buien. Morgen vroeg eerst af en toe zon, maar later vanaf het noordwesten weer meer buien met mogelijk onweer. Morgen wordt het ongeveer 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 17-jarige jongen uit Uithoren is veroordeeld tot 165 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. Hij hoeft niet terug de cel in, want 122 dagen zijn voorwaardelijk en de rest heeft hij al uitgezeten. De rechtbank legt hem ook een avondklok op en verplicht hem mee te werken aan hulpverlening, naar school te gaan en stage te lopen. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof en vond plaats in een tijd van maatschappelijke onrust over aanslagen, kort na een aanslag op een Joodse school. De jongen is ook veroordeeld voor het gooien van een houten balk naar de politie tijdens een demonstratie in Uithoren.
7: Hubert Bruls, voorzitter van de regio-burgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Hij vindt dat demonstraties op snelwegen in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Bruls wil dit standpunt bespreken met de minister van Justitie en Veiligheid en andere regio-burgemeesters. Volgens hem geldt de norm ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg gebruiken.
8: De politie heeft drie mensen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar een dode man die woensdagmiddag werd gevonden in een flat in het centrum van de stad. Het gaat om twee vrouwen van 27 en 40 jaar en een man van 33 jaar. Het slachtoffer is een 38-jarige Rotterdammer die in de woning woonde. Een naaste belde de politie nadat hij geen contact meer kreeg met de man. De politie gaat uit van een misdrijf
9: en vraagt getuigen.

0: die maandagavond of in de nacht naar dinsdag in de buurt waren, zich te melden. De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesde dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk, in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. Op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel. Vooral mensen op het water moeten bedacht zijn op waterhozen die schade of letsel kunnen veroorzaken. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting, maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië. De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen bij de grote toeloop naar de stad. 3 slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere 3 via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaïre-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste-lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert. Spanje heeft tussen 1 juni en 19 augustus van dit jaar bijna 4500 hittedoden geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2022. Het Carlos III Gezondheidsinstituut telde 4.458 overleden personen, terwijl er in dezelfde periode in 2022 4.520 aan hittegerelateerde sterfgevallen waren. Het instituut gebruikt een speciale meetmethode waarbij ook de weersomstandigheden worden meegenomen. Juli was de heetste en droogste maand van Spanje sinds het begin van de metingen in 1961. Duitsland meldde donderdag ongeveer 14.000 hittedoden tussen 6 april en 9 augustus. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de Commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf, dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. OCI zelf vindt een onderzoek niet nodig en stelt dat de samensmelting het enige realistische scenario is. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veldhoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de derde plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Oud-coureur Jan Lammers noemt de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030 mooi en logisch nieuws. Verstappen staat dit seizoen zesde in de WK-stand, maar Lammers vindt het indrukwekkend dat Red Bull, na het vertrek van belangrijke mensen en met een nieuwe motorfabrikant, toch regelmatig bovenin meestrijdt. Volgens de sportief directeur van de Dutch Grand Prix beseft Verstappen dat het gras niet noodzakelijkerwijs groener is aan de andere kant. Lammers is blij dat de viervoudig wereldkampioen behouden blijft voor de Formule 1 als stabiele factor. Javier Lopez mag zondag debuteren voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De 24-jarige linksback wordt dit seizoen gehuurd van Real Sociedad met een optie tot definitieve overname. Feyenoord haalde Lopez binnen vanwege blessures bij Jordan Bos en Gijs Smal. De Spanjaard kwam uit de jeugdopleiding van Tenerife en speelde 80 wedstrijden voor Deportivo Alavés voordat hij 2 jaar geleden naar Real Sociedad vertrok. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika overwegen een motie van wantrouwen indienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De drie federaties haalden eerder in een open brief hard uit naar Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Voor een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting van het FIFA-congres nodig, waarvoor de steun van 43 van de 211 bonden vereist is. In de 122-jarige geschiedenis van de FIFA is nog nooit een motie van wantrouwen tegen de voorzitter ingediend. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten op de tegenvallende prestaties van vorig seizoen recht te zetten. De club eindigde teleurstellend als vijfde en won geen enkele prijs, waarna trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach. Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Van Dijk zegt enorm uit te kijken naar dit seizoen en benadrukt dat de selectie op alle vier fronten moet kunnen strijden om succesvol te zijn. Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top. 6 clubs in het vrouwenvoetbal hebben de eerste gezamenlijke CAO afgesloten. Het gaat om PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer had iedere club een eigen arbeidsovereenkomst. De CAO regelt onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbonden en clubs hopen dat andere clubs zich ook aansluiten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en oosten kunnen deze zwaar zijn, met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Er is code geel van kracht. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht valt er vooral aan de kust nog een enkele bui, bij een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar trekken er opnieuw buien over, soms pittig en met onweer. Het wordt rond de 20 graden met een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. En op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer, met lokaal veel regen of hagel. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven water en meestal hun kracht verliezen boven land, maar kunnen gevaarlijk zijn voor mensen op het water. Volgens het KNMI vormt de uitzonderlijk warme Noordzee op dit moment een voedingsbodem voor waterhozen, waardoor het verschijnsel de komende periode vaker kan voorkomen.
5: Hubert Bruls, voorzitter van de regio-burgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Hij vindt dat demonstraties op snelwegen in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Bruls wil dit standpunt bespreken met de minister van Justitie en Veiligheid en andere regio-burgemeesters. Volgens hem geldt de norm ook voor andere demonstranten of activisten die de snelweg gebruiken. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld tot 165 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. Hij hoeft niet terug de cel in, want 122 dagen zijn voorwaardelijk en de rest heeft hij al uitgezeten. De rechtbank legt hem ook een avondklok op en verplicht hem mee te werken aan hulpverlening, naar school te gaan en stage te lopen. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof en vond plaats in een tijd van maatschappelijke onrust over aanslagen, kort na een aanslag op een Joodse school. De jongen is ook veroordeeld voor het gooien van een houten balk naar de politie tijdens een demonstratie in Uithoorn. De politie heeft 3 mensen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar een dode man die woensdagmiddag werd gevonden in een flat in het centrum van de stad. Het gaat om 2 vrouwen van 27 en 40 jaar en een man van 33 jaar. Het slachtoffer is een 38-jarige Rotterdammer die in de woning woonde. Een naaste belde de politie nadat hij geen contact meer kreeg met de man. De politie gaat uit van een misdrijf en vraagt getuigen die maandagavond of in de nacht naar dinsdag in de buurt waren zich te melden. De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk, in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Momenteel geldt niveau 2, wat betekent dat er een watertekort is en dat maatregelen nodig zijn om het water zo goed mogelijk te verdelen. De regen biedt enige verlichting, maar is nog lang niet genoeg om de droogtesituatie te herstellen. Het managementteam komt volgende week waarschijnlijk weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bespreken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.
6: Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De twee maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd, omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nikushor dan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië. De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen bij de grote toeloop naar de stad. 3 slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere 3 via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de Commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf, dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. OCI zelf vindt een onderzoek niet nodig en stelt dat de samensmelting het enige realistische scenario is. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omni Channel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veldhoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika overwegen een motie van wantrouwen indienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De drie federaties haalden eerder in een open brief hard uit naar Infantino vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Voor een motie van wantrouwen is een buitengewone zitting van het FIFA-congres nodig, waarvoor de steun van 43 van de 211 bonden vereist is. In de 122-jarige geschiedenis van de FIFA is nog nooit een motie van wantrouwen tegen de voorzitter ingediend. Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top. Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten op de tegenvallende prestaties van vorig seizoen recht te zetten. De club eindigde teleurstellend als 5e en won geen enkele prijs, waarna trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach. Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Van Dijk zegt enorm uit te kijken naar dit seizoen en benadrukt dat de selectie op alle vier fronten moet kunnen strijden om succesvol te zijn. Zes clubs in het vrouwenvoetbal hebben de eerste gezamenlijke CAO afgesloten. Het gaat om PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer had iedere club een eigen arbeidsovereenkomst. De CAO regelt onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbonden en clubs hopen dat andere clubs zich ook aansluiten. Max Verstappen blijft na dit seizoen nog 4 jaar bij Red Bull. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de Nederlander een centrale rol speelt in het team. Verstappen is betrokken bij alle strategische beslissingen en helpt mee aan de ontwikkeling van de auto. Volgens Mekies laat de contractverlenging zien hoeveel vertrouwen Verstappen in het team heeft. Red Bull voelt de verantwoordelijkheid om hem de komende jaren de allerbeste auto te geven. Aanvaller Saïf El Taïf verlaat FC Twente en gaat naar de Poolse club KS Cracovia SA. De 26-jarige speler heeft daar een 2-jarig contract getekend. El Taïf stond de afgelopen 2 seizoenen onder contract bij FC Twente, maar veroverde geen basisplaats. Hij werd verhuurd aan SPV Gevaa Greuther Fürth en Sparta Rotterdam. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. Sommige buien kunnen flink zijn, vooral in het noorden en oosten, met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Er geldt code geel vanwege de onweersbuien. Vanavond wat opklaringen met nog enkele buien. Vannacht rustig met een enkele bui, vooral aan de kust, en rond de 13 graden. Morgen eerst nog wat zon, maar later meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al wist dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad omdat de raming nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Hubert Bruls, voorzitter van de regio-burgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Volgens zijn woordvoerder is het niet uit te leggen dat demonstraties op verschillende plekken anders worden aangepakt. Bruls wil bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regio-burgemeesters agenderen dat ingrijpen op de snelweg de landelijke norm wordt. Dat standpunt geldt volgens Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie ook voor andere demonstranten of activisten. Regio-burgemeesters vertegenwoordigen burgemeesters in landelijke overleggen over openbare orde en handhaving. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten. En op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer, met lokaal veel regen of hagel. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven water en meestal hun kracht verliezen boven land, maar kunnen gevaarlijk zijn voor mensen op het water. Volgens het KNMI vormt de uitzonderlijk warme Noordzee op dit moment een voedingsbodem voor waterhozen, waardoor het verschijnsel de komende periode vaker kan voorkomen. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld tot 165 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. Hij hoeft niet terug de cel in, want 122 dagen zijn voorwaardelijk en de rest heeft hij al uitgezeten. De rechtbank legt hem ook een avondklok op en verplicht hem mee te werken aan hulpverlening, naar school te gaan en stage te lopen. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof en vond plaats in een tijd van maatschappelijke onrust over aanslagen, kort na een aanslag op een Joodse school. De jongen is ook veroordeeld voor het gooien van een houten balk naar de politie tijdens een demonstratie in Uithoorn. De politie heeft 3 mensen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar een dode man die woensdagmiddag werd gevonden in een flat in het centrum van de stad. Het gaat om 2 vrouwen van 27 en 40 jaar en een man van 33 jaar. Het slachtoffer is een 38-jarige Rotterdammer die in de woning woonde. Een naaste belde de politie nadat hij geen contact meer kreeg met de man. De politie gaat uit van een misdrijf en vraagt getuigen die maandagavond of in de nacht naar dinsdag in de buurt waren zich te melden. De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesden dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk, in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie.
0: Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië. De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen bij de grote toeloop naar de stad. 3 slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere 3 via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veldhoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. Steeds meer Nederlanders gaan kamperen in Zweden. Het aantal overnachtingen van Nederlanders op Zweedse campings steeg vorig jaar met ruim 7% tot meer dan 417.000. Daarmee staat Nederland op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in het land. In totaal waren er vorig jaar ruim 17 miljoen overnachtingen op Zweedse campings, een nieuw record. De groei hangt volgens brancheorganisatie Svensk Camping samen met de trend van coolcations, waarbij mensen bewust kiezen voor vakantiebestemmingen met een koeler klimaat en veel natuur. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top.
10: Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk roept zijn ploeggenoten op de tegenvallende prestaties van vorig seizoen recht te zetten. De club eindigde teleurstellend als 5e en won geen enkele prijs, waarna trainer Arne Slot werd ontslagen. Andoni Iraola is de nieuwe coach. Liverpool opent het nieuwe seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Van Dijk zegt enorm uit te kijken naar dit seizoen en benadrukt dat de selectie op alle 4 fronten moet kunnen strijden om succesvol te zijn. 6 clubs in het vrouwenvoetbal hebben de eerste gezamenlijke cao afgesloten. Het gaat om PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer had iedere club een eigen arbeidsovereenkomst. De cao regelt onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbonden en clubs hopen dat andere clubs zich ook aansluiten. Aanvaller Saïf El Taïf verlaat FC Twente en gaat naar de Poolse club KS Cracovia SA. De 26-jarige speler heeft daar een 2-jarig contract getekend. El Taïf stond de afgelopen 2 seizoenen onder contract bij FC Twente, maar veroverde geen basisplaats. Hij werd verhuurd aan SPV Gevaa Greuther Fürth en Sparta Rotterdam. Max Verstappen blijft na dit seizoen nog 4 jaar bij Red Bull. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de Nederlander een centrale rol speelt in het team. Verstappen is betrokken bij alle strategische beslissingen en helpt mee aan de ontwikkeling van de auto. Volgens Mekies laat de contractverlenging zien hoeveel vertrouwen Verstappen in het team heeft. Red Bull voelt de verantwoordelijkheid om hem de komende jaren de allerbeste auto te geven. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd en blijft na dit seizoen nog 4 jaar actief in de Formule 1. De meeste coureurs zijn niet verrast door zijn besluit. Nico Hulkenberg van Audi zegt dat Verstappen van racen houdt en de Formule 1 het belangrijkste kampioenschap vindt. George Russell van Mercedes en regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren delen die mening. Volgens Norris is Verstappen de beste coureur van de wereld en is de Formule 1 de beste plek om dat te laten zien. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en oosten kunnen die zwaar zijn, met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Daarvoor geldt code geel.
11: Tussen de buien door komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het wisselvallig met enkele buien en opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen blijft het onbestendig met eerst wat zon, later meer buien, soms met onweer. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al wist dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad omdat de raming nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Hubert Bruls, voorzitter van de regio-burgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Volgens zijn woordvoerder is het niet uit te leggen dat demonstraties op verschillende plekken anders worden aangepakt. Bruls wil bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regio-burgemeesters agenderen dat ingrijpen op de snelweg de landelijke norm wordt. Dat standpunt geldt volgens Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie ook voor andere demonstranten of activisten. Regio-burgemeesters vertegenwoordigen burgemeesters in landelijke overleggen over openbare orde en handhaving. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten en op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven water en meestal hun kracht verliezen boven land, maar kunnen gevaarlijk zijn voor mensen op het water. Volgens het KNMI vormt de uitzonderlijk warme Noordzee op dit moment een voedingsbodem voor waterhozen, waardoor het verschijnsel de komende periode vaker kan voorkomen. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld tot 165 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. Hij hoeft niet terug de cel in, want 122 dagen zijn voorwaardelijk en de rest heeft hij al uitgezeten. De rechtbank legt hem ook een avondklok op en verplicht hem mee te werken aan hulpverlening, naar school te gaan en stage te lopen. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof en vond plaats in een tijd van maatschappelijke onrust over aanslagen, kort na een aanslag op een Joodse school. De jongen is ook veroordeeld voor het gooien van een houten balk naar de politie tijdens een demonstratie in Uithoorn. De politie heeft 3 mensen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar een dode man die woensdagmiddag werd gevonden in een flat in het centrum van de stad. Het gaat om 2 vrouwen van 27 en 40 jaar en een man van 33 jaar. Het slachtoffer is een 38-jarige Rotterdammer die in de woning woonde. Een naaste belde de politie nadat hij geen contact meer kreeg met de man. De politie gaat uit van een misdrijf en vraagt getuigen die maandagavond of in de nacht naar dinsdag in de buurt waren zich te melden. De gemeente Soest mag doorgaan met het plaatsen van een tijdelijk dassenraster voor het nieuwbouwproject Oude Tempel in Soesterberg. De voorzieningenrechter wees een verzoek van de stichting SOS en enkele bewoners af om het werk niet toe te staan. Zij vreesde dat woningbouw onomkeerbaar zou worden zodra het raster er ligt. De rechter stelde dat bezwaren over mogelijke gevolgen voor de das buiten deze zaak vallen. Soest heeft toegezegd niet voor 1 september verder te gaan met het werk, in afwachting van een provinciaal besluit over een handhavingsverzoek.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.

0: Brug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de Raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de Raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De twee maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië. De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen bij de grote toeloop naar de stad. 3 slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere 3 via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste-lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Walmart en Alibaba stonden donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en werd positiever over de verkopen dit jaar. Toch zakte het aandeel ruim 8%, mede door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Het Chinese Alibaba verloor 4,5%. De netto-winst van het concern kelderde in het afgelopen kwartaal door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeel.

0: aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de Commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veldhoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen was dichter bij afscheid nemen van de Formule 1 dan overstappen naar een ander team. De viervoudig wereldkampioen lichtte donderdag op het circuit van Zandvoort zijn contractverlenging bij Red Bull toe. Verstappen zegt zich altijd goed te hebben gevoeld bij Red Bull en ziet het team als zijn tweede familie. Hij erkent dat hij na de eerste races even niet meer wist of hij wel door wilde gaan in de sport, maar zegt nu openhartige gesprekken te hebben gehad met de Formule 1 en de Autosportfederatie FIA. De 28-jarige coureur is ervan overtuigd dat Red Bull weer terug zal keren aan de top. 6 clubs in het vrouwenvoetbal hebben de eerste gezamenlijke CAO afgesloten. Het gaat om PSV, Ajax, AZ, Feyenoord, FC Twente en Hera United. Tot deze zomer had iedere club een eigen arbeidsovereenkomst. De CAO regelt onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimumaanstelling van 22 uur per week. De vakbonden en clubs hopen dat andere clubs zich ook aansluiten. Aanvaller Saïf El Taïf verlaat FC Twente en gaat naar de Poolse club KS Cracovia SA. De 26-jarige speler heeft daar een 2-jarig contract getekend. El Taïf stond de afgelopen 2 seizoenen onder contract bij FC Twente, maar veroverde geen basisplaats. Hij werd verhuurd aan SPV Gevaar Greuthe Fürth en Sparta Rotterdam. Max Verstappen blijft na dit seizoen nog 4 jaar bij Red Bull. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de Nederlander een centrale rol speelt in het team. Verstappen is betrokken bij alle strategische beslissingen en helpt mee aan de ontwikkeling van de auto. Volgens McKees laat de contractverlenging zien hoeveel vertrouwen Verstappen in het team heeft. Red Bull voelt de verantwoordelijkheid om hem de komende jaren de allerbeste auto te geven. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd en blijft na dit seizoen nog 4 jaar actief in de Formule 1. De meeste coureurs zijn niet verrast door zijn besluit. Nico Hulkenberg van Audi zegt dat Verstappen van racen houdt en de Formule 1 het belangrijkste kampioenschap vindt. George Russell van Mercedes en regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren delen die mening. Volgens Norris is Verstappen de beste coureur van de wereld en is de Formule 1 de beste plek om dat te laten zien. João Cancelo keert terug bij FC Barcelona. De 32-jarige Portugese verdediger komt transfervrij over van het Saoedische Al-Hilal, waar hij zijn contract liet ontbinden. Cancelo heeft bij de Spaanse landskampioen voor 3 seizoenen getekend. Hij speelde eerder in het seizoen 2023-2024 en de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Al-Hilal nam Cancelo 2 jaar geleden over van Manchester City. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. In het noorden en oosten is code geel van kracht vanwege kans op veel neerslag, windstoten en hagel. Tussen de buien door schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijkt het wisselvallend met af en toe een bui. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen blijft het fris en wisselvallig met opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. In het noordwesten klaart het later wat op.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort zegt dat hij de stemming rond de Formule 1 het meest zal missen. De reuring, de drukte en de betrokkenheid van het dorp bij het evenement gaven hem als burgervader een trots gevoel. De Nederlandse Grand Prix wordt zondag voor het laatst gehouden. Molenburg noemt het buitengewoon jammer, maar zegt altijd rekening te hebben gehouden met het tijdelijke karakter. De race heeft Zandvoort veel gegeven, vindt hij. Zoals naamsbekendheid, inkomsten voor de regio in hotelovernachtingen en de horeca en verbeteringen aan het spoor en het station. De Vorentse sluis bij Spijkenisse gaat vanaf zaterdag weer beperkt open voor de scheepvaart. Waterschap Hollandse Delta had op 17 augustus een schutverbod ingesteld om het zoete water in het Brielse meer te beschermen tegen zout zeewater. Maatregelen om voldoende zoet water beschikbaar te houden werken goed, meldt het schap. Schepen mogen daarom weer een paar keer per dag door de sluis. Het Brielse meer is een belangrijke zoetwaterbuffer voor het westen van het land. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al wist dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad omdat de raming nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Hubert Bruls, voorzitter van de regioburgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Volgens zijn woordvoerder is het niet uit te leggen dat demonstraties op verschillende plekken anders worden aangepakt. Bruls wil bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regioburgemeesters agenderen dat ingrijpen op de snelweg de landelijke norm wordt. Dat standpunt geldt volgens Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie ook voor andere demonstranten of activisten. Regioburgemeesters vertegenwoordigen burgemeesters in landelijke overleggen over openbare orde en handhaving. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten en op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven water en meestal hun kracht verliezen boven land, maar kunnen gevaarlijk zijn voor mensen op het water. Volgens het KNMI vormt de uitzonderlijk warme Noordzee op dit moment een voedingsbodem voor waterhozen, waardoor het verschijnsel de komende periode vaker kan voorkomen. Een 17-jarige jongen uit Uithoorn is veroordeeld tot 165 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. Hij hoeft niet terug de cel in, want 122 dagen zijn voorwaardelijk en de rest heeft hij al uitgezeten. De rechtbank legt hem ook een avondklok op en verplicht hem mee te werken aan hulpverlening, naar school te gaan en stage te lopen. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof en vond plaats in een tijd van maatschappelijke onrust over aanslagen, kort na een aanslag op een Joodse school. De jongen is ook veroordeeld voor het gooien van een houten balk naar de politie tijdens een demonstratie in Uithoorn.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië. De autoriteiten in Ceuta hebben de eerste 6 lichamen geïdentificeerd van mensen die eind vorige maand omkwamen
0: bij de grote toeloop naar de stad. Drie slachtoffers zijn herkend aan de hand van vingerafdrukken, de andere drie via DNA. In totaal zijn 82 lichamen geborgen. Het instituut dat de identificatie uitvoert is overweldigd door het grote aantal doden en moest extra koelcapaciteit plaatsen. Ongeveer 72.000 migranten staken in juli de grens over vanuit Marokko naar de Spaanse exclave, van wie er 70.000 inmiddels zijn teruggekeerd.
7: De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste-lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
0: Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 0,7% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn.
7: De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht.
0: De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
7: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omnichannel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aanvaller Saïf El Taïf verlaat FC Twente en gaat naar de Poolse club KS Cracovia SA. De 26-jarige speler heeft daar een 2-jarig contract getekend. El Taïf stond de afgelopen 2 seizoenen onder contract bij FC Twente, maar veroverde geen basisplaats. Hij werd verhuurd aan SPV Gevaar Greuther Fürth en Sparta Rotterdam. Max Verstappen blijft na dit seizoen nog 4 jaar bij Red Bull. Teambaas Laurent Mekies zegt dat de Nederlander een centrale rol speelt in het team. Verstappen is betrokken bij alle strategische beslissingen en helpt mee aan de ontwikkeling van de auto. Volgens Mekies laat de contractverlenging zien hoeveel vertrouwen Verstappen in het team heeft. Red Bull voelt de verantwoordelijkheid om hem de komende jaren de allerbeste auto te geven. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd en blijft na dit seizoen nog 4 jaar actief in de Formule 1. De meeste coureurs zijn niet verrast door zijn besluit. Nico Hülkenberg van Audi zegt dat Verstappen van racen houdt en de Formule 1 het belangrijkste kampioenschap vindt. George Russell van Mercedes en regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren delen die mening. Volgens Norris is Verstappen de beste coureur van de wereld en is de Formule 1 de beste plek om dat te laten zien. João Cancelo keert terug bij FC Barcelona. De 32-jarige Portugese verdediger komt transfervrij over van het Saoedische Al-Hilal, waar hij zijn contract liet ontbinden. Cancelo heeft bij de Spaanse landskampioen voor 3 seizoenen getekend. Hij speelde eerder in het seizoen 2023-2024 en de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Al-Hilal nam Cancelo 2 jaar geleden over van Manchester City. 9 Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Ronde van Spanje, die begint in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de afgelopen Tour de France en Giro d'Italia deden 17 Nederlanders mee. Steven Kruiswijk rijdt zijn 8e en laatste Vuelta, terwijl Roel van Sint Maartensdijk, Milan Vader en Darren van Beckham voor het eerst meedoen. De ronde begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix verdwijnt. De Formule 1-race in Zandvoort wordt dit weekend voor de 6e en laatste keer verreden. Norris zegt tijdens een persconferentie op het circuit dat deze race veel leuker is dan veel andere races op de kalender. De coureur van McLaren prijst de geweldige sfeer en de enthousiaste fans. Als hij het voor het zeggen had, zou hij Zandvoort op de kalender houden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er regelmatig regen- en onweersbuien over het land. In het noorden en oosten kunnen die flink zijn, met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Daartussen breekt ook de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust af en toe vrij krachtig. Er geldt code geel vanwege de onweersbuien. Vanavond klaart het af en toe op, maar er komen ook nog enkele buien voor, mogelijk met onweer. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen is het wisselvallig met zon, wolken en buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort zegt dat hij de stemming rond de Formule 1 het meest zal missen. De reuring, de drukte en de betrokkenheid van het dorp bij het evenement gaven hem als burgervader een trots gevoel. De Nederlandse Grand Prix wordt zondag voor het laatst gehouden. Molenburg noemt het buitengewoon jammer, maar zegt altijd rekening te hebben gehouden met het tijdelijke karakter. De race heeft Zandvoort veel gegeven, vindt hij. Zoals naamsbekendheid, inkomsten voor de regio in hotelovernachtingen en de horeca en verbetering aan het spoor en het station.
11: De Vorentse sluis bij Spijkenisse gaat vanaf zaterdag weer beperkt open voor de scheepvaart. Waterschap Hollandse Delta had op 17 augustus een schutverbod ingesteld om het zoete water in het Brielse meer te beschermen tegen zout zeewater. Maatregelen om voldoende zoet water beschikbaar te houden werken goed, meldt het schap. Schepen mogen daarom weer een paar keer per dag door de sluis. Het Brielse meer is een belangrijke zoetwaterbuffer voor het westen van het land.
12: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al wist dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad omdat de raming nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde.
13: Hubert Bruls, voorzitter van de regio-burgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Volgens zijn woordvoerder is het niet uit te leggen dat demonstraties op verschillende plekken anders worden aangepakt. Bruls wil bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regio-burgemeesters agenderen dat ingrijpen op de snelweg de landelijke norm wordt. Dat standpunt geldt volgens Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie ook voor andere demonstranten of activisten. Regio-burgemeesters vertegenwoordigen burgemeesters in landelijke overleggen over openbare orde en handhaving.
14: Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten en op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven water en meestal hun kracht verliezen boven land, maar kunnen gevaarlijk zijn voor mensen op het water. Volgens het KNMI vormt de uitzonderlijk warme Noordzee op dit moment een voedingsbodem voor waterhozen, waardoor het verschijnsel de komende periode vaker kan voorkomen.
15: Een 17-jarige jongen uit Uithoren is veroordeeld tot 165 dagen jeugddetentie voor een explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas in de nacht van 15 op 16 maart. Hij hoeft niet terug de cel in, want 122 dagen zijn voorwaardelijk en de rest heeft hij al uitgezeten. De rechtbank legt hem ook een avondklok op en verplicht hem mee te werken aan hulpverlening, naar school te gaan en stage te lopen. De explosie werd veroorzaakt door een cobra en flessen brandbare vloeistof en vond plaats in een tijd van maatschappelijke onrust over aanslagen, kort na een aanslag op een Joodse school. De jongen is ook veroordeeld voor het gooien van een houten balk naar de politie tijdens een demonstratie in Uithoren.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De Verenigde Staten eisen dat China twee Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. China houdt Min Xin sinds 8 juni vast op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft nu vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. De eis komt een maand voor het verwachte bezoek van de Chinese president Xi aan de Verenigde Staten.
17: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De twee maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd, omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië.
19: De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurs in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
20: De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt.
21: De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de Commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn.
22: De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht.
23: De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
24: Telcel keert terug op de Nederlandse televisie. Het thuiswinkelbedrijf verdween 5 maanden geleden toen moederbedrijf Mediashop Benelux failliet ging. De nieuwe eigenaar is Omni Channel Group, het moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping. Telcel is sinds 1993 bekend van lange reclames op commerciële zenders, met uitspraken als "maar dat is nog niet alles" en "er is meer". Directeur Bernie Veltoen wil het merk terugbrengen en klaarzetten voor een nieuwe generatie.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd en blijft na dit seizoen nog 4 jaar actief in de Formule 1. De meeste coureurs zijn niet verrast door zijn besluit. Nico Hulkenberg van Audi zegt dat Verstappen van racen houdt en de Formule 1 het belangrijkste kampioenschap vindt. George Russell van Mercedes en regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren delen die mening. Volgens Norris is Verstappen de beste coureur van de wereld en is de Formule 1 de beste plek om dat te laten zien. João Cancelo keert terug bij FC Barcelona. De 32-jarige Portugese verdediger komt transfervrij over van het Saoedische Al-Hilal, waar hij zijn contract liet ontbinden. Cancelo heeft bij de Spaanse landskampioen voor 3 seizoenen getekend. Hij speelde eerder in het seizoen 2023-2024 en de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Al-Hilal nam Cancelo 2 jaar geleden over van Manchester City. 9 Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Ronde van Spanje, die begint in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de afgelopen Tour de France en Giro d'Italia deden 17 Nederlanders mee. Steven Kruiswijk rijdt zijn 8e en laatste Vuelta, terwijl Roel van Sint Maartensdijk, Milan Vader en Darren van Beckham voor het eerst meedoen. De ronde begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzegen. FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League. Broholm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer, voor 7 miljoen euro, de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Broholm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix na dit weekende verdwijnt van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt de race in Zandvoort leuker dan veel andere races vanwege de geweldige sfeer en enthousiaste fans. Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen, maar staat dit seizoen 5e met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Hij won wel de laatste Grand Prix voor de zomerpauze in Hongarije, maar zegt dat zijn auto nog steeds ontzettend moeilijk te besturen is. De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen. Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en oosten kunnen die zwaar zijn met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Daarom geldt code geel. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanavond zijn er af en toe opklaringen en ook enkele buien, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de zuidwestkust iets krachtiger. Vannacht valt er vooral langs de kust nog een enkele bui. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen eerst wat zon, maar al snel meer buien. Soms pittig met onweer. Het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. 12 Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Zo'n handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Het team kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk.
6: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort zegt dat hij de stemming rond de Formule 1 het meest zal missen. De reuring, de drukte en de betrokkenheid van het dorp bij het evenement gaven hem als burgervader een trots gevoel. De Nederlandse Grand Prix wordt zondag voor het laatst gehouden. Molenburg noemt het buitengewoon jammer, maar zegt altijd rekening te hebben gehouden met het tijdelijke karakter. De race heeft Zandvoort veel gegeven, vindt hij. Zoals naamsbekendheid, inkomsten voor de regio in hotelovernachtingen en de horeca en verbeteringen aan het spoor en het station.
3: De Vorentse sluis bij Spijkenisse gaat vanaf zaterdag weer beperkt open voor de scheepvaart. Waterschap Hollandse Delta had op 17 augustus een schutverbod ingesteld om het zoete water in het Brielse meer te beschermen tegen zout zeewater. Maatregelen om voldoende zoet water beschikbaar te houden werken goed, meldt het schap. Schepen mogen daarom weer een paar keer per dag door de sluis. Het Brielse meer is een belangrijke zoetwaterbuffer voor het westen van het land.
4: Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al wist dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad omdat de raming nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde.
7: Hubert Bruls, voorzitter van de regio-burgemeesters, wil dat de politie overal in Nederland ingrijpt als boeren met trekkers de snelweg opgaan. Volgens zijn woordvoerder is het niet uit te leggen dat demonstraties op verschillende plekken anders worden aangepakt. Bruls wil bij de minister van Justitie en Veiligheid en de andere regio-burgemeesters agenderen dat ingrijpen op de snelweg de landelijke norm wordt. Dat standpunt geldt volgens Bruls, de politie Oost-Nederland en het Openbaar Ministerie ook voor andere demonstranten of activisten. Regio-burgemeesters vertegenwoordigen burgemeesters in landelijke overleggen over openbare orde en handhaving.
8: Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen vanwege waterhozen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen waterhozen ontstaan met zware windstoten en op zee zijn al waterhozen waargenomen. Voor de Waddeneilanden, Friesland en Groningen geldt ook code geel vanwege onweer met lokaal veel regen of hagel. Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes die ontstaan boven water en meestal hun kracht verliezen boven land, maar kunnen gevaarlijk zijn voor mensen op het water. Volgens het KNMI vormt de uitzonderlijk warme Noordzee op dit moment een voedingsbodem voor waterhozen, waardoor het verschijnsel de komende periode vaker kan voorkomen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten eisen dat China twee Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. China houdt Min Xin sinds 8 juni vast op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft nu vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. De eis komt een maand voor het verwachte bezoek van de Chinese president Xi aan de Verenigde Staten.
4: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg.
27: Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De twee maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren.
13: Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Niku Shordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken.
14: De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië.
15: De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van een ebola-virusvaccin, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is bewezen effectief tegen de Zaire-variant van het virus, maar het is nog niet bekend of het ook werkt tegen de Bundibugyo-variant die nu in het land rondgaat. Die variant heeft bijna 2500 mensen het leven gekost. 20.000 doses worden gebruikt voor een studie naar de effectiviteit tegen de Bundibugyo-variant. De rest gaat naar zorg- en eerste-lijnsmedewerkers. De WHO verwacht dat de studie belangrijk nieuw bewijs oplevert.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer.
19: Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 0,7% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
20: De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt.
28: De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment.
0: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn.
1: De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit

0: Heel Nederland, een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd en blijft na dit seizoen nog 4 jaar actief in de Formule 1. De meeste coureurs zijn niet verrast door zijn besluit. Nico Hülkenberg van Audi zegt dat Verstappen van racen houdt en de Formule 1 het belangrijkste kampioenschap vindt. George Russell van Mercedes en regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren delen die mening. Volgens Norris is Verstappen de beste coureur van de wereld en is de Formule 1 de beste plek om dat te laten zien. João Cancelo keert terug bij FC Barcelona. De 32-jarige Portugese verdediger komt transfervrij over van het Saoedische Al-Hilal, waar hij zijn contract liet ontbinden. Cancelo heeft bij de Spaanse landskampioen voor 3 seizoenen getekend. Hij speelde eerder in het seizoen 2023-2024 en de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Al-Hilal nam Cancelo 2 jaar geleden over van Manchester City. 9 Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Ronde van Spanje, die begint in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de afgelopen Tour de France en Giro d'Italia deden 17 Nederlanders mee. Steven Kruiswijk rijdt zijn 8e en laatste Vuelta, terwijl Roel van Sint Maartensdijk, Milan Vader en Darren van Beckham voor het eerst meedoen. De ronde begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix na dit weekende verdwijnt van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt de race in Zandvoort leuker dan veel andere races vanwege de geweldige sfeer en enthousiaste fans. Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen, maar staat dit seizoen 5e met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Hij won wel de laatste Grand Prix voor de zomerpauze in Hongarije, maar zegt dat zijn auto nog steeds ontzettend moeilijk te besturen is. De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen. Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino. FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League. Broholm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer, voor 7 miljoen euro, de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Broholm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en oosten kunnen die zwaar zijn. Met

0: neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Er is code geel van kracht. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en nog enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht valt er vooral langs de kust nog een enkele bui met een minimumtemperatuur rond de 13 graden. Morgen begint met zon en wolken, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien, soms pittig en met onweer. De maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 750 keer per jaar gaat het ernstig mis in Nederlandse ziekenhuizen, waarbij patiënten zwaar letsel oplopen of overlijden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt tegen Nieuwsuur dat ziekenhuizen het onderzoek naar die medische missers niet altijd goed aanpakken. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar individuele zorgverleners en te weinig naar de omstandigheden die tot de fout leiden. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. Zorgverleners zeggen dat de persoonlijke impact van de onderzoeken enorm is en pleiten voor verbetering. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus zijn zeker 18 patiënten met schade aan het netvlies geregistreerd. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen die in de zon hebben gekeken. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap zegt dat de meeste meldingen gaan om het zien van vlekken en dus van milde aard zijn. Een enkele oogarts meldt een ernstiger beeld. Of de patiënten volledig herstellen is nog niet te zeggen. Over een jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. Amsterdams wethouder Melanie van der Horst van D66 houdt vol dat ze als toenmalig wethouder mobiliteit niets heeft achtergehouden over de kostenstijging van de Oostbrug. De geraamde kosten voor de nieuwe brug over het IJ stegen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. De oppositie verweet haar tijdens een commissievergadering dat ze die stijging moedwillig over de gemeentelijke verkiezingen heen heeft getild. Van der Horst zegt dat al bekend was dat de brug duurder zou worden en dat het moment nog niet geschikt was om de nieuwe raming te delen. Er liepen toen nog beoordelingsprocedures en pogingen om het bedrag omlaag te krijgen. 12 Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Zo'n handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Het team kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort zegt dat hij de stemming rond de Formule 1 het meest zal missen. De reuring, de drukte en de betrokkenheid van het dorp bij het evenement gaven hem als burgervader een trots gevoel. De Nederlandse Grand Prix wordt zondag voor het laatst gehouden. Molenburg noemt het buitengewoon jammer, maar zegt altijd rekening te hebben gehouden met het tijdelijke karakter. De race heeft Zandvoort veel gegeven, vindt hij, zoals naamsbekendheid, inkomsten voor de regio in hotelovernachtingen en de horeca en verbetering aan het spoor en het station. De Vorentse sluis bij Spijkenisse gaat vanaf zaterdag weer beperkt open voor de scheepvaart. Waterschap Hollandse Delta had op 17 augustus een schutverbod ingesteld om het zoete water in het Brielse meer te beschermen tegen zout zeewater. Maatregelen om voldoende zoet water beschikbaar te houden werken goed, meldt het schap. Schepen mogen daarom weer een paar keer per dag door de sluis. Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbuffer voor het westen van het land. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet? zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten eisen dat China twee Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de twee academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De twee maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicu Șordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. De Bundesbank waarschuwt dat droge rivieren in Duitsland het goederenvervoer verstoren en het economische herstel belemmeren. Door de maandenlange droogte zijn de Rijn en andere rivieren zo ondiep dat schepen niet volledig beladen kunnen varen. De beperkte scheepvaart en sterk stijgende transportkosten dreigen de industriële productie en exportgroei aanzienlijk te remmen. De centrale bank verwacht dit kwartaal hoogstens een lichte economische groei. De Duitse inflatie van 2,8% in juli kan tijdelijk verder stijgen, afhankelijk van ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. João Cancelo keert terug bij FC Barcelona. De 32-jarige Portugese verdediger komt transfervrij over van het Saoedische Al-Hilal, waar hij zijn contract liet ontbinden. Cancelo heeft bij de Spaanse landskampioen voor 3 seizoenen getekend. Hij speelde eerder in het seizoen 2023-2024 en de tweede helft van afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Al-Hilal nam Cancelo 2 jaar geleden over van Manchester City. 9 Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Ronde van Spanje, die begint in Monaco.
3: Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de afgelopen Tour de France en Giro d'Italia deden 17 Nederlanders mee. Steven Kruiswijk rijdt zijn 8e en laatste Vuelta, terwijl Roel van Sint Maartensdijk, Milan Vader en Darren van Beckham voor het eerst meedoen. De ronde begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege. De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen. Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix na dit weekende verdwijnt van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt de race in Zandvoort leuker dan veel andere races vanwege de geweldige sfeer en enthousiaste fans. Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen, maar staat dit seizoen 5e met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Hij won wel de laatste Grand Prix voor de zomerpauze in Hongarije, maar zegt dat zijn auto nog steeds ontzettend moeilijk te besturen is. FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League. Broholm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer, voor 7 miljoen euro, de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Broholm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse van SD Works ProTime was na 111 kilometer in Blackpool de snelste in de massasprint, voor de Canadese Maggie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsetappe en draagt de leiderstrui. De koers werd tijdelijk stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noorden en oosten kunnen die zwaar zijn, met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Er geldt code geel. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Het wordt zo'n 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust soms vrij krachtig tot krachtig. Vanavond zijn er opklaringen en kunnen er ook nog enkele buien met onweer voorbij komen. De wind blijft zwak tot matig. Vannacht valt er af en toe een bui, vooral aan de kust, met een graad of 13. Morgen is het ook wisselvallig met buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 20 graden met matige wind uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere wordt met een jaar verlengd. De gemeente voerde de maatregel een half jaar geleden in vanwege toenemende overlast, intimidatie en drugsgebruik en geweld, vooral door jongeren. Sinds 23 februari mogen groepen van meer dan 3 personen zich niet verzamelen in het gebied rond de Stadswetering, Weerwater, met uitzondering van het Flevo ziekenhuis, de Pier, de Delfzijlsingel en het Centraal Station. Volgens de gemeente is het door het verbod merkbaar rustiger geworden in delen van de binnenstad. Het verbod geldt nu tot en met 24 augustus 2027. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst houdt vol dat ze als voormalig wethouder mobiliteit niets heeft achtergehouden over de kostenstijging van de Oostbrug. De oppositie verwijt haar dat ze de geraamde kostenstijging van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro moedwillig over de gemeentelijke verkiezingen heeft heen getild. Van der Horst zegt dat al bekend was dat de brug duurder zou worden en dat het moment nog niet geschikt was om de nieuwe raming met de raad te delen. Verschillende oppositiepartijen vinden het moeilijk te verteren dat de nieuwe raming wel werd meegegeven aan coalitieonderhandelaars, maar niet aan de gemeenteraad. De kwestie wordt begin september breder besproken met de voltallige gemeenteraad. Ongeveer 750 keer per jaar gaat het ernstig mis in Nederlandse ziekenhuizen, waarbij patiënten zwaar letsel oplopen of overlijden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt tegen Nieuwsuur dat ziekenhuizen het onderzoek naar die medische missers niet altijd goed aanpakken. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar individuele zorgverleners en te weinig naar de omstandigheden die tot de fout leiden. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. Zorgverleners zeggen dat de persoonlijke impact van de onderzoeken enorm is en pleiten voor verbetering. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus zijn zeker 18 patiënten met schade aan het netvlies geregistreerd. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen die in de zon hebben gekeken. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap zegt dat de meeste meldingen gaan om het zien van vlekken en dus van milde aard zijn. Een enkele oogarts meldt een ernstiger beeld. Of de patiënten volledig herstellen is nog niet te zeggen. Over een jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. 12 Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Zo'n handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Het team kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort zegt dat hij de stemming rond de Formule 1 het meest zal missen. De reuring, de drukte en de betrokkenheid van het dorp bij het evenement gaven hem als burgervader een trots gevoel. De Nederlandse Grand Prix wordt zondag voor het laatst gehouden. Molenburg noemt het buitengewoon jammer, maar zegt altijd rekening te hebben gehouden met het tijdelijke karakter. De race heeft Zandvoort veel gegeven, vindt hij, zoals naamsbekendheid, inkomsten voor de regio in hotelovernachtingen en de horeca en verbetering aan het spoor en het station. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de twee academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand.
7: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nicușor Dan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. De Britse premier Andy Burnham noemt de beveiliging van prins Harry en Meghan een privé-kwestie. Harry en Meghan zijn van plan later dit jaar terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Het stel woont sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat ze afstand deden van hun koninklijke taken. Harry verloor eerder een rechtszaak tegen de overheid over zijn beveiliging in Groot-Brittannië.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een 4e vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het 4e toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York.
2: Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. 9 Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Ronde van Spanje, die begint in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de afgelopen Tour de France en Giro d'Italia deden 17 Nederlanders mee. Steven Kruiswijk rijdt zijn 8e en laatste Vuelta, terwijl Roel van Sint Maartensdijk, Milan Vader en Darren van Beckham voor het eerst meedoen. De ronde begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix na dit weekende verdwijnt van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt de race in Zandvoort leuker dan veel andere races vanwege de geweldige sfeer en enthousiaste fans. Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen, maar staat dit seizoen 5e met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Hij won wel de laatste Grand Prix voor de zomerpauze in Hongarije, maar zegt dat zijn auto nog steeds ontzettend moeilijk te besturen is. FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League. Broholm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer, voor 7 miljoen euro, de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Broholm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur.
10: De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen.
3: Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse van SD Works ProTime was na 111 kilometer in Blackpool de snelste in de massasprint, voor de Canadese Maggie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsetappe en draagt de leiderstrui. De koers werd tijdelijk stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag. Max Verstappen wil optimaal genieten van de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de huidige promotors besloten in december 2024 dat de financiële risico's te groot waren om door te gaan. Dit weekende is de 6e en laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won de eerste 3 edities en noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. De viervoudig wereldkampioen zegt dat rijden op dit circuit echt geweldig is en dat hij het zeker gaat missen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over met kans op onweer. Vooral in het noorden en oosten kunnen de buien flink zijn, met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk hagel. Daarvoor geldt code geel. Tussen de buien door breekt ook de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust soms flink krachtig. Vanavond volgen enkele buien en later in de nacht blijft het meestal droog. Morgen weer een onrustig weerbeeld met in de loop van de dag pittige buien, mogelijk met onweer. In het noordwesten klaart het later op. Het wordt zo'n 20 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandag 10 augustus botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen, tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski. De resten blijken niet van Jaskulski te zijn, maar wel van een man, meldt de politie. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie is een apart onderzoek gestart naar wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een afspraak via homo-dating-app Grindr in datzelfde bos. En de zoektocht naar hem gaat door. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst houdt vol dat ze als voormalig wethouder mobiliteit niets heeft achtergehouden over de kostenstijging van de Oostbrug. De oppositie verwijt haar dat ze de geraamde kostenstijging van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro moedwillig over de gemeentelijke verkiezingen heeft heen getild. Van der Horst zegt dat al bekend was dat de brug duurder zou worden en dat het moment nog niet geschikt was om de nieuwe raming met de raad te delen. Verschillende oppositiepartijen vinden het moeilijk te verteren dat de nieuwe raming wel werd meegegeven aan coalitieonderhandelaars, maar niet aan de gemeenteraad. De kwestie wordt begin september breder besproken met de voltallige gemeenteraad. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere wordt met een jaar verlengd. De gemeente voerde de maatregel een half jaar geleden in vanwege toenemende overlast, intimidatie en drugsgebruik en geweld, vooral door jongeren. Sinds 23 februari mogen groepen van meer dan 3 personen zich niet verzamelen in het gebied rond de Stadswetering, Weerwater, met uitzondering van het Flevo ziekenhuis, de Pier, de Delfzijlsingel en het Centraal Station. Volgens de gemeente is het door het verbod merkbaar rustiger geworden in delen van de binnenstad. Het verbod geldt nu tot en met 24 augustus 2027. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van 12 augustus zijn zeker 18 patiënten met schade aan het netvlies geregistreerd. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen die in de zon hebben gekeken. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap zegt dat de meeste meldingen gaan om het zien van vlekken en dus van milde aard zijn. Een enkele oogarts meldt een ernstiger beeld. Of de patiënten volledig herstellen is nog niet te zeggen. Over een jaar moet daar meer duidelijkheid over komen. Ongeveer 750 keer per jaar gaat het ernstig mis in Nederlandse ziekenhuizen, waarbij patiënten zwaar letsel oplopen of overlijden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt tegen Nieuwsuur dat ziekenhuizen het onderzoek naar die medische missers niet altijd goed aanpakken. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar individuele zorgverleners en te weinig naar de omstandigheden die tot de fout leiden. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. Zorgverleners zeggen dat de persoonlijke impact van de onderzoeken enorm is en pleiten voor verbetering. 12 Nederlandse brandweerlieden uit Twente en IJsseland helpen zeker tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een zogenoemde handcrew en een coördinator. Zo'n handcrew is een speciaal brandweerteam dat te voet een gebied ingaat en werkt met handgereedschappen als waterzakken, een motorkettingzaag en een bladblazer. Het team kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen en helpt bij het nablussen en het aanpakken van brandhaarden. Of het team ook na zondag nog ingezet wordt, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland nu beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Dat gebeurt ook al in oostelijke NAVO-landen die aan Rusland grenzen. De alliantie wil zo vijandelijke drones effectiever kunnen tegenhouden. F-35's zijn niet het beste wapen tegen de goedkope drones die regelmatig in landen als Polen, Roemenië en de Baltische Staten terechtkomen. Daarom werkt de NAVO nu haastig aan een gelaagde luchtverdediging die met elk gevaar uit de lucht raad weet. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de twee academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand.
8: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft twee VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De twee maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Nikushor dan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 0,1% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot.
2: Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de Commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. De Nederlandse spoorwegen vragen reizigers donderdag hun afval mee te nemen uit de trein en het station. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Ongeveer 30% van het personeel van de treinschoonmaak staakt. Vakbond FNV organiseert de tweedaagse staking uit onvrede over een aanstaande versobering van de doorbetaling bij ziekte. Donderdagmiddag hielden ongeveer 450 schoonmakers uit heel Nederland een actiebijeenkomst bij het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. 9 Nederlandse wielrenners starten zaterdag in de Ronde van Spanje, die begint in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de afgelopen Tour de France en Giro d'Italia deden 17 Nederlanders mee. Steven Kruiswijk rijdt zijn 8e en laatste Vuelta, terwijl Roel van Sint Maartensdijk, Milan Vader en Darren van Beckham voor het eerst meedoen. De ronde begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de eindzege. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix na dit weekende verdwijnt van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt de race in Zandvoort leuker dan veel andere races vanwege de geweldige sfeer en enthousiaste fans. Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen, maar staat dit seizoen 5e met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Hij won wel de laatste Grand Prix voor de zomerpauze in Hongarije, maar zegt dat zijn auto nog steeds ontzettend moeilijk te besturen is.
13: FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League. Broholm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer, voor 7 miljoen euro, de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Broholm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur.
14: De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion, met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers, krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen. Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino.
15: Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse van SD Works ProTime was na 111 kilometer in Blackpool de snelste in de massasprint, voor de Canadese Maggie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsetappe en draagt de leiderstrui. De koers werd tijdelijk stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.
16: Max Verstappen wil optimaal genieten van de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de huidige promotors besloten in december 2024 dat de financiële risico's te groot waren om door te gaan. Dit weekende is de zesde en laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won de eerste drie edities en noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender.

0: AI-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag trekken er geregeld buien over met af en toe onweer. Vooral in het noorden en oosten kunnen die flink zijn, met veel regen, windstoten en misschien hagel. Daarvoor geldt code geel. Tussen de buien door breekt de zon even door. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselvallig met af en toe een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen blijft het onbestendig met buien, sommige met onweer. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nuuk Stoeltiens van Pro wordt ongeduldig na weer een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting met Prinsjesdag. De financieel woordvoerder van de linkse fusiepartij hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken met de VVD-bewindsman. Stoeltiens wil pas een vervolgafspraak maken als duidelijk is wat de status en het doel van volgende gesprek is. Pro wil dat het kabinet afziet van de bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer belast worden. Het gesprek met Stoeltiens duurde een klein uur. 12 Nederlandse brandweerlieden helpen tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een handcrew en een coördinator uit Twente en IJsseland. Zo'n handcrew werkt te voet met handgereedschappen en kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De uitdaging zit vooral in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem blijft zitten. Of het team ook na zondag nog wordt ingezet, is nog onduidelijk. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder twee explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen. De politie heeft maandag 10 augustus botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski. De resten blijken niet van Jaskulski te zijn, maar wel van een man, meldt de politie. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie is een apart onderzoek gestart naar wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een afspraak via homo-dating-app Grindr in datzelfde bos. En de zoektocht naar hem gaat door. Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst houdt vol dat ze als voormalig wethouder mobiliteit niets heeft achtergehouden over de kostenstijging van de Oostbrug. De oppositie verwijt haar dat ze de geraamde kostenstijging van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro moedwillig over de gemeentelijke verkiezingen heeft heen getild. Van der Horst zegt dat al bekend was dat de brug duurder zou worden en dat het moment nog niet geschikt was om de nieuwe raming met de raad te delen. Verschillende oppositiepartijen vinden het moeilijk te verteren dat de nieuwe raming wel werd meegegeven aan coalitieonderhandelaars, maar niet aan de gemeenteraad. De kwestie wordt begin september breder besproken met de voltallige gemeenteraad. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland nu beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Dat moet vijandelijke drones effectiever kunnen tegengaan. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging, omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is nodig vanwege Russische activiteiten in het Poolgebied, zoals onderzeeërs en drones vanaf schepen. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. De Verenigde Staten eisen dat China twee Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de twee academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand.
2: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd, omdat hun baarden niet lang genoeg waren. Een Roemeense F-16 heeft een met explosieven geladen Z-drone onschadelijk gemaakt bij gasboorplatform Neptune Deep op de Zwarte Zee. De drone werd donderdagochtend vroeg opgemerkt door een koopvaardijschip, enkele honderden meters van het platform. Roemenië wijst naar Rusland als verantwoordelijke voor de drone, die volgens defensieminister Radu Mirutse in ieder geval niet uit Oekraïne kwam. President Niku Shordan veroordeelt de escalatie van wat hij onverantwoordelijke incidenten van Rusland noemt. Roemenië heeft vaker te maken met drones bij Neptune Deep, waar honderden mensen werken. Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten. De olieprijzen stegen met bijna 3% door de oorlog in het Midden-Oosten, wat leidde tot zorgen over de economie en inflatie. President Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. De hoofdindex in Amsterdam, de AEX, sloot een fractie hoger op 1102,78 punten. Een herstel van de obligatiemarkt na ingrijpen van het Amerikaanse ministerie van Financiën hielp de verliezen te beperken. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis telt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. De Europese Commissie heeft geen onmiddellijke zorgen over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden voor de winter. De voorraden zijn nu voor 62% gevuld, tegen 74% vorig jaar op dit moment. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen gestegen en dat leidde tot zorgen over het trage vullen. Maar volgens de commissie zijn die zorgen niet nodig. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor 43,1% gevuld, tegen 64% een jaar geleden. Volgens het Europese doel moeten de opslagen voor de winter tot zo'n 80% gevuld zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League.
3: Bro Holm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer voor 7 miljoen euro de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Bro Holm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur.
4: De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen. Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse van SD Works ProTime was na 111 kilometer in Blackpool de snelste in de massasprint, voor de Canadese Maggie Coles-Lister en Kim Le Court-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsetappe en draagt de leiderstrui. De koers werd tijdelijk stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag. Max Verstappen wil optimaal genieten van de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de huidige promotors besloten in december 2024 dat de financiële risico's te groot waren om door te gaan. Dit weekende is de 6e en laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won de eerste 3 edities en noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. De viervoudig wereldkampioen zegt dat rijden op dit circuit echt geweldig is en dat hij het zeker gaat missen. Het prijzengeld voor de US Open gaat fors omhoog. De winnaars in het enkelspel ontvangen dit jaar 5,5 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 4,71 miljoen euro. In totaal wordt 108 miljoen dollar uitgekeerd, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ook deelname aan het hoofdtoernooi levert nu meer op, 140.000 dollar, eveneens een record. Het Grand Slam toernooi in New York begint op 30 augustus. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooie de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu tweede in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk meer naar de kust. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust soms krachtig. Er is code geel van kracht. Er komen verspreid onweersbuien voor met kans op veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk hagel. Vannacht af en toe een bui, vooral aan de kust. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe zon, maar ook buien, soms met onweer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit.
1: De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten.
10: Financieel woordvoerder Luc Stultiens van PRO zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijne over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. PRO wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijne 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. 12 Nederlandse brandweerlieden helpen tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een handcrew en een coördinator uit Twente en IJsseland. Zo'n handcrew werkt te voet met handgereedschappen en kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De uitdaging zit vooral in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem blijft zitten. Of het team ook na zondag nog wordt ingezet, is nog onduidelijk. Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder twee explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakte de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen. De politie heeft maandag 10 augustus botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski. De resten blijken niet van Jaskulski te zijn, maar wel van een man, meldt de politie. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie is een apart onderzoek gestart naar wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een afspraak via homo-dating-app Grindr in datzelfde bos. En de zoektocht naar hem gaat door.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika.
13: De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland.
14: Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de twee academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen.
15: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg.
16: Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen.
20: Zwitserland en China zijn het eens geworden over nieuwe handelsafspraken, waarbij de Zwitserse export naar China vrijwel geheel wordt vrijgesteld van importheffingen. De overeenkomst is een optimalisatie van een bestaand vrijhandelsverdrag uit 2014. De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat 99,8% van de huidige Zwitserse export naar China heffingsvrij zal zijn. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
2: De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis telt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws.
23: FC Utrecht heeft de Noorse aanvaller Marius Broholm op huurbasis overgenomen van het Franse Lille. De 21-jarige jeugdinternational speelde vorig seizoen 14 wedstrijden voor Lille, waarvan 2 in de Europa League. Broholm begon zijn carrière bij Rosenborg en maakte vorig jaar zomer voor €7 miljoen de overstap naar Frankrijk. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen en krijgt rugnummer 80. Broholm zegt goede gesprekken te hebben gehad met de trainer en technisch directeur. Wereldkampioen Lando Norris vindt het jammer dat de Dutch Grand Prix na dit weekende verdwijnt van de Formule 1-kalender. De McLaren-coureur noemt de race in Zandvoort leuker dan veel andere races vanwege de geweldige sfeer en enthousiaste fans. Norris won vorig jaar de wereldtitel met 2 punten voorsprong op Max Verstappen, maar staat dit seizoen 5e met 91 punten achterstand op WK-leider Kimi Antonelli. Hij won wel de laatste Grand Prix voor de zomerpauze in Hongarije, maar zegt dat zijn auto nog steeds ontzettend moeilijk te besturen is. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse van SD Works ProTime was na 111 kilometer in Blackpool de snelste in de massasprint, voor de Canadese Maggie Coles-Lister en Kim Le Court-Pinaar uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsetappe en draagt de leiderstrui. De koers werd tijdelijk stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag. Max Verstappen wil optimaal genieten van de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de huidige promotors besloten in december 2024 dat de financiële risico's te groot waren om door te gaan. Dit weekende is de 6e en laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won de eerste drie edities en noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. De viervoudig wereldkampioen zegt dat rijden op dit circuit echt geweldig is en dat hij het zeker gaat missen. Het prijzengeld voor de US Open gaat fors omhoog. De winnaars in het enkelspel ontvangen dit jaar 5,5 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 4,71 miljoen euro. In totaal wordt 108 miljoen dollar uitgekeerd, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ook deelname aan het hoofdtoernooi levert nu meer op, 140.000 dollar, eveneens een record. Het Grand Slam toernooi in New York begint op 30 augustus. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin-Premier-Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooien de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu tweede in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook enkele buien met kans op onweer. Later in de avond blijven de buien vooral bij de kust hangen. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust soms vrij krachtig. Vannacht een enkele bui, vooral bij de kust, en een graad of 13. Er geldt code geel vanwege onweersbuien met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk hagel. Morgen af en toe zon, maar van het noordwesten uit steeds meer buien, soms met onweer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is matig. Later op de dag neemt het aantal buien in het westen af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten.
25: Financieel woordvoerder Luc Stultiens van Pro zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijne over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. Pro wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijne 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. 12 Nederlandse brandweerlieden helpen tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een handcrew en een coördinator uit Twente en IJsseland. Zo'n handcrew werkt te voet met handgereedschappen en kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De uitdaging zit vooral in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem blijft zitten. Of het team ook na zondag nog wordt ingezet, is nog onduidelijk.
1: Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenberg heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder twee explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen.
6: De politie heeft maandag 10 augustus botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski. De resten blijken niet van Jaskulski te zijn, maar wel van een man, meldt de politie. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie is een apart onderzoek gestart naar wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een afspraak via homo-dating-app Grindr in datzelfde bos. En de zoektocht naar hem gaat door.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika.
11: De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland.
26: Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand.
27: De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de twee academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen.
8: De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst kreeg donderdag in de gemeenteraad kritische vragen over een kostenoverschrijding bij de Oostbrug, een nieuwe brug over het IJ. De oppositie wees erop dat Van der Horst in februari al werd geïnformeerd dat de kosten konden stijgen van 335 miljoen naar 650 tot 850 miljoen euro. Ze deelde die informatie niet met de raad, omdat de raming volgens haar nog niet zeker genoeg was. Kort daarna, in maart, waren er gemeenteraadsverkiezingen. Oppositiepartijen vroegen of Van der Horst een inschattingsfout maakte of de raad opzettelijk misleidde. Ook D66 vroeg om uitleg. Afghanistan heeft 2 VN-medewerkers vrijgelaten die sinds 9 augustus vastzaten. De 2 maakten deel uit van een humanitaire VN-missie in de westelijke provincie Herat. Afghaanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun arrestatie. Volgens UNAMA lijken de medewerkers in goede gezondheid te verkeren en zijn de aanklachten tegen hen verworpen. In juni werden nog 20 hulpverleners gearresteerd omdat hun baarden niet lang genoeg waren.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen.
15: Zwitserland en China zijn het eens geworden over nieuwe handelsafspraken, waarbij de Zwitserse export naar China vrijwel geheel wordt vrijgesteld van importheffingen. De overeenkomst is een optimalisatie van een bestaand vrijhandelsverdrag uit 2014. De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat 99,8% van de huidige Zwitserse export naar China heffingsvrij zal zijn. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
16: De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen, het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht.
17: Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer.
18: Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
0: De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De openingswedstrijd en de finale van het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië worden gespeeld in het Maracanã-stadion in Rio de Janeiro. Het stadion met een capaciteit van ongeveer 80.000 toeschouwers krijgt ook een kwartfinale en een halve finale toegewezen. Gastland Brazilië speelt 3 groepswedstrijden, waaronder het openingsduel in Rio en een wedstrijd in hoofdstad Brasilia. FIFA-voorzitter Gianni Infantino spreekt van ongelofelijke passie en energie die Braziliaanse fans naar het toernooi zullen brengen. De Europese voetbalbond UEFA weigert voorlopig deel te nemen aan FIFA-evenementen vanwege de gang van zaken rond het ingetrokken investeringsplan van Infantino. Max Verstappen wil optimaal genieten van de laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de huidige promotors besloten in december 2024 dat de financiële risico's te groot waren om door te gaan. Dit weekende is de 6e en laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won de eerste 3 edities en noemt Zandvoort een van de beste circuits op de kalender. De viervoudig wereldkampioen zegt dat rijden op dit circuit echt geweldig is en dat hij het zeker gaat missen. Het prijzengeld voor de US Open gaat fors omhoog. De winnaars in het enkelspel ontvangen dit jaar 5,5 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 4,71 miljoen euro. In totaal wordt 108 miljoen dollar uitgekeerd, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ook deelname aan het hoofdtoernooi levert nu meer op, 140.000 dollar, eveneens een record. Het Grand Slam toernooi in New York begint op 30 augustus. Jasper Philipsen heeft de 2e etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin-Premier-Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooien de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu 2e in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse sprintte na 111 kilometer in Blackpool overtuigend naar de zege voor de Canadese Maddie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsrit en draagt de leiderstrui. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. Charlotte Kohl won in België de eendagswedstrijd GP Lucien van Impe voor Lucinda Brandt en Babette van der Wolf. Liam Lawson vervangt bij de Dutch Grand Prix onverwacht Isaac Hadjar als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman heeft een polsblessure opgelopen tijdens een fitnesstraining. Lawson rijdt dit seizoen voor Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, en behaalde dit jaar 2 zesde plaatsen als beste resultaat. Het is de 2e keer dat Lawson in Zandvoort als vervanger rijdt. 3 jaar geleden verving hij Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Lawson zegt zich nu veel comfortabeler te voelen in de Formule 1, maar verwacht wel een uitdagend weekend. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
1: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk vooral langs de kust. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust soms krachtig. Vannacht vooral in de kustprovincies nog een enkele bui. Het wordt zo'n 13 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust draait hij naar het westen of noordwesten. Morgen schijnt soms de zon, maar van het noordwesten uit komen steeds meer buien over. Mogelijk met onweer. In de middag trekken pittige buien door met kans op onweer. Later in het noordwesten wat meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is meest matig, eerst nog zuidwest, later overal noordwest. Er geldt code geel vanwege kans op flinke regenbuien, windstoten en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten.
22: Financieel woordvoerder Luc Stultiens van Pro zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. Pro wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijnen 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën.
23: De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven.
24: 12 Nederlandse brandweerlieden helpen tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een handcrew en een coördinator uit Twente en IJsseland. Zo'n handcrew werkt te voet met handgereedschappen en kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De uitdaging zit vooral in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem blijft zitten. Of het team ook na zondag nog wordt ingezet, is nog onduidelijk.
25: Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder 2 explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen.
28: De politie heeft maandag 10 augustus botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski. De resten blijken niet van Jaskulski te zijn, maar wel van een man, meldt de politie. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie is een apart onderzoek gestart naar wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een afspraak via homo-dating-app Grindr in datzelfde bos. En de zoektocht naar hem gaat door.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
6: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties

0: aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de 2 academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.

0: De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 0,7% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het prijzengeld voor de US Open gaat fors omhoog. De winnaars in het enkelspel ontvangen dit jaar $5,5 miljoen, omgerekend ongeveer €4,71 miljoen euro. In totaal wordt $108 miljoen uitgekeerd, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ook deelname aan het hoofdtoernooi levert nu meer op, $140.000, eveneens een record. Het Grand Slam toernooi in New York begint op 30 augustus. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooien de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu tweede in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Liam Lawson vervangt bij de Dutch Grand Prix onverwacht Isaac Hadjar als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman heeft een polsblessure opgelopen tijdens een fitnesstraining. Lawson rijdt dit seizoen voor Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, en behaalde dit jaar 2 zesde plaatsen als beste resultaat. Het is de 2e keer dat Lawson in Zandvoort als vervanger rijdt. 3 jaar geleden verving hij Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Lawson zegt zich nu veel comfortabeler te voelen in de Formule 1, maar verwacht wel een uitdagend weekend. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse sprintte na 111 kilometer in Blackpool overtuigend naar de zege voor de Canadese Maddie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsrit en draagt de leiderstrui. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. Charlotte Kohl won in België de eendagswedstrijd GP Lucien van Impe voor Lucinda Brandt en Babette van der Wolf. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond af en toe opklaringen, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk vooral langs de kust. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust soms krachtig. Vannacht vooral in de kustprovincies nog een enkele bui. Het wordt zo'n 13 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust draait hij naar het westen of noordwesten. Morgen schijnt soms de zon, maar van het noordwesten uit komen steeds meer buien over. Mogelijk met onweer. In de middag trekken pittige buien door met kans op onweer. Later in het noordwesten wat meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is meest matig, eerst nog zuidwest, later overal noordwest. Er geldt code geel vanwege kans op flinke regenbuien, windstoten en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten.
5: Financieel woordvoerder Luc Stultiens van Pro zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. Pro wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijnen 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. 12 Nederlandse brandweerlieden helpen tot en met zondag bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen. Het gaat om 11 leden van een handcrew en een coördinator uit Twente en IJsseland. Zo'n handcrew werkt te voet met handgereedschappen en kan plekken bereiken waar blusvoertuigen niet kunnen komen. De uitdaging zit vooral in moeilijk bereikbare brandranden en vuur dat in de bodem blijft zitten. Of het team ook na zondag nog wordt ingezet, is nog onduidelijk. Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder 2 explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk, zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen. De politie heeft maandag 10 augustus botresten gevonden in het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen, tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski. De resten blijken niet van Jaskulski te zijn, maar wel van een man, meldt de politie. Zijn identiteit is nog onbekend. De politie is een apart onderzoek gestart naar wie de overleden man is en onder welke omstandigheden hij is overleden. Jaskulski verdween op 15 april 2024 na een afspraak via homo-dating-app Grindr in datzelfde bos. En de zoektocht naar hem gaat door. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de 2 academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
5: De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een 4e vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. De Vereniging van Effectenbezitters heeft bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam flink uitgehaald naar kunstmestproducent OCI en de geplande fusie met het Egyptische bouwbedrijf Orascom. De VEB wil dat de rechter een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar de gang van zaken bij het bedrijf dat actief is op het Limburgse industriecomplex Gemmelot. Groot aandeelhouder Nassef Sawiris wil OCI via een aandelenruil laten opgaan in Orascom Construction, waardoor het bedrijf van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Minderheidsaandeelhouders vinden dat de deal nadelig voor hen uitpakt en juist positief voor Sawiris, een van de rijkste mensen van Egypte. De ondernemingskamer maakt uiterlijk woensdag 7 oktober bekend of het onderzoek er komt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het prijzengeld voor de US Open gaat fors omhoog. De winnaars in het enkelspel ontvangen dit jaar $5,5 miljoen, omgerekend ongeveer €4,71 miljoen. In totaal wordt $108 miljoen uitgekeerd, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ook deelname aan het hoofdtoernooi levert nu meer op, $140.000, eveneens een record. Het Grand Slam toernooi in New York begint op 30 augustus. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooien de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu tweede in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Liam Lawson vervangt bij de Dutch Grand Prix onverwacht Isaac Hadjar als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman heeft een polsblessure opgelopen tijdens een fitnesstraining. Lawson rijdt dit seizoen voor Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, en behaalde dit jaar 2 zesde plaatsen als beste resultaat. Het is de tweede keer dat Lawson in Zandvoort als vervanger rijdt. 3 jaar geleden verving hij Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Lawson zegt zich nu veel comfortabeler te voelen in de Formule 1, maar verwacht wel een uitdagend weekend. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse sprintte na 111 kilometer in Blackpool overtuigend naar de zege voor de Canadese Maddie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsrit en draagt de leiderstrui. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. Charlotte Kohl won in België de eendagswedstrijd GP Lucien van Impe voor Lucinda Brandt en Babette van der Wolf. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel.
8: Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het af en toe helder, maar er komen ook enkele buien voorbij, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk meer naar de kust. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de zuidwestkust af en toe krachtig. Vannacht blijft het overwegend droog, behalve in de kustprovincies waar nog een enkele bui valt. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het blijft wisselvallig met buien, soms met onweer. Later in het noordwesten neemt de neerslag af. De middagtemperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind draait naar het noordwesten en is matig van kracht. Er geldt code geel vanwege onweersbuien met kans op veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen. Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht, waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Roze Zaterdag wordt in 2028 gevierd in Zwolle. De Overijsselse hoofdstad was in 1990 en 2006 ook al gaststad van het LHBTIQ+ evenement. Roze Zaterdag is de oudste Pride van Nederland en organiseert debatten, feesten en culturele activiteiten om de acceptatie en zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap te vergroten. De editie van 2027 vindt plaats in Arnhem op 16 juni. Die van dit jaar was op 27 juni in Noordwijk. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten. Financieel woordvoerder Luc Stultiens van Pro zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. Pro wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijnen 2,5 uur met JA21 en SGP... die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder 2 explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk, zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de 2 academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Minzin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com.
13: Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
5: De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar €350 miljoen. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen.
11: De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan games hardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht.
14: Transavia heeft een 4e vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het 4e toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer.
15: Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Jasper Philipsen heeft de 2e etappe in de Renewi Tour gewonnen.
8: De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooie de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu tweede in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Liam Lawson vervangt bij de Dutch Grand Prix onverwacht Isaac Hadjar als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman heeft een polsblessure opgelopen tijdens een fitnesstraining. Lawson rijdt dit seizoen voor Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, en behaalde dit jaar 2 zesde plaatsen als beste resultaat. Het is de tweede keer dat Lawson in Zandvoort als vervanger rijdt. 3 jaar geleden verving hij Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Lawson zegt zich nu veel comfortabeler te voelen in de Formule 1, maar verwacht wel een uitdagend weekend. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse sprintte na 111 kilometer in Blackpool overtuigend naar de zege voor de Canadese Maddie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsrit en draagt de leiderstrui. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. Charlotte Kohl won in België de eendagswedstrijd GP Lucien van Impe voor Lucinda Brandt en Babette van der Wolf. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaars de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het af en toe helder, maar er komen ook enkele buien voorbij, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk meer naar de kust. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de zuidwestkust af en toe krachtig. Vannacht blijft het overwegend droog, behalve in de kustprovincies waar nog een enkele bui valt. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar het blijft wisselvallig met buien, soms met onweer. Later in het noordwesten neemt de neerslag af. De middagtemperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind draait naar het noordwesten en is matig van kracht. Er geldt code geel vanwege onweersbuien met kans op veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen.
19: Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht, waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.
20: Roze Zaterdag wordt in 2028 gevierd in Zwolle. De Overijsselse hoofdstad was in 1990 en 2006 ook al gaststad van het LHBTIQ+ evenement. Roze Zaterdag is de oudste Pride van Nederland en organiseert debatten, feesten en culturele activiteiten om de acceptatie en zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap te vergroten. De editie van 2027 vindt plaats in Arnhem op 16 juni. Die van dit jaar was op 27 juni in Noordwijk. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten.
21: Financieel woordvoerder Luc Stultiens van PRO zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. PRO wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijnen 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën.
22: De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven.
23: Een kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen blijft een maand langer dicht. Burgemeester Frederik Zevenbergen heeft dat besloten vanwege aanhoudende zorgen over de openbare orde en veiligheid. Bij de kapsalon waren dit jaar al meerdere geweldsincidenten, waaronder 2 explosies die zorgden voor flinke schade. Eerder deze maand raakten de gevel en meerdere ruiten zwaar beschadigd. En ook op 5 mei was er een ontploffing. De burgemeester vindt de sluiting noodzakelijk, zolang er risico bestaat op nieuwe verstoringen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
27: De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle.
28: Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia.
27: Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Het Amerikaanse vliegdekschip de USS George Washington is in het Midden-Oosten aangekomen vanuit Japan en is daar nu actief. Het schip vaart met een serie begeleidende marineschepen, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt. De VS hebben momenteel geen vliegdekschip meer in het westelijke deel van de Stille Oceaan. President Donald Trump heeft eerder aangekondigd dat het vliegdekschip USS Abraham Lincoln, dat lang in de regio vaart, wordt vervangen. De Abraham Lincoln is al circa 9 maanden op zee met 5000 opvarenden aan boord. Amerikaanse media en familieleden van opvarenden hebben melding gemaakt van vermoeidheid en ernstige mentale problemen van opvarenden. Defensieminister Pete Hegseth heeft die berichten afgedaan als roekeloze vervormingen van de werkelijke toestand. De Verenigde Staten eisen dat China 2 Amerikaanse wetenschappers vrijlaat die daar volgens de VS ten onrechte vastzitten. Het gaat om Min Xin, een Myanmarees met een Amerikaans paspoort, en Yulin Chen, een in China geboren seismoloog en eveneens ingezetene van de VS. Min Xin wordt sinds juni vastgehouden op beschuldiging van spionage en het in gevaar brengen van China's nationale veiligheid. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft vastgesteld dat Min Xin ten onrechte wordt vastgehouden. Ook de beschuldigingen aan het adres van Chen noemt het departement ongefundeerd. Door te verklaren dat de 2 academici ten onrechte worden vastgehouden, wordt hun vrijlating automatisch de hoogste prioriteit voor de VS. Min Xin werd op 3 juni aangehouden op het vliegveld toen hij op uitnodiging van de Chinese regering een wetenschappelijke conferentie wilde bijwonen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen.
1: De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van

0: tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech was na 173,9 kilometer tussen Blankenbergen en Ardooien de snelste in de massasprint voor de Brit Joshua Giddings en de Noor Søren Werenskjold. Philipsen neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan, die na een valpartij op grote achterstand binnenkwam. Olaf Kooi staat nu tweede in het klassement op 4 seconden. De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Liam Lawson vervangt bij de Dutch Grand Prix onverwacht Isaac Hadjar als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman heeft een polsblessure opgelopen tijdens een fitnesstraining. Lawson rijdt dit seizoen voor Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull, en behaalde dit jaar 2 zesde plaatsen als beste resultaat. Het is de tweede keer dat Lawson in Zandvoort als vervanger rijdt. 3 jaar geleden verving hij Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Lawson zegt zich nu veel comfortabeler te voelen in de Formule 1, maar verwacht wel een uitdagend weekend. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse sprintte na 111 kilometer in Blackpool overtuigend naar de zege voor de Canadese Maddie Coles-Lister en Kim Lecourt-Pinard uit Mauritius. Wiebes won woensdag ook al de openingsrit en draagt de leiderstrui. De wielerkoers werd enige tijd stilgelegd vanwege een ongeluk op het parcours. Charlotte Kohl won in België de eendagswedstrijd GP Lucien van Impe voor Lucinda Brandt en Babette van der Wolf. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20

0: 30 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond krijgen we af en toe opklaringen, maar er vallen ook enkele buien, mogelijk met onweer. Die buien trekken later vooral langs de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, maar aan de kust kan het flink waaien. Vannacht een enkele bui, vooral in de kustprovincies. En het wordt zo'n 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar ook wolken en later meer buien vanuit het noordwesten, met kans op onweer. Morgenmiddag pittige buien, soms met onweer, later in het noordwesten meer opklaringen. Het wordt een frisse 20 graden met een matige noordwestenwind. Let op, code geel is van kracht vanwege onweersbuien met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Roze Zaterdag wordt in 2028 gevierd in Zwolle. De Overijsselse hoofdstad was in 1990 en 2006 ook al gaststad van het LHBTIQ+ evenement. Roze Zaterdag is de oudste Pride van Nederland en organiseert debatten, feesten en culturele activiteiten om de acceptatie en zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap te vergroten. De editie van 2027 vindt plaats in Arnhem op 16 juni. Die van dit jaar was op 27 juni in Noordwijk. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen. Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht, waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten. Financieel woordvoerder Luc Stultiens van Pro zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. Pro wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijnen 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
5: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de Israëlische plannen voor een nieuw stadsdeel op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel en schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Alle Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens internationaal recht. Ook Oost-Jeruzalem, de beoogde hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, is bezet gebied. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op twee na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan games hardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De Dow Jones-index noteert kort na opening 17% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Reijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij het WK in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van de Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Alleen de beste 10 landen plaatsten zich voor de finale van vrijdag. Nederland had bij de eerste 7 moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Alleen Bart Moerings reed een foutloze ronde en staat individueel 20ste. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond krijgen we af en toe opklaringen, maar er vallen ook enkele buien, mogelijk met onweer. Die buien trekken later vooral langs de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, maar aan de kust kan het flink waaien. Vannacht een enkele bui, vooral in de kustprovincies. En het wordt zo'n 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar ook wolken en later meer buien vanuit het noordwesten, met kans op onweer. Morgenmiddag pittige buien, soms met onweer, later in het noordwesten meer opklaringen. Het wordt een frisse 20 graden met een matige noordwestenwind. Let op, code geel is van kracht vanwege onweersbuien met veel neerslag, windstoten en mogelijk hagel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Roze Zaterdag wordt in 2028 gevierd in Zwolle. De Overijsselse hoofdstad was in 1990 en 2006 ook al gaststad van het LHBTIQ+ evenement. Roze Zaterdag is de oudste Pride van Nederland en organiseert debatten, feesten en culturele activiteiten om de acceptatie en zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap te vergroten. De editie van 2027 vindt plaats in Arnhem op 16 juni. Die van dit jaar was op 27 juni in Noordwijk. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen. Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht, waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling die over het Brabantse dorp trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. De stal aan de Huizersdijk is niet meer te redden en brandt gecontroleerd uit. De weg is afgesloten vanwege de aanwezigheid van hulpdiensten. Financieel woordvoerder Luc Stultiens van Pro zegt ongeduldig te worden na opnieuw een gesprek met minister Eelco Heijnen over de begroting. Stultiens hoort vooral heel weinig tijdens de gesprekken en wil pas een vervolgafspraak als duidelijk is wat het doel daarvan is. Pro wil dat het kabinet afziet van bezuinigingen op sociale zekerheid en dat vermogens meer worden belast. Eerder op de dag sprak Heijnen 2,5 uur met JA21 en SGP, die uitgewerkte plannen hadden meegenomen. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft deze zomer 18% meer incidenten gehad dan vorig jaar, meldt BNR. Tot medio augustus waren er 1701 inzetten, tegenover 1445 in 2025 tot aan augustus. Volgens een woordvoerder was het deze zomer constant warm en droog met weinig wind, waardoor meer mensen gingen zwemmen of varen. Het hogere aantal inzetten bestaat vooral uit kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de Israëlische plannen voor een nieuw stadsdeel op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel en schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Alle Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens internationaal recht. Ook Oost-Jeruzalem, de beoogde hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, is bezet gebied. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Een vliegtuig met 20 uit de Verenigde Staten gezette migranten is aangekomen in Liberia. Het zijn de eerste van de 1200 mensen die het West-Afrikaanse land binnen een jaar zegt op te nemen. De regering van president Trump heeft met Afrikaanse landen afspraken gemaakt om uitgewezenen op te nemen voor wie terugsturen naar het eigen land juridische of praktische problemen oplevert. Liberia spreekt van een humanitair gebaar en zegt dat de migranten als gasten worden behandeld. Het gaat vooral om mensen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Afrika. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar €350 miljoen. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan games hardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen, het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Walmart en Alibaba staan donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. Walmart boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar het aandeel zakt ruim 8% door een tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Alibaba verliest 4,5%, ondanks een sterke omzetstijging van de cloud-divisie. De netto-winst van het Chinese concern kelderde door forse investeringen in AI-infrastructuur. De De Dow Jones-index noteert kort na opening 0,7% lager. De S&P 500 zakt 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaars de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzaan op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij het WK in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van de Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Alleen de beste 10 landen plaatsten zich voor de finale van vrijdag. Nederland had bij de eerste 7 moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Alleen Bart Moerings reed een foutloze ronde en staat individueel 20ste. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het af en toe helder met hier en daar een bui, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk naar de kust. Het wordt zo'n 13 graden. Vannacht de wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust soms krachtig. Er geldt code geel vanwege onweersbuien met kans op veel regen, windstoten en hagel. Morgen begint met zon en wolken, maar vanaf het noordwesten komen er steeds meer buien, ook met onweer. Middags trekken pittige buien over het land. In het noordwesten klaart het later wat op. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand.
4: De stal aan de Huizersdijk staat aan de zuidelijke grens van het dorp en is niet meer te redden. Bij de brand kwam veel rook vrij die over Zevenbergen trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. Metingen in de omliggende wijken hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en verwacht de komende uren nog bezig te zijn met blussen. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen. Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht, waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Roze Zaterdag wordt in 2028 gevierd in Zwolle. De Overijsselse hoofdstad was in 1990 en 2006 ook al gaststad van het LHBTIQ+ evenement. Roze Zaterdag is de oudste Pride van Nederland en organiseert debatten, feesten en culturele activiteiten om de acceptatie en zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap te vergroten. De editie van 2027 vindt plaats in Arnhem op 16 juni. Die van dit jaar was op 27 juni in Noordwijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de Israëlische plannen voor een nieuw stadsdeel op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel en schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Alle Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens internationaal recht. Ook Oost-Jeruzalem, de beoogde hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, is bezet gebied. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni $75 miljard op, wat opliep tot $86,2 miljard. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik $11,5 miljard, vergeleken met $787 miljoen een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten. terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaars de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket.
6: Van de vier Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach Van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk meer naar de kust. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, langs de zuidwestkust soms vrij krachtig. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden. De wind draait naar het westen of noordwesten. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vanaf het noordwesten trekken er steeds meer buien over, mogelijk met onweer. Morgenochtend is het in het binnenland eerst nog vaak droog. Morgenmiddag komen er pittige buien voor. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is meest matig. Er geldt code geel vanwege onweersbuien met kans op veel regen, windstoten en mogelijk hagel.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De stal aan de Huizersdijk staat aan de zuidelijke grens van het dorp en is niet meer te redden. Bij de brand kwam veel rook vrij die over Zevenbergen trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. Metingen in de omliggende wijken hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en verwacht de komende uren nog bezig te zijn met blussen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen. Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht.
4: waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

0: leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de Israëlische plannen voor een nieuw stadsdeel op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel en schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Alle Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens internationaal recht. Ook Oost-Jeruzalem, de beoogde hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, is bezet gebied. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging, omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin.

0: De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op twee na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan games hardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen, het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaars de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam-titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Van de 4 Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. De buien trekken geleidelijk meer naar de kust. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, langs de zuidwestkust soms vrij krachtig. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden. De wind draait naar het westen of noordwesten. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vanaf het noordwesten trekken er steeds meer buien over, mogelijk met onweer. Morgenochtend is het in het binnenland eerst nog vaak droog. Morgenmiddag komen er pittige buien voor. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten en is meest matig. Er geldt code geel vanwege onweersbuien met kans op veel regen, windstoten en mogelijk hagel.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand. De stal aan de Huizersdijk staat aan de zuidelijke grens van het dorp en is niet meer te redden. Bij de brand kwam veel rook vrij die over Zevenbergen trekt. De brandweer adviseert inwoners daarom ramen en deuren te sluiten. Metingen in de omliggende wijken hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en verwacht de komende uren nog bezig te zijn met blussen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Glastuinbouw, industrie en recreatie in Delfland mogen tot en met woensdag 26 augustus weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap versoepelde het onttrekkingsverbod eerder deze week al en verlengt die versoepeling nu met 6 dagen. Delfland voerde het verbod op 5 augustus in vanwege de uitzonderlijke droogte en het watertekort. Het schutverbod blijft van kracht, waardoor beroeps- en recreatievaart geen gebruik mag maken van sluizen in onder meer Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de Israëlische plannen voor een nieuw stadsdeel op de bezette westelijke Jordaanoever. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De 4 landen noemen dat onacceptabel en schrijven in een gezamenlijke verklaring dat het project het vooruitzicht op een 2-staten-oplossing ondermijnt. Alle Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens internationaal recht. Ook Oost-Jeruzalem, de beoogde hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, is bezet gebied. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten. Terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar €350 miljoen. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor de spits. FC Twente begint de thuiswedstrijd tegen het Azerbeidzjaanse Karabach FK in de play-offs van de Conference League met dezelfde basisspelers als zondag tegen PEC Zwolle. Trainer John van den Brom geeft doelman Lars Unnerstal opnieuw de voorkeur boven Joël Drommel. Aanvoerder Robin Prupper leidt de defensie en Wout Weghorst is de spits. De aftrap in Enschede is om 20 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Reijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Van de 4 Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Die kunnen eerst nog onweerachtig zijn. Later beperken de buien zich meer tot de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust soms krachtig. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in de kustprovincies. Het koelt af naar een graad of 13. De wind blijft zwak tot matig en waait zuidwest tot west. Morgenochtend is er af en toe zon, maar ook wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten meer buien over, mogelijk met onweer. Middags volgen er stevige buien, soms met onweer. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
6: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met het kabinet over de stikstofaanpak. LTO zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren naast Ger Koopmans van LTO en Gerben Boom van NAJK onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. LTO bracht de pijn en boosheid van boeren over en legde eisen op tafel. De komende weken blijven LTO en NAJK intensief met het kabinet in gesprek over de nadere invulling van de stikstofplannen. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
6: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen.
0: Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%. Ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaars de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Van de 4 Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid €20 miljoen over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Die kunnen eerst nog onweerachtig zijn. Later beperken de buien zich meer tot de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust soms krachtig. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in de kustprovincies. Het koelt af naar een graad of 13. De wind blijft zwak tot matig en waait zuidwest tot west. Morgenochtend is er af en toe zon, maar ook wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten meer buien over, mogelijk met onweer. Middags volgen er stevige buien, soms met onweer. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
10: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met het kabinet over de stikstofaanpak. LTO zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren naast Ger Koopmans van LTO en Gerben Boom van NAJK onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. LTO bracht de pijn en boosheid van boeren over en legde eisen op tafel. De komende weken blijven LTO en NAJK intensief met het kabinet in gesprek over de nadere invulling van de stikstofplannen.
7: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd?
11: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
14: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
15: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften.
16: Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
17: De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle.
18: De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging, omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar,
1: vergeleken met $787 miljoen een jaar eerder.
4: Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com.
6: Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
23: De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar €350 miljoen. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen.
24: De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan games hardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen, het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht.
25: Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis telt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi.
28: Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam-titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Reijenga twee keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India.

0: Van de vier Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach Van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Die kunnen eerst nog onweerachtig zijn. Later beperken de buien zich meer tot de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust soms krachtig. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in de kustprovincies. Het koelt af naar een graad of 13. De wind blijft zwak tot matig en waait zuidwest tot west. Morgenochtend is er af en toe zon, maar ook wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten meer buien over, mogelijk met onweer. Middags volgen er stevige buien, soms met onweer. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
6: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met het kabinet over de stikstofaanpak. LTO zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren naast Ger Koopmans van LTO en Gerben Boom van NAJK onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. LTO bracht de pijn en boosheid van boeren over en legde eisen op tafel. De komende weken blijven LTO en NAJK intensief met het kabinet in gesprek over de nadere invulling van de stikstofplannen.
7: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk

0: nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging, omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen, het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan.
2: Anton Gaji vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Holger Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Van de 4 Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Die kunnen eerst nog onweerachtig zijn. Later beperken de buien zich meer tot de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust soms krachtig. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in de kustprovincies. Het koelt af naar een graad of 13. De wind blijft zwak tot matig en waait zuidwest tot west. Morgenochtend is er af en toe zon, maar ook wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten meer buien over, mogelijk met onweer. Middags volgen er stevige buien, soms met onweer. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
8: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met het kabinet over de stikstofaanpak. LTO zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren naast Ger Koopmans van LTO en Gerben Boom van NAJK onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. LTO bracht de pijn en boosheid van boeren over en legde eisen op tafel. De komende weken blijven LTO en NAJK intensief met het kabinet in gesprek over de nadere invulling van de stikstofplannen.
9: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent de donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
11: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
12: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger.
11: President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle. De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni $75 miljard op, wat opliep tot $86,2 miljard. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik $11,5 miljard. Vergeleken met $787 miljoen een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar €350 miljoen. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen. De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan gameshardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht. Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaars de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor de spits. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzaan op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Hoge Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland. De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Van de 4 Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Die kunnen eerst nog onweerachtig zijn. Later beperken de buien zich meer tot de kust. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, aan de kust soms krachtig.
15: Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in de kustprovincies. Het koelt af naar een graad of 13. De wind blijft zwak tot matig en waait zuidwest tot west. Morgenochtend is er af en toe zon, maar ook wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten meer buien over, mogelijk met onweer. Middags volgen er stevige buien, soms met onweer. Later in het noordwesten meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
18: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met het kabinet over de stikstofaanpak. LTO zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren naast Ger Koopmans van LTO en Gerben Boom van NAJK onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. LTO bracht de pijn en boosheid van boeren over en legde eisen op tafel. De komende weken blijven LTO en NAJK intensief met het kabinet in gesprek over de nadere invulling van de stikstofplannen.
19: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. De gemeente De Frieske Marre is ontstemd omdat het COA het AZC aan de Wikkelerdijk in Balk nog 3 jaar open wil houden. Het opvangcentrum zou volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief sluiten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA zeggen dat ze de bewoners niet op een andere locatie kunnen onderbrengen. De gemeente noemt de situatie onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Eerder dit jaar speelden vergelijkbare capaciteitsproblemen in gemeenten als Hardenberg, Epe en Westerwolde, waar het COA al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit.
1: Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
21: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
22: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
23: De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaam gered uit de Hoge Venen, een gebied dat volledig door brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort die via een herintroductieprogramma sinds 10 jaar opnieuw een plek krijgt in de Belgische natuur. 13 korhoenders droegen een GPS-zender, maar van de helft ontbreekt nu ieder spoor. De natuurbrand raakt inmiddels wel steeds meer onder controle.
24: De NAVO beschermt het luchtruim van IJsland beter door de luchtruimbewaking op te schalen naar luchtverdediging. Daarmee kunnen vijandelijke drones effectiever worden bestreden. De alliantie werkt aan een gelaagde luchtverdediging, omdat peperdure raketten van gevechtsvliegtuigen niet het beste wapen zijn tegen goedkope drones. De versterking is ook een signaal richting Rusland dat het Poolgebied goed wordt beschermd en dat de Verenigde Staten Groenland eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Deze week begonnen Belgische F-16's aan de uitgebreide taak in IJsland.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder.
29: Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payword en blockchain.com.
0: Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op twee na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
2: De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten, door zorgen over de economie en inflatie na een nieuwe stijging van de olieprijzen. De AEX in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 1102,78 punten, terwijl de midcap 0,9% verloor. De olieprijzen stegen tot bijna 3% nadat president Trump waarschuwde voor economische consequenties voor landen die Iran steunen. Aegon was de grootste daler in de AEX, met een verlies van bijna 3%, ondanks solide cijfers en een verhoging van het aandeleninkoopprogramma naar 350 miljoen euro. De obligatiemarkten herstelden nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde meer staatsobligaties met langere looptijd terug te kopen.
3: De verkoop van de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten is in juli meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Marktonderzoeker Circana meldt dat de totale uitgaven aan games hardware met 29% zijn gedaald tot $282 miljoen. Het laagste niveau sinds de coronapandemie. Het ontbreken van een grote hit uit de Mario of Zelda-reeks heeft de verkoop van de Switch 2 geen goed gedaan. Volgens directeur Matt Piscatella van Circana spelen ook hogere hardwareprijzen door een tekort aan chips en onderdelen een rol. Ook hangt er mogelijk een prijsverhoging voor de Switch 2 in de lucht.
5: Transavia heeft een vierde vliegtuig gestationeerd op Brussels Airport en zet er nu Belgisch personeel in. De luchtvaartmaatschappij is sinds 2022 actief op Zaventem en heeft zijn aanwezigheid stap voor stap uitgebreid. De basis stelt nu rond de 150 medewerkers die werken met een Belgisch arbeidscontract. Dankzij het vierde toestel kan Transavia dit jaar meer dan 1 miljoen passagiers vervoeren van en naar Brussels Airport. Het aantal bestemmingen groeit van 11 naar 15 volgende zomer.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Ierse spits van AZ is donderdag aangekomen in Sevilla om zijn transfer naar Real Betis af te ronden. AZ nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Afgelopen seizoen won hij met de Alkmaarders de KNVB-beker. AZ ontvangt naar verluid zo'n €20 miljoen voor de spits. Marcos Leonardo staat vanavond in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. De Braziliaanse spits krijgt de voorkeur boven Casper Dolberg, die op de bank begint. Trainer Michel Sanchez past zijn elftal op meerdere plekken aan. Anton Gai vervangt Lucas Rosa als rechtsback en Julian Brandt start op het middenveld. Oscar Gloek schuift door naar linksbuiten, waardoor Abdella Ouazzane op de bank zit. De return is volgende week in de Johan Cruijff Arena. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz keert na ruim 4 maanden blessureleed terug op de tennisbaan. De 23-jarige Spanjaard is hersteld van een polsblessure en verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Alcaraz wilde vorige week al terugkeren in Cincinnati, maar gaf zijn pols meer hersteltijd. Hij trainde de afgelopen weken met oplopende intensiteit en testte de blessure in Murcia met de Deen Holger Rune. In 2022 won Alcaraz op de US Open zijn eerste Grand Slam titel en werd hij toen de jongste nummer 1 van de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben op het WK in Amstelveen met 4-1 gewonnen van Japan. Kazumasa Matsumoto opende de score voor Japan, waarna Thijs van Dam gelijk maakte in het eerste kwart. In het laatste kwart scoorden Jip Jansen en Tijmen Rijenga 2 keer voor Oranje. Nederland won eerder van Nieuw-Zeeland en Argentinië en was al zeker van de winnaarspool. Oranje speelt zaterdag tegen India en maandag tegen Engeland.
4: De Nederlandse springruiters hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Aken niet geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het team van bondscoach Wout-Jan van der Schans eindigde donderdag in de eerste manche van de landenwedstrijd op de 13e plaats. Nederland had bij de eerste 7 landen moeten eindigen voor een Olympisch ticket. Van de 4 Nederlandse ruiters legde alleen Bart Moerings een foutloze ronde af. Bondscoach van der Schans zegt dat het team enorm baalt, maar dat hij de ruiters geen verwijten kan maken. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Hier en daar met onweer. Later in de avond blijven de buien vooral langs de kust hangen. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, maar aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, vooral in de kustprovincies. Het wordt rond de 13 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over, mogelijk met onweer. Morgenmiddag blijven de buien aanhouden, soms pittig. Later in het noordwesten neemt de buienactiviteit af. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
14: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd.
15: In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond.
16: Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen.
17: Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem.
1: Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
18: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
1: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden.
19: Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: 0,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
1: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan 70.000 dollar. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de 72.000 dollar, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cady Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd.

0: wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er af en toe opklaringen, maar ook enkele buien. Hier en daar met onweer. Later in de avond blijven de buien vooral langs de kust hangen. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig, maar aan de zuidwestkust af en toe vrij krachtig. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen, vooral in de kustprovincies. Het wordt rond de 13 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over, mogelijk met onweer. Morgenmiddag blijven de buien aanhouden, soms pittig. Later in het noordwesten neemt de buienactiviteit af. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op twee na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club.
5: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het een mix van opklaringen en buien. Die buien kunnen nog vergezeld gaan van onweer, maar trekken later meer naar de kust. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, langs de zuidwestkust soms krachtig. Vannacht blijft het grotendeels rustig met hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen begint met zon en wolken, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien binnen, mogelijk met onweer. Middags trekken pittige buien over het land. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige noordwestenwind. Morgenavond nog enkele opklaringen en een enkele bui.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazloum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
6: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
2: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
6: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus te trainen. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
8: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmed Hodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar.
7: Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het een mix van opklaringen en buien. Die buien kunnen nog vergezeld gaan van onweer, maar trekken later meer naar de kust. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, langs de zuidwestkust soms krachtig. Vannacht blijft het grotendeels rustig met hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen begint met zon en wolken, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien binnen, mogelijk met onweer. Middags trekken pittige buien over het land. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige noordwestenwind. Morgenavond nog enkele opklaringen en een enkele bui.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15.
6: In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
11: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
14: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder.
15: Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com.
16: Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League.
19: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League.
7: Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
8: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar een graad of 13. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Morgenochtend krijgen we een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aanvankelijk uit het zuidwesten, later ook in de kustprovincies uit het noordwesten. Morgenmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het noordwesten wordt het later droger en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgenavond enkele opklaringen met af en toe nog een bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is.
0: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongeren

0: aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

0: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankley Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
1: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com.
3: Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt.
1: Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op twee na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar een bui, vooral aan de kust. Het koelt af naar een graad of 13. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Morgenochtend krijgen we een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig, aanvankelijk uit het zuidwesten, later ook in de kustprovincies uit het noordwesten. Morgenmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het noordwesten wordt het later droger en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Morgenavond enkele opklaringen met af en toe nog een bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazloum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jetten meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jetten zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
7: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften. Iran noemt de door de Verenigde Staten aangekondigde extra economische sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de daders en aanstichters van deze sancties berecht en gestraft moeten worden. Volgens Teheran zijn de maatregelen gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger. President Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen. Ook wil Trump elk land dat Iran helpt treffen met enorme economische consequenties.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
1: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
8: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Bitcoin is voor het eerst in ruim 2 maanden meer waard dan $70.000. De koersstijging volgt op stappen van de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, om de Amerikaanse obligatierentes te verlagen. Ook reageerden handelaren op een ontmoeting tussen president Donald Trump en bestuurders uit de cryptosector. Bitcoin steeg donderdag ongeveer 5% in waarde, tot boven de $72.000, het hoogste niveau sinds begin juni. De positieve stemming keerde woensdag al terug door een ontmoeting van Trump met kopstukken van bedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com. Zwitserland en China hebben nieuwe handelsafspraken gemaakt. Na een overgangsfase is 99,8% van de Zwitserse export naar China vrijgesteld van importheffingen. Dat geldt onder meer voor horloges, farmaceutische producten, chemicaliën en kaas. China is de op 2 na belangrijkste handelspartner van Zwitserland, na de EU en de Verenigde Staten. De landen verwachten de afspraken voor het einde van dit jaar formeel te ondertekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmed Hodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club.
4: Ajax is dichtst bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral langs de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is er een mix van zon en wolken. In het binnenland blijft het eerst nog droog, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind draait naar het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het noordwesten neemt de buienactiviteit later af en komt de zon wat meer door. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het wat op, al blijft er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. De wind blijft noordwestelijk. Morgen opnieuw buien, afgewisseld met zon. In het Waddengebied wordt het aan het einde van de ochtend vrij winderig. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent de donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat. Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer €160 per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof, gemiddeld €765 tussen maart en juli. Een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
7: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op. Ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%. De S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%. Terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
8: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni $75 miljard op, wat opliep tot $86,2 miljard. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik $11,5 miljard. Vergeleken met $787 miljoen een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot
10: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er een enkele bui, vooral langs de kust. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is er een mix van zon en wolken. In het binnenland blijft het eerst nog droog, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind draait naar het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. In het noordwesten neemt de buienactiviteit later af en komt de zon wat meer door. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het wat op, al blijft er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. De wind blijft noordwestelijk. Morgen opnieuw buien, afgewisseld met zon. In het Waddengebied wordt het aan het einde van de ochtend vrij winderig. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
7: Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilden ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Sharaa, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
18: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
19: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
21: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof, gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
7: De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9%
21: en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle,

0: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, verwacht bij zijn beursgang evenveel of meer op te halen dan SpaceX. Het raket- en satellietbedrijf van Elon Musk haalde bij zijn beursdebuut in juni 75 miljard dollar op, wat opliep tot 86,2 miljard dollar. Dat was de grootste beursgang ooit. Anthropic is in een race met rivaal OpenAI om mogelijk nog dit najaar naar de beurs te gaan. De omzet van Anthropic steeg in het tweede kwartaal naar dik 11,5 miljard dollar, vergeleken met 787 miljoen dollar een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Cadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Rami Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Betancourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Betancourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd.

0: Mede mogelijk gemaakt door AI. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er vooral aan de kust een enkele bui. Het wordt rond de 13 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind die langs de kust uit het noordwesten komt. Vanochtend is er afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen er steeds meer buien op gang, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. In de kustprovincies waait het matig uit het noordwesten. Vanmiddag trekken er buien over met kans op onweer. Later in het noordwesten wat meer zon. Het wordt ongeveer 20 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en nog een enkele bui, vooral in het zuidoosten. Morgen opnieuw buien, tussendoor af en toe zon. Vooral aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind. Overdag wordt het rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
2: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlandsnieuws. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
4: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
5: Bij het kapseizen en zinken van een veerboot in het noordwesten van Nigeria zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De boot was vermoedelijk te zwaar beladen. Een reddingsoperatie is nog bezig. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. In Nigeria verongelukken regelmatig veerboten door overbelading, slecht onderhoud of genegeerde veiligheidsvoorschriften.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid,
3: maar niet voor mensen met een modaal inkomen. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer €160 per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld €765 tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen. Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder. Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankley Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben. De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League. Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer. FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan. De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië. Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club. Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er vooral langs de kust een enkele bui. Het wordt rond de 13 graden met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en de kust uit het noordwesten. Vanochtend is er een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag blijven de buien komen, soms met onweer. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 20 graden met zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond wat opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vrieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden, terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jetten zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. Twee honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño. Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32. Het kanaal wordt gevoed met regenwater uit twee kunstmatige meren. Maar er is minder neerslag gevallen dan voorspeld. 5% van de wereldwijde zeehandel en ongeveer 40% van het Amerikaanse containervervoer gaat via het Panama-kanaal. President Trump wil dat er tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 ruimtelanceringen mogelijk worden gemaakt in de Verenigde Staten. Hij ondertekende donderdag een memorandum waarin hij overheidsinstanties opdraagt maatregelen te nemen om dat doel te bereiken. Vorig jaar voerden de Verenigde Staten 178 ruimtelanceringen uit, 10 keer meer dan in 2013. Trump roept overheidsinstanties op om samen met de private sector de infrastructuur voor ruimtevervoer te ontwikkelen. Ook moeten vergunningsprocedures en milieubeoordelingen voor ruimtelanceringen sneller gaan. Een 35-jarige vrouw is in Albany, de hoofdstad van de staat New York, gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag op het regeringscentrum en parlementsgebouw. Jessica Bowie werd woensdag opgepakt toen ze bij undercover-agenten explosieven probeerde te kopen. Ze zou het 19e-eeuwse gebouw tussen 21 juli en 9 augustus 5 keer hebben bezocht om de aanslag voor te bereiden. Volgens justitie wilde ze explosieven het pand binnensmokkelen en zoveel mogelijk schade aanrichten tijdens een vergadering met senatoren. De vrouw zou in de ban zijn geraakt van islamitisch extremisme en prees op sociale media de aanslagen van 11 september 2001. De Syrisch-Koerdische leider Mazlum Abdi zegt dat de Koerdische autonome instellingen volledig zijn geïntegreerd in de Syrische staat. Dit volgt uit onderhandelingen tussen Damascus en de Koerden die onder druk hun autonomie opgaven. De Koerden vormen naar schatting ongeveer 10% van de Syrische bevolking en genoten tijdens de burgeroorlog vrijwel zelfbeschikking in het noorden en noordoosten. Hun strijdgroepen speelden een cruciale rol bij het verslaan van de Islamitische Staat. De huidige Syrische leider, Ahmed al-Shara, heeft de rechten van de Koerden gegarandeerd. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette westelijke Jordaan-oever door te zetten. Premier Rob Jette meldt dat het kabinet zich hierbij aansluit. Israël wil het woonproject E1, grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar gaan aanbesteden. De vier landen noemen dat onacceptabel, omdat het project het vooruitzicht op een twee-staten-oplossing ondermijnt. Jette zegt dat de situatie op de westelijke Jordaan-oever verder verslechtert, het geweld door kolonisten toeneemt en de economie daar onder druk staat.
10: Noord-Korea heeft meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Zuid-Korea zegt waakzaam te blijven en heeft een ferm defensiebeleid samen met de Verenigde Staten. Provocaties kunnen snel worden beantwoord, aldus het leger. De raketproeven komen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump kort geleden suggereerde dat er weer een dialoog mogelijk is met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Wie als alleenstaande een huis wil kopen, zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, komt er bijna niet meer tussen, meldt het AD. Met een modaal inkomen van 48.000 euro per jaar kun je voor slechts 1.000 van de 85.000 huizen op Funda genoeg hypotheek krijgen, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Vorig jaar lagen er met het toenmalige modale inkomen nog zo'n 1.500 huizen financieel binnen handbereik. Destijds stonden er 10.000 huizen minder te koop. Het huizenaanbod is gegroeid, maar niet voor mensen met een modaal inkomen.
12: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere energieprijzen. Maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens blijft vooralsnog beperkt. Volgens ABN AMRO betaalde een doorsnee huishouden in de eerste helft van dit jaar ongeveer 160 euro per maand voor energie. Veel huishoudens verlengen hun contract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met hun aflopende contract, waardoor de prijzen nauwelijks veranderen. Wel geven Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer uit aan brandstof. Gemiddeld 765 euro tussen maart en juli, een stijging van 8%. Huishoudens schroeven hun brandstofverbruik terug of tanken vaker bij goedkopere tankstations om de hogere prijzen op te vangen.
13: Over auto's en motoren ontstaan steeds vaker juridische geschillen tussen klanten en ondernemers. Verzekeraar Achmea kreeg vorig jaar 5.451 meldingen binnen over dit soort geschillen. Een stijging van 78% vergeleken met 2021. Auto's zijn technisch complexer geworden en gebreken aan software of elektronica zijn lastig aan te tonen. Ook staan klanten juridisch sterker sinds april 2022, toen de termijn voor aantoonbare gebreken werd verlengd van een half jaar naar een jaar. Brancheorganisatie BOVAG zegt dat consumenten met hulp van AI-programma's als ChatGPT makkelijker juridische documenten kunnen opstellen bij klachten.
14: De aandelenbeurs op Wall Street zijn donderdag met verliezen gesloten door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt. De rentes op langlopende Amerikaanse staatsleningen liepen opnieuw op, ondanks een toezegging van minister van Financiën Scott Bessent om meer staatsleningen terug te kopen. De Dow Jones-index verloor 1,3%, de S&P 500 daalde 0,9% en de Nasdaq zakte 1%. Winkelconcern Walmart zakte ruim 9% na tegenvallende omzetgroei op de Amerikaanse thuismarkt. Ook Boeing verloor ruim 3%, terwijl farmaceut Moderna bijna een kwart inleverde na de historische koerswinst van een dag eerder.
15: Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Het gaat om Strankly Castle, dat rond 1830 werd gebouwd en in 2003 grondig is gerenoveerd. The Irish Times schat de waarde van het pand op 20 tot 30 miljoen euro. Zuckerberg blijft in de Verenigde Staten wonen, maar zal een deel van zijn tijd op het kasteel doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland, waar meerdere Amerikaanse techbedrijven hun Europese hoofdkantoor hebben.
16: De Amerikaanse regering staat toe dat er eerder wordt overgeschakeld op de verkoop van winterbenzine. Het milieuagentschap EPA versoepelt de reguliere zomervoorschriften voor benzine. Vanaf 1 september is het toegestaan om benzine te verkopen met 10% ethanol, die sneller verdampt dan zomerbenzine. Normaal gesproken vindt die overstap pas midden september plaats. Volgens de regering verhoogt de maatregel het binnenlandse aanbod met honderdduizenden vaten per dag, wat de prijzen aan de pomp moet drukken.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De 24-jarige Ierse spits komt voor naar verluid 20 miljoen euro over van de Alkmaarders. Parrott speelde 2 jaar voor AZ en maakte in 97 wedstrijden 51 doelpunten. Afgelopen seizoen won hij met AZ de KNVB-beker. Real Betis eindigde vorig seizoen als 5e in Spanje en plaatste zich voor de Champions League.
19: Trainer John van den Brom van FC Twente hield een slecht gevoel over aan het spel van zijn ploeg tegen Karabach FK in de play-offs van de Conference League. Na de thuisnederlaag van 1-0 zei hij dat Twente niet heel goed was en te weinig echt gevaarlijk werd. Van den Brom vond 10 goede minuten in de tweede helft te weinig over 90 minuten. Hij heeft de hoop voor de tweede wedstrijd in Azerbeidzjan nog niet opgegeven. Als Twente dan wel zijn niveau haalt, is de ploeg tot meer in staat dan wat vanavond is laten zien, aldus de trainer.
20: FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Karabach FK uit Azerbeidzjan. De Braziliaan Kadi Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd. Twente kreeg in de slotfase nog kansen via Bart van Rooij en Ramiz Serouki, maar wist niet te scoren. De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.
21: De Voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Boubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. Bettencourt was assistent van Boubista en is al 6 jaar bij het nationale elftal betrokken. Kaapverdië wist onder leiding van Boubista bij het debuut op het WK tot de 16e finales te komen. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
22: Anel Ahmedhodžić vertrekt na 1 jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord en had nog een contract voor 3 jaar. Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven, zegt de international op de website van de club.
23: Ajax is dicht bij een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Amsterdammers maakten in de play-offs, na rust, een achterstand tegen de Zwitserse club FC Sion ongedaan, 2-4. Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Davy Klaassen maakten de doelpunten voor Ajax. FC Sion kwam voor rust op voorsprong en maakte na een uur spelen gelijk uit een strafschop. Ajax trok het duel alsnog naar zich toe en won uiteindelijk met 2-4. Volgende week is in de Johan Cruijff Arena de tweede ontmoeting.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er vooral langs de kust een enkele bui. Het wordt rond de 13 graden met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en de kust uit het noordwesten. Vanochtend is er een mix van zon en wolken. In het binnenland is het eerst nog vaak droog, maar vanuit het noordwesten komen steeds meer buien opzetten, mogelijk met onweer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan de kust uit het noordwesten. Vanmiddag blijven de buien komen, soms met onweer. In het noordwesten klaart het later wat op. Het wordt ongeveer 20 graden met zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond wat opklaringen en een enkele bui, vooral in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noordwesten.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente De Vlieske Marre is ontstemd over een bericht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het COA wil de opvang van asielzoekers aan de Wikkelerdijk in Balk nog eens 3 jaar openhouden. Terwijl het AZC volgens eerdere afspraken op 1 oktober dit jaar definitief zou sluiten. De gemeente noemt dit onacceptabel en bereidt juridische stappen voor. Het COA zegt geen andere mogelijkheid te zien, omdat sluiting zou betekenen dat 300 mensen op straat komen te staan. Capaciteitsproblemen in de asielopvang speelden eerder dit jaar in andere Nederlandse gemeenten, waar het COA om die reden al miljoenen aan dwangsommen kwijt is. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een constructief gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobby zegt de toezegging te hebben gekregen dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. Bij het gesprek waren onder meer premier Rob Jette en landbouwminister Jamie van Essen aanwezig. Jette zegt dat het stikstofpakket aan zich staat, maar dat boeren kunnen meepraten over de verdere invulling. De gesprekken met LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact worden volgende week vervolgd. In Zevenbergen zijn donderdagmiddag 5 stieren omgekomen bij een stalbrand aan de Huizersdijk. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven en blust tot ongeveer middernacht na. De stal is niet meer te redden. 2 honden in een kennel konden wel worden gered. De brandweer raadt inwoners aan ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Maar metingen hebben geen gevaarlijke stoffen aangetoond. Sommige voetbalfans konden donderdagavond het eerste kwartier van de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet zien door een technisch probleem bij streamingdienst Kijk. Wie de wedstrijd wilde volgen, moest daar €4,99 voor betalen. Op sociale media kwamen veel klachten binnen dat het niet lukte om de wedstrijd af te spelen. Kijk meldde kort na de aftrap dat er hard werd gewerkt aan een oplossing. Rond 8:30 was het probleem verholpen. Fans van Ajax kunnen de wedstrijd van een club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via streamingdienst Kijk bekijken. Het platform kampt met een technisch probleem. Wie het duel wilde zien, moest €5 betalen. Maar op sociale media regent het donderdagavond klachten dat dit niet lukt. Kijk laat weten zijn uiterste best te doen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. De wedstrijd in Zwitserland begon om 20:15. In de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt donderdagavond nog code geel voor onweersbuien. Eerder op de dag gold de waarschuwing voor alle kustprovincies en de Waddeneilanden. Bij de onweersbuien kan in korte tijd veel regen en mogelijk hagel vallen. Ook zijn er windstoten van ongeveer 60 km per uur mogelijk. Het KNMI waarschuwt voor hinder in het verkeer en bij buitenactiviteiten. De buien nemen in de loop van de avond af en de waarschuwing geldt tot 300 uur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Het Panama-kanaal laat vanaf volgende maand minder schepen door vanwege droogte door El Niño.
1: Nu varen er dagelijks 36 schepen door de waterweg tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. Vanaf 3 september worden dat er 34 en vanaf 15 september 32.